0: Morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Oh.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géat. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Oh.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden en daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen aan de luisteraars. U die bent net wakker en u die misschien kon niet slapen. Wij komen hier tot u met een woord van hoop, van leven, om u te bemoedigen. Want er is een kans die wij hebben elke nieuwe dag. En pastoor Eddy is hier met ons. Pastoor, wij brengen dit programma precies voor diegenen die lijden, die huilen. Die zoeken een nieuw hoop, die zoeken de vrede in God.
4: Ja, precies, pastoor. Een hele goede morgen, beste luisteraar. En soms hebben wij van die dagen, pastoor, dat wij soms wakker worden. En wij denken dan van ja, wat moet ik met de dag van vandaag? Maar het is een nieuwe dag dat God ons geeft. En wij kunnen iets moois van maken wanneer wij het geloof betrekken. En dit is het doel van dit programma, om het geloof al in de ochtend te betrekken om een gezegende dag te hebben.
3: Inderdaad. En vandaag houden wij speciale diensten in Amsterdam. En u zal straks meer over die weten. Maar nu beginnen wij met een mooi lied om ook wakker te worden. Komen wij straks terug met getuigenis in het woord van God.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Inderdaad, er is hoop en leven, pastoor. En zoals dit lied zegt, Jezus, hij leeft, hij is opgewekt. Dan wanneer wij praten over hoop, over vrede, en wij zullen vrede-evenement houden. Wij praten over iets die bestaat, over iets die mogelijk is. Want het is niet een mooi idee, is niet een meditatie. Is niet zoals soms mensen zeggen, je moet je problemen vergeten, je moet een hobby vinden om beter te voelen. Nee, wij praten over een innerlijk genezing, over een innerlijk bevrijding van de pijn, depressies, angst en traumas. Zodat de persoon ook zal leren dagelijks problemen te overwinnen. En wij weten dat het leven is heel moeilijk, heel zwaar. Er zijn dagen, zoals u heeft al verteld, die persoon wordt wakker en heeft geen idee wat te doen. Wat zal ik doen vandaag? Het lijkt die, er is geen toekomst. Alles is moeilijk, alle deuren zijn gesloten. Er bestaat geen oplossing, zover de persoon kan zien. En dat is heel zwaar om te dragen elke dag.
2: Ja, precies, pastoor. En weet je wat interessant is? Is dat er is hoop, maar soms door alle problemen lijkt het dat er geen hoop bestaat. Hè? De persoon voelt alsof de persoon gaat sterven. De persoon voelt dat de persoon alleen is. Maar dat gevoel kan overwonnen worden door het geloof. En te laten zien dat het werkelijk, het is mogelijk om hersteld te worden. Soms hebben wij van die momenten waar alles fout gaat. Hè? We zien, het gaat niet goed op werk. Of soms thuis voelt de persoon zich niet goed. En wij zien dat door al die problemen dat de persoon meemaken, dat het lijkt dat het elke dag donker is. Maar de zon gaat ook opschijnen voor die persoon.
1: Inderdaad. En ik was net aan het horen wat je zegt en het denken. Vandaar wij komen hier in de ochtend en alles is donker.
2: Ja.
1: En, dit is een gebouw, die wij zijn niet hier elke dag. En je ziet, het is donker. Maar als licht is aan, dan alles is duidelijk. Je kunt de weg vinden, je kunt alles zien. Dan is een beetje hetzelfde. Want misschien alles is donker in uw hoofd, in uw innerlijk, in uw gedachten. Door de problemen. Het lijkt die niet meer mogelijk is het licht te vinden. Een weg die kan die persoon naar een oplossing, een redding brengen, toch? Om opnieuw gelukkig te zijn, om het leven in orde te zetten. En pastoor, er zijn veel die geven niet op.
2: Ja.
1: Maar het probleem is dat wij moeten precies weten wat te doen. En wij leren wat te doen met God. Hij is onze maker. Hij heeft ons gemaakt, hij is onze fabrikant. Hij weet precies als er is iets die niet in orde is en hoe moeten wij het repareren. Dan, en misschien in dit hart en ziel, er zijn veel dingen, pastoor, die gebroken zijn. Niet, soms niet door de fouten van die persoon, maar het leven. Het leven was zwaar, was moeilijk. Kwamen dagen die soms wij zouden nooit verwachten, die zoiets slechts zou komen. En misschien deze persoon die naar ons luistert, voelt precies op die manier. Alles is buiten zijn plaats en alleen God kan helpen, toch?
2: Precies, de persoon is eigenlijk niet aan het leven, is de persoon aan het overleven. De persoon probeert dagelijks het beste van te maken, maar wanneer wij het woord van God lezen, dan zien wij dat het leven kan gevonden worden door hem. En dat horen we ook in de getuigenissen van mensen die beginnen te komen, die leren strijden, die die zien, er is een uitweg. Natuurlijk, het betekent niet dat de persoon komt naar de kerk en dat daarna de persoon gaat al naar huis met een nieuw leven. Nee, maar het wordt wel een start van een nieuw leven. Hè? En dat is heel belangrijk.
1: Inderdaad. Wij kunnen denken in de kerk, in Gods huis, als een plaats waar wij komen om te leren.
2: Mm-hmm.
1: En wanneer wij echt willen en wij beslissen, ik geef een kans aan God. En wij beginnen het in praktijk te zetten. Dan God begint zich zelf aan ons te tonen. Laten zien zijn macht, zijn liefde. En wij willen nu naar een getuigenis luisteren, met u delen. Van iemand die was aan het zoeken. En kon het niet vinden. Maar op een dag kwam tot God. En vandaag spreekt over dat ervaring en de vrede die heeft gevonden. Dan laten we luisteren. Straks komen wij terug met het woord van God. Want zijn woorden zijn als een licht voor ons. Die openen een nieuw leven voor ons.
3: Goedendag, ik ben hier met mevrouw Nathalie. Mevrouw Nathalie, vertel ons. Hoe was uw leven voordat u de innerlijke vrede had?
4: Goedendag, ik heet Nathalie Francis. Voordat ik de innerlijke vrede heb gekregen, ik was helemaal depressief. Ik kwam met de kerk depressief. Dus ik ging eerst de bevrijdingsdiensten volgen en de zondagdiensten.
3: Hoe erg was uw depressie?
4: Ja, het was erg dat ik gewoon binnen wil blijven in de donker. Ik wil nergens, ik wil met niemand praten. Ik wil gewoon alleen zijn. Dus zo erg was het. Geen eten, gewoon thuis wil ik gewoon blijven.
3: En was er iets gebeurd waardoor u depressief werd of gebeurde het uit het niets?
4: Nee, het kwam dat ik hier in Nederland ben gekomen. Dat alles anders was dan van waar ik kwam. Dus zo begon het.
3: Oké. En hoe werd u bevrijd van de depressie?
4: Ja, ik moest eerst de leegte wat ik binnen had, moest ik eerst weghalen voordat ik de innerlijke vrede en rust kon krijgen door de diensten te volgen op de vrijdag, is voor de bevrijdingsdienst. Dus zo kwam ik aan mijn gebedsketting, ik ging vasten. Ik kwam naar de diensten, ik hoorde het woord, ik deed mijn deel wat ik hoorde. En zondag kom ik voor de innerlijke rust en de innerlijke vrede. Dus zo kwam het van dat ik mijn vrede kon ontvangen.
3: Waren er dingen dat u heeft gedaan om in de tijd dat u depressie had, zijn er dingen die u heeft gedaan om vrede te ontvangen?
4: Jawel, je ging met mensen praten en ja, mensen geven je bemoediging. Anders zeggen, je moet gaan sporten, je moet buiten zijn, je moet met vrienden hebben. Maar die dingen helpen niet, want dezelfde mensen die mij uitleg gingen geven, ja, zo is niet dat je het gewoon kon zien. Want als iemand depressief of innerlijke pijn en verdriet hebt, kan je het niet zien. Want mensen kunnen dingen omschuilen dat je niet kon zien. Maar het ging me niet helpen, dus vandaar.
3: Oké, dus die dingen waren tijdelijk. U had niet de echt innerlijke vrede?
4: Nee, dat had ik niet.
3: Oké, en wat veranderde in uw binnenste?
4: Ja, de manier om dingen te kijken. Het woord wat ik hoor, hoe ik moest handelen. Hoe ik moest omgaan met de situatie wat ik had.
3: Mm-hmm.
4: Dus vandaar. En de diensten dat ik volgde.
3: Oké. En nu heeft u vrede? Heeft u nog depressie?
4: Nee, helemaal niet. Nu heb ik vrede, rust, blijdschap. Ik kan nu problemen komen, maar onder het woord van God en de begeleiding wat je krijgt, weet je hoe je die dingen moet oplossen. En het gaat nu goed met mij.
3: Amen, Godzijdank. Wat zou u zeggen tegen deze persoon die nu aan het luisteren is? We gaan zondag 20 september het vrede-evenement hebben. Ik wil vrede. Wat zou u zeggen tegen de mensen die nu aan het luisteren zijn en misschien hetzelfde aan het meemaken zijn wat u heeft meegemaakt?
4: Ik zou echt de luisteraars en de mensen die het meemaken, zelf in elke pijn dat ze hebben, laten ze komen en hun deel doen. Kom. Test, doe een test. Want ik dacht, ik kom, ik kijk. En als je komt, ik weet 100%, je zou de vrede, de rust vinden. Want het is hier om te vinden.
3: Dank u wel.
4: Alsjeblieft.
1: Dan, pastoor, zij heeft zoveel dingen verteld. Dan, zij zegt, ik heb mijn deel gedaan.
3: Ja.
1: Dan, dat misschien het lijdt te veel voor wie in het lijden is. Hoe zal ik mijn deel doen? Maar als wij nemen de eerste plaats, dan de eerste stap, komt een oplossing. Dan wij hebben de kracht niet, misschien wie naar ons luistert voelt zich gebroken, verloren. Maar als wij de eerste stap nemen, de kracht komt van God.
5: Yeah.
1: En zij heeft ook gesproken. Ten eerste, zij moest schoongemaakt worden. De pijn, verdriet, alles die binnen was, moest weg. En daarna de innerlijke vrede is gekomen. En dat is het. Dan misschien, u voelt precies op dezelfde manier. Er is iets binnen u die niet goed is. En je weet niet wat te doen. Je weet niet meer wat te doen om je vrij te maken van zoveel pijnen. Maar pastoor, wij zoeken in God. Dan God heeft macht. En zoals we hebben net gehoord opnieuw, elke dag getuigenissen. Hij kan ons schoonmaken. Hij haalt de pijn weg. En hij brengt de innerlijke vrede, zodat wij een nieuw persoon kunnen worden.
2: Ja, ze gaf aan van Natalia, ze gaf aan God een kans, een gelegenheid, dat hij kon werken. Soms, pastoor, ik weet niet of u dat kent, maar soms hebben wij een pijn en dan zeggen we, ik ga niet naar de dokter of misschien dit en dat. Het gaat vanzelf weg. Hè? De situatie wordt vanzelf beter. En wanneer de persoon gaat kijken, dan is het al maanden later en de persoon wacht tot het extreme. Om te gaan. En dat is niet nodig.
1: Maar er is ook iets daar. Soms wordt het te laat.
2: Ja.
1: Als is iets echt serieus.
2: Ja.
1: Die kan niet meer hersteld worden. Ja. Dan die persoon verpest zijn leven. Omdat er net wachten is.
2: En dat maakt het soms moeilijk. Wij als mensen hebben soms de mentaliteit te wachten tot laatste moment. En dit is een gelegenheid dat we aan het geven zijn aan de mensen. Voor iedereen eigenlijk. Om deze vrede te kunnen ontvangen eigenlijk. En we hebben niet één verhaal gehoord. We zijn begonnen. We zijn al bijna een jaar. Hè, een jaar hier op Radio Mart. Waar wij dagelijkse levensverhaal laten horen. Als bewijs van wat God kan doen. Wanneer wij ons geloof zetten op zijn woord. En wij strijden voor datgene wat wij geloven. En dat is wat het mooi maakt.
1: Precies. En als u luistert naar ons programma. En u zegt wat een mooi verhaal. Mooi getuigenis. Elke dag. Ik hoor dingen die zijn speciaal. Mensen praten over hun ervaringen. Maar thuis blijven horen is niet genoeg, pastoor. Mm-hmm. Want misschien deze persoon zegt, wow, wat mooi, dat is fantastisch. Maar als die persoon thuis blijft, dan is de andere net applaudisseren. Dat is niet goed, toch?
2: Ja.
1: Maar de kerk staat open.
2: Ja.
1: En die persoon die nu op dit moment alleen maar aan het luisteren is, kan ook binnen de kerk komen en hulp zoeken.
2: Ja, absoluut. En daarom hebben wij ook, zijn we dagelijks open voor dat. En met deze speciale diensten, zoals het vrede-evenement dat we zullen hebben op de 20e, simpelweg om de mensen te bemoedigen om te zeggen, kom, want er bestaat een plaats waar deze geluk en deze herstel kan plaatsvinden.
1: Inderdaad. En ik wil iets nog met jullie delen voordat wij gaan bieden. Als u heeft uw flesje water, uw glas water al klaar, goed. Als niet, u heeft nog tijd om het voor te bereiden voor het gebed die wij gaan consacreren en drinken. Maar Gods woord zegt het volgende. God geeft mensen nieuwe hoop en verwachting. En ik bid dat hij jullie zal vullen met pure blijdschap en vrede door jullie geloof. Dan zullen jullie door de kracht van de Heilige Geest steeds sterker worden. Dan God brengt nieuwe hoop en God brengt vrede. En dat komt door het geloof. En u die luistert naar ons, u gelooft. Misschien u zegt maar, ik geloof maar. Ik ben hier alleen in het huilen. Nee, u gelooft. U bent aan het zoeken naar een oplossing. U heeft niet opgegeven. U luistert omdat u zoekt nog een licht. U zoekt nog een redding. En dat voor God is meer dan genoeg, pastoor.
2: Precies. En het begint met de eerste stap. waar de persoon deze geloof zegt van ik geloof. En niet het geloof in God, want de persoon, misschien luistert de persoon heeft een geloof in God, maar geloven ook in het herstel dat hij kan brengen. Nee, ik geloof dat God mijn leven kan herstellen, mijn financiële leven, gezondheid, mijn familie enzovoort. En deze stap neemt van het geloof. Nee, ik ga en ik geloof dat God mijn leven zal gaan aanraken. En zo geloven we ook, en dat is wat we ook gaan nu doen, pastoor, deze God vragen voor deze kracht, hè, met het zegenen van het water en bidden, met zekerheid dat door dit gebed wij de kracht zullen ontvangen. Water en bidden, met zekerheid dat door dit gebed wij de kracht zullen ontvangen.

Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want Hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars zijn wij hier in de studio en de persoon daar thuis, op werk, onderweg. Heer, om u te vragen voor uw aanraking. Misschien zijn er mensen, mijn Heer, die aan het luisteren zijn of samen met ons aan het bidden, die dragen zo'n pijn, zo'n last op zijn of haar schouders en hebben hulp nodig. Verdrietig wegens een verlies van iemand. Kracht nodig. Ze hebben kracht nodig om door te gaan. En wij bidden u tot u, zodat u mij deze herstel zal brengen, deze kracht zal brengen om door te kunnen gaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, dit is wat wij geloven. Dat u zal doen. Dat u zal oprichten. Dat u zal versterken. Mijn Heer, zodat u, mijn Heer, iets groots zal doen in het leven van een ieder die aan het luisteren is. In Jezus Christus naam.
1: Mijn Heer, wij vragen aan u om dit hart te raken. Van wie, mijn God, misschien al lang naar de getuigenissen aan het luisteren is en vindt het mooi om te horen, maar had nog niet tot nu toe de kracht om te doen wat nodig is, om een stap te nemen, om naar uw huis te komen, om te leren en uw kracht te vinden. Dan raak dit hart aan, mijn God, en consacreer nu dit water. En als wij van dit water drinken, mijn God, al weg, alles die blokkeert dit leven, die, mijn God, maakt dat dit hart en ziel gebroken zijn, al weg de pijn, verdriet, angst, mijn God, alles die daar is, en breng nieuwe kracht om deze persoon, mijn Heer, te helpen deze stap te nemen voor een complete herstelling en ook in u de innerlijke vrede te vinden. In de naam van Jezus. Amen. Laten we nu van dit water drinken.

0: Wij komen nu tot het eind van ons programma. En pastoor, onze kerk staat open, daar in Amsterdam-West, precies waar?
1: We zijn gevestigd aan de Possenskade 23. We hebben natuurlijk daar ook Nederlandse diensten en Portugese diensten. Maar de Nederlandse dienst is op woensdag om 6:30, op vrijdag om 6:30 en dan zondag om 11:00 's morgens.
0: Heel goed. Ook in de Borneostraat in Amsterdam-Oost zijn wij elke dag bezig met gebed, met diensten, zoals vandaag natuurlijk, straks om 10:00, 3:00 en 7:30 s'avonds. Dus Borneostraat nummer 40, dichtbij Dapper Market, Javensplein, bereikbaar met tram 14, 19 en 25. En pastoor Louis is ook in de studio met ons. Pastoor, vandaag in Zuidoost houden wij een hele bijzonder dienst ook.
2: Ja, elke dinsdag hebben we een speciale dienst in Amsterdam Zuidoost. En in het kerkcentrum De Nieuwe Stad zullen we vanavond ook weer zijn om 7:00 in de avond. En het is aan de Lutiliplein nummer 11. En het is bereikbaar met de metro bij metrostation Ganzenhof. Of met de bus 41, 47 of 56 bij halte Tulastraat.
0: Dan is goed. Dan alles staat klaar om u te helpen. Wij wachten op u. En zoals u hoort de getuigenissen, elke dag, u kunt ook de volgende getuigenis worden, toch pastoor?
1: Ja zeker. En als de persoon meer informatie wilt, kunt u ook, of u wilt de folder ontvangen van het evenement, hè, de 20e, kunt u een bericht sturen.

0: sturen naar 0682906638. En dan kunnen wij u ook de folder naar u toesturen.
1: Dan is goed. Wij komen nu tot een einde. En morgen komen wij opnieuw terug tot u met Gods woord via Radio Maart.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. En u bent natuurlijk afgestemd op uw favoriete radiostation Maat Radio. Het is maandag 7 september en de juiste tijd is 10 minuten over de klok van 2. We gaan in gesprek met mevrouw Vanenburg, Perotti en Harry en mevrouw D. Die heeft lekkere pom gebracht. Dus we gaan zo meteen met z'n allen pom eten. En als ze niet wil, dan ga ik er nu zeggen, dan mag je niet de zaal verlaten. Niet. Want ze mag... Ja, even wachten, want ik heb nog een tori te zeggen. Maar goed. Is ie? Je bent geschorst. Dag Lucia, welkom.
1: Dank u wel.
0: De microfoon is voor jou.
1: Dank u wel. Welkom luisteraars in de uitzending. Wat ik alles pas aan de natafra, waaronder Etienne Techniek bedanken. Laten we kosteun niet alle lezen. Maar, volgens mij ben je aan het programma, mevrouw Deetje, Brin Ponko. En dadelijk was er een pilootje, waarbij wat nog brede kwam. Dan word je brood met pom. Maar een pom of oelo, of wat zeker sma, maar we rappen neer een pom, vind je dat idee?
2: Oké.
1: Maar luisteraars, met baro bigi odo wie spoude in de lang wie zot konde, met baro odi onde welkom in a programmatori etatori. En me wa aksu no vergeti voestor di tori etatori van programma kantang. Aangadien in de tra programma so lobby mag stortu, die radio maat en bijzonder at agbo natuurlijk, alsjeblieft, untaal stort me ku abamoni. Af en toe een petit mondje smaakt en koos mee, kocha jimmy. Dus met begonnen, wie is een man stort à la moe? We proberen voor stort af en toe maar €50 taptori et tatori, dat we pot een gebouw, zodat een gebouw kan komen. En even rommelig, we nog klaar, want we snap dat die Surinaamse mensen zijn heet hoofdige mensen. Dus die discussie, we vergeten dat we dit op radio, en die zegt dat die dus, we nemen ook kwalijk even rommelig tussen, maar mijn breed die dus was hij doneer, die was aan het doneren arki, mijn breed dat we arki toe, en dat we niet is, maar dit is een programma leuk. Dus Kohora programma ondersteuning voor kan tante op radio voor om de 2 weken. Kom verzorg het programma. Mogi Frode over.
3: Ori ori ala see. Asani me ori ori ala see me baro di. Siskori. Betel, je hebt gisteren gevraagd, ben je op de radio, Rinia Pools, trouwe luisteraars, ik moet het altijd doorgeven, want ze vergeten het vaak. En Lucia geeft mij de gelegenheid om mensen te groeten.
1: Ja, ja.
3: Meneer Creton, ik heb je vanmorgen gehoord. Ik ben blij dat je aan de goede weg bezig bent, dat het goed gaat met je. We zijn er allemaal blij, tori et tori. I bless you. We tegen you allemaal odi. Mevrouw Hortens, ik ben blij voor je dat je nog een achterkleinkind hebt gehad. Ik heb dat allemaal gehoord vanmorgen hoor. En wie zien het met Odi, maar met Bari Odi, met meneer Creton, met Baru Odi, want je hebt altijd met naar je stampo. Met Bar alles, maar dit is Corrie, niet te vergeten, ook zo'n trouwe luisteraar. Met Baru Alamala Odi, we zijn vandaag weer in de uitzending, want iedereen vraagt me, wanneer zijn jullie in de uitzending? Tena Cayenne. Kenneke Jens, maar wanneer zijn we in de uitzending? Terrel, we zijn vandaag in de uitzending. Ik stuur het bericht voor je of via de app. Ik geef het door aan meneer Perotti.
4: Goedemiddag, dames en heren. Prettige luisterplezier. En we gaan onze best doen. Ik hoop dat jullie ook jullie best doen om te reageren op de dingen die we aankaarten. En jullie kunnen ook aankaarten. En wat gij zegt, zo'n lobby. Met de boek allemaal, alle familie, alle kennis. En wie is dan niet zo jantie? Dus zo'n lobby met jullie zoon.
0: Maar staat je taxa savering? Ben je geluid niet in zee?
4: Omdat ik altijd zo zwoelig praat. Ja?
1: Oh, sexy! Hallo! Artik over, hallo!
3: Nee, mijn actie van permissie even, want ik ben vergeten van Sani. Mijn tijd heb een brother Etienne, mijn Britta, die komt met Rea fietsen, komt met Bakker, dat ik me ga doen. Zo'n wel op naar techniek, zo'n wel Abby. Maar brother Techni, brother, hoe heet hij? Etienne, ik ben blij dat je toch moeite maakt om bij ons te zijn. Ja. Dat want dat Awinsva, in Loba programma, je doet ook mee met de Tweetak bouw. Dus alle mensen die weer dat zoals mij even een programma zijn voor Ferry, de Tap Radio, maar als aan een Tori, het is uno de bel, dan we even een Tori, dat je een programma neemt, Tori, et Tori. Cleona, ook al bedankt voor je koek en alles, en je gember.
0: Bijna 15 minuten, denk ik wel.
3: Ze heeft er lekker van genoten, dus, omdat we langer naar kon, niet naar kon. Dus we sparen, allemaal groeten.
0: Ik kan ook wel afvuren. Ik verzoek over naar Harry Motegi Wansan. Je hebt verzuim.
1: Nee, maar moest ik gaan.
0: En omdat je verzuim, ik zie Harry nog voor Gewan Tonkus.
3: Doe wat nou, Tam.
0: Harry,
3: je bent jaren. Oh ja, Harry, hoe versterkt je Tori voor Tori? Het versterkt Sentia, Sentia, Japayu. We versteren u voor de uitzending is de, dus we versteren namens Tori et ja Tori, we versteren. Ja, we actie Norman et een half uur. Dus allemaal met taku ori me versteren allemaal.
0: Maar je moet je wel mooi koppen aan Harry toch?
3: Maar ze want nog een minuut aan Harry. Harry van jaren tap van jaren mora. Harry daar is Harry nou nou de. Harry we konden leren Tori et ja Tori.
0: Nee, maar dat zijn de jes familie mis maar toch jullie.
3: Maar dat neem.
0: Ja, Harry. Ja, Harry op Palace.
1: Harry,
0: het zou toch een mooie koppel zijn, Jan Harry.
2: Ja.
0: Maar
2: die
0: noemt
2: niet. Nee. Dan Henk, mijn buurman, Henk en continu, mijn Barry Odi, brada, mijn Baru, allemaal Odi. En Patricia, mijn versterk je naar je verjaardag. Want we doen wang. Dus mijn versterk je Patricia, lobby, bogo bogo. Mevrouw Florence Nightingale, mijn versterk je ook toe. Dan een bigi jari zei tapu. Wie in een versterk mijn mami, een versterk je wel. En zo mijn versterk Flos, zei ik aankomen, de Flos Epiari, Flos Roosevelt. Dus mijn versterk je dat ook toe, want ik had ook nog in het programma Billy. Mijn bigi versterk je, mijn bigi versterk je en... Wat moet ik plezier nemen?
3: Erwin Griffith.
2: En mijn bigi versterk je, meneer Erwin Griffith, na een voorjaar die zei ik kom.
3: En een sade tap 80 jaar.
2: Alas maar mijn versterk, a heer serna groepa mijn versterk. Alas serna man, sa etak serna of sa verstaan serna. Allemaal zijn fiar, we zijn nog fiar of wat dan ook. Maar versterk u allemaal. En we hoop dat u dan precies zo lekker vijf nu. We hebben zo, nog een probleem, meneer, even voor u. Mokar want to nummer doen. Sorry, de eerste nummer van Mokari. Dat na voor een bijdrage die de programmamakers voor de Sansa de Maidu steun de Maifuani. Toen af en toe steun zoals Toriëtjatori. Steun Toriëtjatori toe, maar steun de programmamaker ook toe. Want die doet het best. A eerste bankrekening nummer van Mokari. Na NL 48 Rabo. A nummer na 0 1 0 2 8 1 7 2 5 1 ten naam van Stichting MCC Maart. Het tweede nummer Samokari Pokapot Wapje Sangi de programma maken na NL 54 INGB. En nummer na je bij op 3-0. De bakken die 3-0 de heb op 6 0 3 7 8 8 0. Ten naam van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. En nummer van elkaar nu. Dat in elkaar aan op die programmamakers naar van gebouw. Je kan voor 20 kolen of 30 of weer in moest 50. En noteer zij een potie. Een nummer naar NL 04 Rabo. En een nummer naar 03 7 0 1 8 4 8 6 6. De naam van Stichting MCC Maart. Maar bij het kenmerk, ik heb het Tori et Chatori, daar heb het developer Bakatori et Chatori, daar heb het gebouw. Maar hij moest 50 euro. 50 euro. Dat naam van mijn contact, het was mijn contact Annie Odi. En mijn contact mevrouw Daniel Odi ook toe, samen met dat tapauwe en Gitori. Dus met dat ook allemaal Odi. Zoma mi vergeti, no nei mi kwalak, ma mi etak ala mala. Ala senang man, wispo def grond tapu, ik moto na senang, mi etak yu odi. Wis mi no sab yu neng, mi etak yu odi. Mi lobu ala mala, mu follow ha programma. Abu, me ju baka, me gi, brot na Lucia, me gi ab brek baka.
1: Oh ya. Frode,
3: ja.
1: Wat vrienden mij was er dan, dat bij artitori et artitori. Alle de sangen braden, ik was door artitori et artitori. De loba-programma zodanig, dat de bij wat internetradio voor artitori. Dus als zag we er zo dan, maar toen is de bijna zat, nu zat het op radio.
2: Dat is de Google Arki.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus dit is dan de Arki. En je ziet, want verleden was mevrouw bij Belfo Doneer toe. Dus.
2: Lucia, maar programma is hier. En go voor heel groot op.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, pantje, maar laat je de maaier aan.
1: Ja, ja, ja, het klopt. Want verleden was hier bij Belfo ooit zien naartoe. Ja. Als er namen bij Belko in haar uitzending toe. Ja. Dus het Alassede Arti. Mevrouw D.
3: Ja.
1: Hebben jullie gehoord Nono een rage die in Zerdang school toe? Dit op alle de scoren. Er zijn mensen zijn gezegd drugs die de tien aan bevorderen voor scoren. En dat school toe. En Nono de tien op een spel de Luken Tapu. De telefoon van het gamen.
3: Lucia.
1: Dat de tijd aan de tien versie naar mijn doekoe. Dat de foam op tien, dat bloedens toe.
3: Nee, laat maar. Laat
1: dat dat telefoon ding, dat de Lusa doeken op tien moest dat zoomen. Dus nu school toe de bezig lange toren in Sana. Ik weet niet wat met die kinderen.
2: De maandag de boeien gebruik doen.
3: Lucia, ik wil je toch even vragen voor een speciale occasie. De vrouw Gwenty naar Radio Maart, naar Inno Mindery. Saripsa. En te Saripsa, dat je tak overheen voor kak die makkana, toch?
1: Ja.
3: Dat na Libi.
1: Ja.
3: Zo goed dat je naar Hari.
1: Ja.
3: Hari La Semprada. En dat we verjaari. En we winnen zijn boem voor kak die in de deed is. Ik kon je als we er die tijd moet dat je er bij Spang.
1: Ja.
3: Maar dit en Lucy Pienzo.
1: En Spang en de Lucy.
3: Brada Hari. Altijd doe dit dan, hè. Wie speelt, wie zo tegen.
2: Oh,

0: Это валяется мне винси бумфу крактиар. Ключа?
1: Да. Ага, то есть там де скоуты де бейсов но фуруй абендера садинцер нам. Мая, фабойнен Хюно Рафенберг бе такуалис ми бе даса нам. Ме аркива программа да пас эп ага телефон ага де сан беку. Хюно Рафенберг таки а телефон дис нам флук. Исап омес май либи эпори. Са либи оме яри. Са бхин тейт фо макар. Хер дей де де бейсах ага телефон. А цосус алас. Я, ма дац ме го.
0: Ми телефон?
1: Ома тел...
0: Ви телефон?
1: Ja, voilà, man kom. Yeah. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, meneer Jan.
2: Met je, Jan.
1: Ja, ik hoor het, ja.
2: Ja, dank u wel. Nee, allereerst had ik gecondoleerd met het heengaan van een broer, dacht ik.
1: Ja.
2: Sterkte.
1: Dank u.
2: Nou ja, ik had hem al gefeliciteerd vorige week. Dus ik heb een drankje te goed van hem.
1: Het is af dat hij mee kon versteren, maar drankje.
2: Ja, ja.
0: We hebben pom.
1: Harry, maar met stroom die daarna van komt, ik ga drankje nemen. Of zo, je met los stroom die neemt.
2: Mi belfo en trattori.
1: Ja.
0: Dat houdt in.
2: En mi arki bungsa metaki.
1: Ja.
2: En de sernaman in Herkurontapu. De assemblee gaat vandaag een wet aannemen.
1: Ja, ik heb het gehoord.
2: Dat sporters en mensen die geleerd hebben en een bijzonder prestatie hebben gedaan, die mogen in aanmerking komen voor de nationaliteit.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind dit een misplaatste zaak.
1: Een keus dus.
2: Waarom niet voor alle Surinamers?
1: Ja.
2: In 1974 had meneer Latschman gezegd, we willen een dubbele nationaliteit voor alle mensen. De regering Aaron had dat niet gedaan. Aaron had gezegd, ja, you have to sort Sernamang. We geboren Sernamang en we trutru Sernamang. Weet u wat hij daar zei? Degene die achterbleven in Suriname waren de Trutrus en Namang. En wij waren geboren, dus we hebben geen recht op zo.
1: Ja, dat had hij gezegd.
2: Dus je ziet de politiek in Suriname. Wanneer het aankomt, dan zijn we hier goed voor de ambassadeur hier om vlaggetjes te gaan zwaaien.
0: Bedoeltjes.
2: En bij het consulaat en zingen. Maar wanneer het aankomt om gelijke rechten voor alle Surinamers in de wereld, dan zegt de politiek en de regering in Suriname, wow, dat gaat niet.
1: Ik wil
2: dat iedereen er hierover praat. Want het kan toch niet zijn dat je weer een deling krijgt. De regering zegt, of politici in Suriname zeggen, we hebben 1 miljoen Surinamers, 400.000 in het buitenland en 600.000 in Suriname. Maar wanneer het gaat om gelijke rechten, dan worden grote groepen in het buitenland achtergesteld.
3: Uw boodschap is duidelijk naar ons toe.
1: Ja, ja.
3: Wij begrijpen uw boodschap.
2: Oké, dank u.
1: Eigenlijk, Jan, oplettie. Ja, lief gelijk. Ja.
3: Je mag geen verdeeldheid brengen.
1: Ja, maar nee. Dat doet ze meer.
3: Als je het bij de een doet, dan moet je het bij de ander ook doen. Dat bedoelt hij dus.
1: Ja, maar dat
3: je
1: is
3: mag
1: de bedoeling.
3: Geen verdeeldheid.
1: En aan de noorden vindt bakken aan twee nationaliteiten. Aan de noorden.
3: Wat zeg je?
4: Ik weet vanaf de onafhankelijkheid hebben die ministers van ons.
5: 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:45 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Muzikale treinreis door Nederland, van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem, Muze Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ook Meer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.
1: Every

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero, te kauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar eind of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Jim.
1: Ja, beste luisteraars, dan zijn we dan weer het pauzeuurtje, of het pauze, 10 minuutjes zijn voorbij. Mevrouw D is nog niet zo ver, Harry is nog niet zo ver en Perotti nog niet zo ver. Maar ik heb toch een vraag aan u. Ik ben echt benieuwd of u weet welke twee zangers, of een zanger en zangeres hier zingen. En graag hoor ik het op 020-471-4291. Lucia, je bent weer aan de beurt.
2: Ja, de luisteraars door in het tweede uur Tori et Tori. Meneer Aksu Notmorosso zo van gebouw verstoord. En mi breed dat we arki, mi breed dat we doneer. En mi breed dat we arki. En dat we reageer maar saal. Mi wat ik de matief mi in zijn naast arki. Mi wat ik odi de groetjes, kusjes, heel veel warme brassas.
3: Zo, dat is kort.
2: Ja, ja, mevrouw D deed ik over. Mevrouw D, je had iets te vertellen.
1: Eten.
2: Wat eet je weer?
4: Oké. Me werd ik aan voor de...
2: Of de jongens.
4: De mans, maar me houden jullie een beetje rekening. Ja, bigis maar een wakap zou ik kosten wat loddotaki.
2: Ja.
4: Ja, en dan kan jullie hebben ook kinderen. Jullie hebben getraden met samen jaren van boy, want de man is bara tapa uko. Ah, mi beka te kasma dat hij, mi kan nu doen aan kasma dat hij het pas nog niet. Je broka vrouw zaka. Wie is je gebruiken vrouw? Je naaf kon knap aan mindi de matifie knap van je bari tak van je gebruiken. Kan niet. Surinaamse mannen, letten jullie even daar op. Nou, mijn bedoel nu.
2: Vrouw D.
1: Maar mevrouw D, de Surinaamse vrouwen zijn er ook niet achtergebleven.
4: Maar deze mannen staan gewoon te
2: op
4: schreeuwen.
2: Op de hoek, op straat.
1: Weet je hoe Surinaamse vrouwen, Surinaamse mannen soms
2: maar
1: afbreken.
2: Niet op straat, op
1: tot de
2: hoeken.
1: Grond. Nou, nou, nou.
2: Vrouwen staan niet op hoeken.
1: Ik heb ze op de markt gehoord hoor.
4: De mannen staan gewoon
1: niet zo
4: schreeuwen.
2: Vrouw D, daarom.
4: Ik ben niet heilig.
2: Vanaf geen doe dit programma. Mij ben abender over. Ouders, let op je kinderen. You dena also je praktijk je van lief op ting, maar no streng nooit diep ting. Van bij de jaweste na ga geef hem de beste ding. Want bij sabdat wees op mij de bede van kuku. Dus mij de beste ding. Geef hem rustig, dus mij de bede op edat aan geef hem. Maar mij heb dat look op ting. Want de ptje gaat naar de pena Amsterdam station. De knap op de station. De ding, het kost wel lot dat taki. De smokong biri, de smokong assi. De going tram. En pot de voet het op stoer. Het is maar actie de gosdong. De kost is maar vies en vuil. Dus, en dan noem ik dat erover, vrouw D. Sinds na geen de ombeginning op programma. Mij ben erover. Dat ouders let op je kinderen. Ouders.
4: Ik kan dat niet tegenwoordig. Je vrede dangen, maar wat op een gegeven moment in de
2: zappam. Allemaal let ik foto's van de visabi.
4: In de zappam, maar op de camera.
2: Dat bedoel ik.
4: Nou, liebie me lekt niet van deze.
2: Ja. Daarom vrouwen wat ik maar nu. Daarom vrouwen wat ik maar op deze.
1: Ik vind jullie grappig.
2: Ja.
1: Echt, het lijkt alsof mannen alleen maar dit kwaai jongens streken.
4: Ja, ook vrouwen, tuurlijk zijn er ook vrouwen die dat doen. Nou, dat vind ik gewoon laf. Nee,
1: wat vrouw kan broek allemaal eerder.
4: Ja, maar ja, goed, houden jullie daar rekening mee?
2: Alle beide partijen.
4: Houden jullie daar rekening mee? Van niet trouwens door takjes. En ook broka man zakken. Liba man in telefoon. Nog een luku in een telefoon. Na zo trobi eten. If you go luku, amang go luku. Na trobi, de na oso na oso.
2: Maar dat is de laatste vriend heeft me toe. Ja. Ik ga in een trouw aan telefoon. Ik ga zien Sani. Mm. Maar hier Sani, dat hebben we praten. Na mi vego don tak nga de bemedel tak distanga dati eso pasma pote eli mi tak luku yang asma de 25 jaar ba un abiti warom ik tak water bij de wijn un make en boom un doorrekenen nga dem ching eso maar vrouw D, ik vind het erg if een man pote telefoon dat wat vrouw ik wil zien.
4: Nee, laat het
2: erg
4: liggen.
2: Ja, maar dan moet je het op een...
4: Je mag het zetten overal van het huis. Jij moet zorgen dat een man respecteert elkaar.
2: Ja.
4: Hey, een telefoon is iemands privébezit.
1: Maar wat doe je als je ziet dat je man geheimzinnige telefoontjes pleegt?
4: Ik laat hem.
1: Ja?
4: Ja, ik zou hem laten. Want ik zou me alleen maar ergeren. En wat heb ik daaraan? Wat heb ik daaraan?
1: Wacht. Harry, kon je me jas, want vrouw Dee... Vrouw Dee, hoor me.
4: Nee,
1: kon je
4: maar als het trobi spanning er kon in na ons, jouw luku.
2: Nee, dat het programma begint.
1: Nou, je na twee tegen één. Maar
4: nee.
1: Die mannen komen eraan.
4: Mijn naartoe bang aan de mannen. Mie etaksa, mie etaksa.
1: Harry, onderwerp. Onderwerp, de Harry.
2: Dat de ma en met die, terwijl de seks aan de vrouw, dat de met film, dat de met de matisie.
1: Nee, dat nog bij de andere.
2: Nee, maar dat Arki, maar dat het nap
1: tapa eerlijk zijn.
2: Het nap tapa
0: ook. Dat is niet het onderwerp. Dat het onderwerp
1: was. Onderwerp.
0: Het telefoon kijken in andermans telefoon.
1: Nee, maas maar je broeken om als masaka.
0: En?
1: En het is niet alleen de man.
0: Mannen zijn ook vrouwen.
1: Vrouw maar ook vader.
3: En ik... Alla toezij.
0: En ik zeg van, je liepen aan een vrouw, je liepen aan een man. Liep na telefoon. Nog een lukus aan de man in telefoon. Nog een lukus aan de zo'n trobi. Want als er is niet die etori escaleert.
3: Ja? Bepaalde mans, man. Ik doe dat volgens mij expres. If you na een vrouw beslist dat we gaan naar bedi, me neem aan dat dat zijn lap jullie naar vrouw.
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Aan moment zijn maar door het tapoek, maar ik begrijp de matiefing bij de nasma dat die mijn nasma dat bedoel.
2: Ik val een vrouw die bij Abel.
1: Maar het gaat
0: er,
1: ging het volgens mij om...
3: Ja, dat niet.
1: Volgens mij ging het om, dat ze aan praten, dat de wijnbroek had trouwens.
0: Ja, gaat het om stoerigheid bij mannen of bij vrouwen, waarom?
2: Nee, maar vrouw, die dat kan bij wat opzetten, want mij baard die wat trouwen. Dat is niet zelfs maar dat ik bij kan gangen, of mij gangen.
0: Kan gangen, ja. Kan echt maar neem bij, ik heb nangen
3: maken. Dat me tegen, dat maakt me takkie, heeft me zoek een vrouw, als we een vrouw naar een motje of een vrouw naar zang, you know, afkort hij me zo maar naar vrouw, maakt me strep geonderzoek zo maar naar vrouw.
1: Ja, in een brug om elkaar naar zang, dat vind ik ook.
2: You're right.
1: Wat gebeurt?
3: De mij tegen je omdat de man strep naar vrouw. En dit dat de man zegt, doe dat zang.
0: Maar andersom.
3: Na jaloezie.
1: Maar heeft jullie die vrouw, je brug aan vrouw zang?
0: Nee, dat hoort het toch niet, want ik zeg altijd in een relatie, wie
2: zang,
0: want boende je bent de voenu.
3: Boende
0: je bent de.
1: Ja, dat ben ik
0: eens. Nee, heb ik no contact je broek af, Rosa.
1: Nee,
0: hoort niet. Het blijft
3: tussen ons. Dat maakt me lep, me lep, dat te midden aan ons, maar meneer Soekou aan tra vrouw. Meneer Wan Gona aan tra vrouw naar Bidi, meneer Wan Gona aan vrouw samen met vrouw. Mina wan gona nga wan trafrao na bedi, mi wan gona nga frao sami de nangena bedi.

0: Not that me taki. No kami also. Me ne ka you also no kami.
1: No.
0: Me ne do asanati.
2: Sande.
3: Asa from a car man come
4: you said taki you said taki na you mati. And you from mati na you mati.
0: Mine go
4: on that. Yeah, because you car.
0: Yeah, your concentrate more for tapa fro. You look afro fa fa wa kai good sani. And of wake up beta or one chin shot burka for one chin shot koto. Na ya ngamo fasi tama ka sa ma sha salam. Ya ngamo fasi. Ni no do ama no do ama
2: lo ko hari fi ko ni sei fra ta ki un me ko su po yo yo un ti
0: no me no ani
2: e no doin
0: no
4: son son fra u mas ma ka lo ko man ya
3: ya ya
0: me no ani
4: e bo da su po da man ko do na da pe de fa do da man ko na o se ye ti e jan tu po a man sa bi ter velos me skin on waitant is eh da a man ko mi ti ko nya wan su e nya wan su po
0: ya na problem ye su
3: po ma na ko fa ma ba ba pro mi da ho man tu fra de De ma sei govroko, la sente qua ma ötserna de horama, la tega manta kamane neif. Tu sa be koda, pena oso alla sal, ma te manier govroko, da ma froang ama i harde rotso in ama oso, ma da wali si da man komba kara komit den.
0: Karma.
3: A komit den.
0: Karma, a sa da te kar karma.
4: Lagi oktu.
3: A be jesu kon am neif, fa fro.
1: Ama fusena, ama no lagi.
0: Suma.
1: Ama samo paise na afro sente ke mo ama no lagi nei
4: sa wa ni un to rim ne tabato di
0: afro
1: mana da glisha e pete
0: afro fire
3: sena ape horang ama
0: afro fire
3: abe masra
0: ya afro fire
3: ya da sente kamang mara te gama da ne nei mara e gona ama e gone oso ama e masra e de ne nei te sa me libe fre ine oso ma te pasien ne fro nei mara te de gua os broko da afro na mas e Mana aku wali suro ko da komit den
0: karma so karma euroko
2: ya ya ya
0: e bo mai libi bu na ngayu e yeddu fo feri te ko no fara ma fi libi takru ndey gama wali amau kishi gado me ka kishi wali si dat na karma no den dat ikoni
4: adena ala tu se yere so va man so va fro fro ko na ke na o kan se in the fault
3: ka e fro de fro moro ergers moro ma yere fro wo se erger da ma fro wo ga overleken ik ben zelf
4: ook fro ma kan me ko man kiro wa fro wa man gewoon
3: ja
4: gewoon if an a maki e me kwa aspraka ngai you let my na i don do
2: ye telefoon je
3: welkom in de uitzending
5: ja
3: Ja, meneer Verbeulenzorg.
5: Meneer, mijn archiatorie.
3: Ja.
5: Zou het aki. Maar was aan ik had aki. Amna, probeerde ik waar. Maar was die man had aan de vrouw.
0: Wat heb je bescheiden, kaba?
5: Daarmee leg je uit. Na in bele dit zij.
0: Dan heb je jaloezie op zijn,
5: Nee, er zit meer achter.
0: Ja, tuurlijk. Heb je brokken aan wat oma's maar in het demoraal?
5: Nee, man, dat is die man. Maar de man was directeur voor Abinibegijs, toch? Afrouw, oura man, maar de bescheiden. Daarna was hij nog directeur. Maar de dame, oura man, dat wordt er als hij keek. Leg die door, of leg ze over elkaar. Ja, niet het gemak, Het is niet maar alleen jaloezie, het is een schaal aan
2: gebeurtenissen.
5: Dingen. Ja, en wat hoor die ze gewoon maar redeneren, want.
2: Daar hebben we dagen voor nodig.
5: Ja. Isawi Amoro, Amoro Deep Break. Wat maak je Harry?
0: Harry.
5: Amoro Deep Break in een groot apo de zee. In de zee, in de river zee. Zang Amoro Deep en omen Deep Amande.
0: Zo Sani, zei je wat? Je asked me op Deep CD.
5: Ano alati amwa amoro deep presi na gronta pufani.
2: Ni oto no sabiera.
0: Bel.
5: Ime akiere here hari. Ik wa akhtai an yuli alma.
0: Ik weet het niet meer, sabi.
3: Amoroso?
0: Amoro depressie tap grota.

0: Που πάμε άντε.
1: Αν δεν θα προούδεσαι.
0: Μην αφάμε. Δεν θα προούδεσαι.
2: Δε μάει καλά μα δε Μαριάννα Τρόχ.
0: Δομή.
3: Μαριάννα Τρόχ.
4: Εδώ πάντε.
5: Ja, ik ben het Kreton.
4: Oh, meneer Kreton.
0: Meneer Kreton.
5: Die mevrouw...
4: Mevrouw D.
5: Nee, die andere mevrouw.
4: Lucia.
5: Ja, Lucia.
4: Ja.
0: Ja.
5: Me want tak en grand tanje die tek notitie daar attack wel en breed Jimmy en zo.
4: Ja.
5: Maar me beheer wat onderwerp zo bij haar voor amang die compleet neef in as atras
4: maar. Ja.
1: Ja.
5: Adorai.
0: Ja.
5: Ano a vrouw schuld in adorai dat enkele a zelf moord hebben breed.
0: Nee, de rest is goed. Nee,
5: de moord want dat want dit man.
0: Ja.
1: Ja.
5: Want
1: is
5: dat zoals maar dat je looking dat je deze man doorama zo danig naar maar dat god nam maar ofzo.
1: Ja.
5: Nooit die moest wel liever maar maar moest dat zijn dat god nu was maar ofzo.
1: Ja.
5: Dit is bij jerga van prespe de moro veilig.
1: Ja door ze.
5: Maar nog ja, maar nog god in amman ofzo nog zo je je
1: je
5: zo.
1: Ja de man.
5: En dat man geeft hem een keer voor wat kiri, maar nog aan het kiri of wat vrouw ede, maar kiri.
4: Dus,
5: moro, bakka bestraling, moro, tien jam, timoro betre, is een teken dat het wordt kleiner en kleiner en kleiner. Want op een spatie,
4: maar
5: voedsel moet zijn, wat heb je dat in toch?
4: Ja, ja.
5: En hij komt erop ching, telekie, ik kan je maar op bidden nu.
4: Maar dat is leg je boel uit.
5: Maar dat raakt hij niet toe, dat wel 60 maanden geleden een beetje maar bestraling. En de hoogste tijd dat hij aan de sofara. Dus dan hij komt ching te telekie aan de koslonken.
4: Hij was stevig ook krachtig bakkaai.
0: Mooi.
5: Ja, maar dat straat hier. Om een dik man met wiki met dat tapadang.
4: Maar dat altijd?
5: Ja, dus hij komt morgen beter in om een jaar morgen beter.
3: Ja, dat schilderij kon ook.
4: En moeilijk hier.
5: Vanaf.
3: Ja, we hebben nog een beller.
5: In december, ongeveer, misschien ik die de man. Tijd is aan mijn abyss aan haar probleem. Dan nog ben ik aan mijn atelier morgen. Je neemt een grijpje?
4: Ja, en de olie staat niet gevaarlijk.
5: Nee, maar de potentie dat je de steeds goed kunstenaar gebruikt, die tube, die man een zware verkeer.
4: Chemische troep.
5: Ja.
4: Maar beterschap en sterren, dan ben ik blij dat je hebt gebeld.
5: Oké.
4: Dan moet je goed van Erwin.
1: Ah, boom.
5: Wie?
4: Erwin zit dat hier, en Masraf mee.
5: Mr. Berwin, man.
4: Ja, man.
5: Erwin, de familie de Velter.
4: Ja.
1: Ja.
3: We moeten naar de volgende
4: bellen. Dank u wel voor het bellen.
1: Hallo?
0: Ja.
4: Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Dag, Lodi, welkom.
6: Ja, goedemiddag. We gaan even, Tori. Tori, Akel Tadere. Waar je kan brengen, dat je naar Afro wil zoeken. Dat kan toch niet? Dat doet hem wel dat, hè?
4: Maar ja,
6: dat kan niet.
0: Nee, dat mij
6: wel.
0: De mij wel plek ook niet, man. Dat maakt de mij
6: wel. Dat wel.
0: Ja, nou ook niet. Maar je wel plek, want dat is maar bij Massa Sergos goed.
6: Ah, dat doet het dan.
0: Ja, dan. Dat is maar bij Massa Sergos goed.
6: Ah, Sergos goed.
0: Ja, nou. Na, ya cara mah kau nak
3: doa lagi. Alibi, alibi, bego moro. Kan dera yang fai wani.
0: Bisa alibi no bego dawai minta wantra presi. Efa mai kau nak osom mino wan kau nak pe.
3: Nei, that is.
6: Okay, that is no, you know bego go.
1: Ni nak musgo ini asma osa.
0: Nei, tak.
6: Nei, no.
1: It's not dope, dope.
6: Yeah, that is dope.
1: Laten we breedie komen bakken.
6: Abu,
1: met de Norman bij verwelkom je taki.
4: Abede.
1: Komen bakken, ben dat op de radio, dat bel.
3: Het drie maanden.
4: Om ik heb het als er nou?
1: Nee, heb je schorsen.
3: Schorsen.
6: Maar voor hoeveel ben ik van deze naam? Is dat zijde?
4: Nee.
6: Maar wie dan nog dan?
4: Dat je Chami go toe? Dat je tegen wie mee toe? Die wie dan nog zo tegen wie mee?
6: Maar je hebt nog jouw mee.
4: Nee, maar je hebt nog. Dan doet die wie dan nog wat gedeeld wordt in maart. Mina ga je takatori, dan wordt die wat gedeeld in maart. En wat gedeeld in maart ga je gewassen dan.
6: Ja, dat zeker. Dat is nog vrede. Dat is gewoon uit mijn hart.
4: Oké, 100% dan niet
1: meer. Volg dit programma, want traditie mijn lafu. Traditie met mijn lafu. Maar kom veel, en mijn gaan met die motel, die zei de mijn lafu.
6: Ja, zeker.
1: Abo.
4: Doei.
7: Oké, maar ik ga toch even een haken. Hoe als een man en een vrouw en een man, die van de zilip naar zijn man, toch? Een vrouw zegt, ik ga maar kon je naar Nederland, dat vrouw is bij je. Kadang kau saya mami nangga mana perhati makel ya kau nak oset of wajib chi. Afro kata ke semua, ama samu pun nasional. Mino tenam apa utah pan?
0: Mino ego.
3: Waktu mereka manggil ayat mi wajer,
7: Afro.
1: Dapa masalah bende, ama tata senang.
4: Nee, amang abe orang ama dah sentik amang. Ma ange masalah bende ete, dah tega ma dah neneif.
1: Makanda. Dan dan men stemma in sang en van de later amang o lipasigen. Dan kan dat zijn te kan man chakon ook toe.
4: Nee, amang.
1: Amang tape, ay, ay, give me a break here.
4: Nee, maar daarom amang kom niet dan toch?
1: Ja.
7: Amang hier.
1: Amang laten toe nu, want amang sap tamara kan kaholan. Da vrouw heeft brokken aan aan
0: aan. Ja, maar wist afrog ja aan dat dat ook dat die ook brokken aan aan. Te u kon dat pe, u go na oso, eigenlijk zei je nog moest doen.
1: In na moest kon aan aan oso.
0: Maar if you go dat pe na oso, is ja vrouw san sen tek u, na ga een massa dat pe na ga dipchi, ataka abipchi na ga man, you no moest go dat pe. Want ama ede kan draai plotseling.
1: Ja. Ja, gevaarlijk zijn dat.
0: Ja, nou, gevaarlijk zijn. Je moest doen, maar je moest gaan. Met een vrouw kon naar Juna ofzo, maar nog naar Juna ofzo.
4: Maar bij Abtanpres aan
7: het
4: taal.
1: En een vrouw zijn tegen.
4: En een vrouw tegen man en neef.
0: Na dede je suku, brada.
4: Met dat dat, en dat is moos.
0: Na dede je suku.
3: Maar hadden ze kinderen dan?
4: Ja, die vrouw had geen kinderen. Ze hadden geen kinderen.
0: Ik heb een vrouw op de vrouw straat. Ik heb een vrouw op de vrouw op de straat.
3: Ja, maar dat kan niet.
1: Maar je hebt zo'n afspraak gedaan, maar Mekki.
0: Maar man, dat is niet zo. Als er nog een probleem is.
1: Ja, is dat. Heeft een vrouw?
7: Daarvoor een vrouw krijgen, man. Naar mijn neef.
1: Naar een neef. En heeft een familie. Ja, toch?
7: Ik weet het niet, maar dan ga je andere vragen vertellen. Weet maar, dan moet je ook weten.
0: Wat weet mij nog? Ik vergelijk weet mijn afstand aan mij.
7: Wat maakt ik mee? Jaren terug. En van mijn weet mij. Daar maak ik gewoon aan mij. Ozo. Maar mij zei ik mij. Ja, ik ben met hem gescheiden, maar hij heeft geen huis om te wonen.
1: Dat gebeurt.
7: Dat gebeurt. Die man is schreef rechts.
0: Links.
4: A professie van minder.
0: Ja.
7: Dat is mijn. Doe de opgeten. Moet hij helemaal. Hé, wie is naar jou? Je bent een vrouw praten, maar je bent een vrouw staan. De hele moment toen er die vrouw daar was. Met dat je. Jok is wel vlak, Jos, dat maak je. En dan zeg ik met dat je nog weer.
1: Ah, verhaal is mijn briebe.
7: Excuse.
4: Ja, je hebt briebe. Oké, vroeger werd maar bij Pijdes zijn naamboy. Vroeger seks aan de vrouw dat het naploek hoe dat de Pijdes zijn naamboy. Vroeger was het zo hoor. Ja, ja.
3: Laat ons eerlijk zijn.
4: Ja, het was waar.
3: Laat ons eerlijk zijn, als zoiets gebeurt, dan is die man. 100% homofoon.
4: Nee, maar ik ga niet.
3: Maar gewoon die
0: bismaar.
1: Kijk, ik heb een wel geval meegemaakt. Ik heb wel een geval meegemaakt. Waar die man dus zegt. Aan mijn eigen van je nicht of noem maar op. Whatever. Maar een man tegen een vrouw. Taki. Wij daar zouden wij daar groen. Tegen een vrouw. Taki. Want de wans maar. Den toen nog wel laat notie. Dus if you moet eerst in de auto,
0: dan je laat je man.
1: Je laat je rechter.
7: Oké, dat is oké.
1: Ja, je laat je rechter. Maar je naar een vrouw onder, je liep daar, brokken trouw. Maar je deed naar auto. Omdat volgens de wetten, nou niet meer hoor ik, volgens de wetten. If you moto, kom op wat ik moto in na oso, dat na no
0: one. Dat last year.
3: Nooit zo geweest.
0: Jawel.
4: Wat? Vrouw Debo, vertel je
0: wat? Dat
4: is nooit zo geweest.
0: Jawel.
4: Vrouw Debo, vertel je wat?
0: Jawel, Etienne.
4: Je verlies je rechter.
3: Laat mij even zeggen, ik woon er vanaf de jaren 70 hier.
4: Ik woon vanaf
3: en ik heb veel scheidingen gezien, meegemaakt, vrienden.
1: Maar het is een vraag verder.
3: Maar vroeger was het zelfs zo. Dat men zei van er staat een koningin aan het hoofd van de staat en vrouwen hebben meer rechten als mannen.
1: Als je kinderen hebt.
3: Nee. Ook zonder kinderen.
0: Zonder kinderen, vrouwen hebben meer rechten
3: als
0: mannen.
3: Als je kan bewijzen dat die vrouw niet goed voor de kinderen zorgt, dan moet je echt met een bewijs komen.
4: Vrouw, ja.
3: Kijk, maar we hebben een telefoon.
0: Lucia,
3: we gaan even luisteren.
0: Lucia.
4: Welkom in de uitzending.
3: Een moment, Lucia.
4: Ja, welkom.
2: Ja, bij deze mensen ben ik niet voor verstaan, Harry.
4: Ja.
2: Harry, ben vrije, Harry. Vrede, man.
4: Maar ben ik Harry mee, kom?
2: Is je Harry dood? Marianne Trog is 11 kilometer. Die namen we die punt voor.
0: Minus, pas aan de soort contramande.
3: Japan.
0: Japan.
2: Amai door kruis drie konden.
0: Minus, heb ik nooit meer gehad dat ze. Dus dat je kan het.
2: Ik lees naar alles, ken naar geografie, jongen. Maar ja, je schrijft nu uitspelen, joh.
0: Amar se kan ala baba kan bi professor ala sot na ma se dimi ala sot na amay belgar ramot amay degire mata ino bi de ne ranga hari wat na professor ama sap ala fer ido wida ala sot se sa ta mai dama kan mi na frankenstein dama kan mi mi na dati
3: ere wo dibe over gian
0: ai ya takan amar
4: ai u yere no ai me belo sol bedank yere mi omu wan braraf mimma Abe libina Maristraat. Da be libina on vrouw in Maristraat. Da schoens abasie. Abe lib aan de sani vrouw. Da kistina tant Mari. En da kistina tant Gerda. En de libi gewoon naast mekaar. Maar da mi omu kon naar Holland. Da beta Rotterdam. Da mi mabra dat is dan familie toren meedoen. Da mi omu kon ja. Dat ik toen niet staan die vrouw, wanneer ja, zo naar Rotterdam, wanneer zo door tussen oude vrouw van Maristra, dat Marie, dat ik potagroon, en dat toen niet staan die vrouw, potag zo door, en dat allemaal in mijn kip zien.
3: Maar dat mag.
4: Maar dat die vrouwen het tolereren.
3: Nee, maar het mag.
1: Liefde maakt blind.
3: Ja. Volgens het geloof mag het, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Zolang je zorg goed hebt, boem. Ik zorg wel aan toe, boem. In een jouw amor.
4: En dan ben ik met trobbie naar elkaar. Die ben lief gewoon naar elkaar. Maar
1: dat is eigenlijk de... Dat heeft je trouw naar een man... Suma fosik moto in oso.
0: Dat lasi.
1: Dat lasi.
0: Ja.
1: Amanka potwantra. Het was wel zo. Het is gebeurd. Het is gebeurd.
3: Maar je luistert wat ik zeg. Je luistert niet. Ik zeg, het hoeft niet zo te zijn.
1: Hoe bedoel je het hoeft niet zo te zijn?
3: Ik heb het huis ook verlaten en toch ben ik terug in mijn huis.
0: Ja, maar dat ook wel.
4: Ja, maar waarom?
3: Hier zit het levende bewijs.
4: Maar dat ook wel. Is het ook
1: een kopwoning?
3: Nee,
1: een
3: vrouwelijke. Nee, geen
1: koopwoning. Ook geen koopwoning?
3: Oh,
1: nee. Ja, vrouwen bij elkaar aan huur op.
0: Dat je naar
1: huis gaat. Maar dat klopt er iets niet. Waarom hadden jullie kinderen?
3: Twee.
1: Dan wilde zij weg.
3: Nee.
1: Dat snap ik niet.
3: Ja, het hele huis al ingericht op haar manier.
1: En dan moest zij weg.
8: Maar ze ook niet maken aan vrouwen.
3: Nee. Kijk, je gaat naar de rechter, toch? Je moet naar de rechter.
1: Dan heb je punten.
3: En als je punten hebt,
1: ja.
3: dan win je de zaak.
1: Ja.
3: Dus, het kan.
4: Ja, maar dat is weer
1: het kan, dat is weer iets anders.
3: Ik wil over jullie net bespraken van neef.
1: Maar
3: als die man naar de rechter zou gaan en zegt van ja, ik heb haar betrapt met neef.
1: Oké, dan heb je punten. Dat gebeurt. Maar ik ken gevallen, als er kinderen in spel zijn, hoef jij het thuis niet.
3: Het wordt meestal lastiger.
1: Maar nu zijn de wetten veranderd. Want de laatste woorden...
3: De kinderen zijn ook aan mij te
1: gooien. Dan moet jij het thuis krijgen, dat is normaal.
0: Etienne, moet leg je was aan uit. If you throw naar je vrouw, en je tijden wat zo, en een vrouw gaat schooten, en een vrouw tijden schooten, dat je mishandelen je vermoord, wat dan
1: ook. Ja, laat je toe.
3: Ja.
0: Naar schooten kom, dan is mijn tijden dat je moet
3: moeten...
0: Je moet moeten uit dat zo. Ik heb gezien dat mijn familie of wat matiki. En vooral dat dan zo naar hem zien.
3: Helemaal.
0: Samen met pas aan het zakba.
3: Maar dat is waar.
1: Maar de wetten zijn nu ook veranderd. Wat ik laatst hoorde van, kijk, you up you buy also, of laten we het niet op, gewoon een huurwoning. En you up you also, de afrouw moet in na also. Afrouw, nou mag, kon je na also moro?
0: Nee. Maar
1: het gaat over een koopwoning, hè?
0: Ja, maar ik kan bij wat also.
4: Gezamenlijk.
0: Nee, you buy also. Maar hij doet een vrouw. da yu kisip china afro ina oso da pe da ati afro ne gwa strati
1: tan de la pande ke so la me so la me
0: at me bodu
1: kruto
0: dat me bodu
1: la me afro ne
3: anto gwa so de net kontrak sa
1: ya so la me ina ga kruto de afro mak me gebruik fa oso amma mak bere kome ma me asa ga kruto
0: ya
1: suma gwe Lampio tak afro na ga de pti mak te na
4: di apa gefal
3: des hari
4: hari ba na afro betro Nee, maar bij voorkinderen. Maar ben ik een vorige vrouw nou op tien, dat ben ik herkend op tien. Dat is wat jongen nou een meisje, maar bij troon nou een vrouw. Maar door dom, vader vrouw, een eerste vrouw, een vrouw kan vertellen dat je wel alleen bent. Zijn bij de troon. Maar dat man bij zieke, dat is zo'n man, een man, met een big boy. Dat tegen dat, als je wel geluk hebt, je moet gewoon nog een paar termen nou. Da boy go nempa dempa cha ala papira consore fa affet diden fube win a rechtsaak fa de rechter betak amusi dem ting da metak dat abe gebruik dem ting en zo da boy go tek assassa no famang anga e egi sakum da asore ala papira abe takado be sorbudel wat abe de directeur France Pense Bank ataki A sort de ala papira o me muni abegi de ala mu da mabete gidem ching
1: da kana be sor gudem
4: ching ba da di amade de amabe de be na terminal dem ti hor speech de twa speech de ta de ma go bide excuses da ma fo sa mande de ta do yuta dun me kuno kis fader liefde a ma go bide excuses na her famiri
0: ya lu kuno ak ama al ku ama ama ka du an san sa hata fro tu da ta fro du so
1: ya tsena be
0: Kada ma du an san nga fro pe asane hata fro of a gweli ba fro sa du na
4: Ya
0: umas madas an wala sip chi des o wan dip chi kona in si des o taki.
3: Hari yep gelijk, want yep ook vrouwen die jaloers worden met kinderen.
0: Ja.
3: Tak apa etik moro pu
0: aandacht.
1: Kami de chi tap televisie vrouw po toa foto. Dat tak ap chin dede med ap chin kon bigi ap chin gesu kempa. Ap chin gesu kempa asi ap tak ap mata kap pa dede.
3: Des hari wan koni begrijp me goed jaren met tak san soma soma. Te yang ade goli biso tak imek papier tak goda
1: A wet veranda dat na pas pas mi era.
0: No me ka papier dat
3: me ik moet uit.
0: No mi no me ka papier dat man.
1: A wet de no
0: tak.
1: Hier een keer heb je gelezen? A wet de no tak. If a batra dis fos mi tro eh. If a batra dis na mi A tam for me. Mm-hmm. If I black this naf me, a tam for me. Wish you broke a throw and naf me.
0: Ja, dat is net
4: dan
1: Na nieuw werd gekomen.
3: Maar hij moest allemaal bewijs.
1: Ja, maar na nieuw werd automatisch.
3: Contact van jou bij Otterdam.
1: Van de kari.
0: Contact tegen bij jou.
1: Geen huwelijkse voorwaarden, moro.
3: Maar look, ja, dat is waar wat je zegt.
1: Geen huwelijkse voorwaarden. Mijn fles bleef voor mijn fles.
0: Ja.
1: Dit is het aan voor één. Kun je het weer? Tek naf je, sta naf je.
3: Mevrouw, if you are bij Otterdam.
1: Ja?
3: Dan ben je dat in Oalip morgen aan mij.
1: Ja?
3: Dan met de kapbewijs voor schrijven aan de oefen. Dat zou je doen.
1: Mijn lief morgen aan
0: jou. Nee, dat is koud toe.
1: Mijn lief morgen aan jou, dat mijn wang dat in Latie, want dan nou die mijn lief aan jou, dan nou wie wang kopen dat auto tap.
3: Nee, dus met doen stiekem toch, dat auto kan op tap mijn.
1: Nee, joh, vijf en.
3: Nee, joh, joh, lasi.
1: Ef u ga kroo toe, joh, lasi.
3: Nee, joh, lasi.
1: No, no, no. No, no, no.
4: Niet op zijn naam schrijven, je moet met hem meegaan.
3: Nee, joh, is niet
1: waar. En ook wees zomaar, vooral even op 10 dagen na plei, en ook al, alles aan te jou, je teki, heb ik je kompot bakken in na, of zo, en terug. Una brokete.
3: Ima yeah. Oto kenap tam mineng ba?
1: Juga pote tap yuneng adatom nole. Adatom nole.
0: Reaktor ka ACP drive.
1: Abundang. Abundang. Masang e kabet. A black this af you te kom af iguanga ikofru if you have one spoon af you take a spoon is we ma lid me anga mi
3: ofru you looks for what is veranderd
1: het is veranderd het is veranderd dat wist ik ook na pas meer
3: en heb je dit dan
1: If he did it on a land, he could not worry about the same kind in a spell.
4: Yeah.
0: If you didn't see the
1: sun, not you know, take it about that man did it. Alasan, them chief, if you charing way up,
3: you come on. I put up a pier that Salanga, me dali, me mah.
1: You say, sell off so long, you dali, me mah. If he did it, and if one chino one taken, not no problem.
4: Maar het is ook zo'n vrouw die tegenwoordig. Dit is van je trouw die met samenwoning contact. En dit is maar
1: hallo. Hallo.
4: Dit is maar doen het. Dit is wat de...
1: Samenlevingscontract naar telekamang en Libi.
4: Ja.
1: Telek amang en Libi
0: samen. Dit is mijn trouw, normaal is dit is mijn trouw.
3: Ja, want ze krijgen nou belasting voor dit.
0: Ja, dit is mijn trouw, man.
4: Niet meer.
0: Niet meer.
1: Nee, ik heb een gesprek op de raad.
4: De
3: overheid
4: is niet.
0: Ik heb 100 smart trouw. Dan bereken dat die tegen kerst zo, dan kan die 60 brokken in trouw bakken.
4: Dat kan. Dan heb je verdrag voor elkaar.
1: Ja, maar dat...
4: Je moet je vloog.
0: Maar de trouw.
4: Dat die brok, en dat heb je echt rond de dupe. Dat vind ik erg.
1: Maar dat kan. Dat die trouw neer brokken ze voor morgen of trouw morgen voor. Omdat de wetten veranderd zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar, de wetten zijn veranderd. Maar hoe vaak was dat niet zo? Je liep in een man of je liep in een vrouw. Kinderen in spel. Een moment...
4: Samen hoe een contract.
1: Wacht even, Lisa is telefoon.
4: Oké, welkom in de uitzending.
9: Ja, goedemiddag, mevrouw Vandenburg.
1: Goedemiddag, mevrouw Deekman.
9: Wat mevrouw Deekman? Mevrouw Deekman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
9: Ik wil mevrouw Vandenburg bedanken, want ze had me wat pillen meegegeven voor mijn broer.
4: Ja?
9: Ik ben niet meer geweest bij jullie hier bij de brandweer. Maar mijn broer is overleden.
4: Oh, dus
9: ik wil je toch bedanken, want dit perkje toch bed doet niet.
4: Oké.
9: Dus dat, ja. Ze zit naast u, hè? Hoort ze mij?
1: Met wie heb ik geëerd dan?
9: Met Elfriede.
4: Elfriede, zoals bij ons weer maar geweest.
1: Elfriede.
4: Heb ik ook een tablet?
1: Oh, ja. Dus die man is in die tussentijd overleden.
4: De broer.
9: De broer. Ja, februari overleden.
1: Oh, gecondoleerd. Ja,
3: dus Elfriede met Taïna, Elfriede.
4: Ja, want je was toch naar Suriname?
9: Ja, ik ben 4 maanden gebleven.
4: Hoe is met je moeder dan?
9: Oh, het gaat. Ja. Wat moet je anders? Een keer rustig.
4: Ja.
9: En we zijn met haar gebleven, even gezorgd dat ze verzorging heeft en toch dat iemand elke dag...
4: Maar die broer van je bleef toch bij haar?
9: Ja, we zijn daar gebleven. Ja, bij haar waren we.
4: Oké.
9: Mijn broer woonde ook daar, dus we waren allemaal samen.
4: Oké.
9: Ja, dus Agoboeja en dan neef Gado. Ja.
4: Maar schoonzuster daar wel lang aan ma?
9: Ja, en mijn andere broer ook.
4: Oké.
9: Die was ook voorgoed teruggegaan. Okay. Ja. En mevrouw Vandenburg, ik hoorde jullie net zeggen over het huwelijk, hè.
4: Ja.
9: Er is nog een wet wat veranderd is.
3: Verder.
9: If you have one pay man, die trouw naar een man, maar have one pay man.
1: Ja.
9: Dat een man heeft een pay man,
1: nee. Maar dat bedoel ik toch?
9: Ja.
1: If me tak a black of me, I'm a black of you. Take on afi teki mu tete guangai blacki guangai batra.
9: Ja, wat bozi dat ibe talik vrouw ina ma ook.
1: Want hoe vaak werden de misbruik van gemaakt ook, hè?
9: Ja.
1: A man te kwa nieuw vrouw. Ju abi fuko knap pai, ala den pai ma je roko. Wat in verleden heel vaak gebeurde, hè?
9: Ja. En aan de hand daarvan hebben ze het veranderd. Nee, dat is een mooie onderwerp voor wie.
1: Ja.
9: Dus dat wilde ik zeggen.
1: Dank u wel.
4: Ja, ik hoop je gewoon weer te zien.
9: Ja, we lopen langs, ja.
4: Oké.
9: En meneer Harry gefeliciteerd. Ik wil meneer Harry feliciteren.
0: Dankjewel.
9: En ik wil hem ook direct condoleren met zijn broer.
1: Dankjewel.
4: Ik
1: zend
4: ook de groetjes
1: daar. Dankjewel. Maar zijn Dorothy Libou en zo in de steek?
4: Dorothy Bell.
3: Ze heeft toch gezegd, ze gaat op vakantie.
1: Oh, ze gaat op vakantie.
4: Jij Dorothy Bell op taki. En van 10 kon je maar je mama en baby Susawa teken. Maar dat is ook in de Oerosabi. Jere Dorothy, dat wordt de kaptien nou een lesbisch. Met dat oma
3: Oerosabi. Nee, dat is een mooi poko.
4: Oerosabi, Oerosabi Dorothy, ko opo
3: aijden. Ben jij dan?
4: He?
0: Zwa.
4: Ja?
0: Dorothy altijd, Dorothy kan alleen zo te steek
4: met. Extreem sani, ja.
0: Mam, nou jere, wat tijdje hem nou zo pago?
4: Niet twee weken geleden, bebel.
0: Ja, mijn jere, bebel, maar mijn jere, moro. Want zo, ik zei, belga, ja, boereke. Dan mijn jere, taki, mam, nou jere, wat twee weken.
4: Ataka, nou wat jere is, tegen wie, want je hebt een vriendin.
0: Dorothy, te jasana?
4: Ja.
0: Mijn denk
4: ik... Wat dat die taki, Anna, ja.
0: De tijd, of Dorothy...
4: Anna, of er, Anna.
1: Anna.
4: Anna, ja.
0: Te Dorothy, want tegen je, wat zei, hij tegen je persoonlijk.
4: Nee,
1: nooit mis je mee. Je raad Dorothy Oetjengba.
0: Nee, nooit Oetjeng.
1: Dorothy, otte je kon die steek, want je hebt je brokken dat die kon die maat met missie.
0: Ja, want die lang.
4: Nee, Dorothy,
1: je komt bij Storter. Hij staat, ja, ja.
0: Als wat die is, Ramon de Socrosby, daar rotte te Abrawatra.
1: Oké.
0: Attack met Benchuno, want met Deleja, maar nooit van Fusje Dorothy. Ik zal het gewoon naar Ramon.
4: Maar ik heb het
0: niet meer naar voren.
3: We hebben twee telefoons.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
11: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
12: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
11: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
10: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
13: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
14: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
15: Dat normaliseerde van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
10: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van deze ochtendspits ligt achter ons. Maar we zijn nog verre van filevrij. Op de A10 bijvoorbeeld file tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 kilometer, 15 minuten. Ook de A27 naar Utrecht tussen Almere en Eemnes. 20 minuten, 11 kilometer. En tenslotte nog de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hoogvliet. 13 kilometer en bijna 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
17: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
18: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
19: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
20: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Over Amstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Gabriel! Y Paco Amoroso!

donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In twee gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan. Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: que contigo, sabe, né?
1: Por quê?
0: Você sabe, tá se fazendo esquecido.
1: Ah, aquele bicho.
0: Eu quando te mostrar no outro lado, não reclama.
1: Calma.
0: Calma o queixo, sempre vou pagar, mas nunca paga. Vou levar, mas nunca leva, comenta.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Tropic 2020 jaar.
9: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
8: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
9: Telefoon 020 41 22 5 95.
8: Diverse groenten en rijstsoorten.
9: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
8: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
9: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
8: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
9: Ai boy, naar Frankie je moet deen. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Ok, oyente nan. Bon dia, bon dia, bon dia, turgende. Bon tardi, bon ochi. Onda kubota rond mundu. Esa kita bu programa One Power. Da un placer batin boso atrobe den sintonia ku One Power. Aveta 8 di september 2026. Nos está contento de te atrobe para ofrecemos nan un programa espectáculo cu nos invitado nan di awi. Manera nos oyente nan sa salto ti un localidad novo. Awi tambien nos está transmiti for di estudio nan bonita y renova den Oba Oosterdok na Oosterdokskade Schen 43 na Amsterdam. Cerca de Estación Central. Pues así nos un visita y mi guac estudian en Novo de Salto. Habemos tenido dos invitados especiales de nuestro programa. Promé, nuestra papia cu escritor, orador y consejero político Rinaldo Esselt, tocante su dos buquinan, Pak Ondermijning Nou Eens Aan y De Kruto Die Moet Komen. Hopi interesante. Después, nos te hace conexión con Kenia. Dr. Ekasiba Moses Okiru, miembro del Consejo de DDN Global y secretario de directiva, lo contanos más tocante e oportunidad nan para hacer negocio y invertir na Kenia. Si vos querés reaccionar durante el programa, hazte una pregunta o comparte algo con nosotros, llama a estudio a 020-7880-4305. Un hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar One Power. Vandaag is 8 september 2026. Zoals jullie allemaal inmiddels weten, heeft Salto een nieuwe thuisbasis. Ook vandaag zenden wij uit vanuit deze prachtige vernieuwde studio's in de Oba Oosterdok aan de Oosterdokkade 143 in Amsterdam, vlakbij Centraal Station. Dus als je de studio van Salto wil zien, kom gewoon even langs in de Oba. Oba staat voor Openbaar Bibliotheek Amsterdam. En dan kunt u kijken naar de nieuwe locaties en studio's van Salto. Vandaag gaan we in gesprek met twee bijzondere gasten. Eerst spreken wij met schrijver, spreker en politiek adviseur Rinaldo Esselt over zijn twee boeken Pak Ondermijning Nou Eens Aan en De Kruto Die Moet Komen. Een titel wat heel erg uitdagend is voor het tweede boek De Kruto Die Nog Moet Komen. Daarna maken wij de verbinding met Kenia, dokter Ekasiba Moses Okiru, lid van de raad van DDN Global en bestuurssecretaris, vertelt ons meer over de mogelijkheden om te ondernemen en te investeren in Kenia. En wilt u tijdens de uitzending reageren, een vraag stellen of iets met ons delen? Bel dan naar de studio via 020-788-0435. Ik herhaal 020-788-0435. 0435. En dit geldt natuurlijk alleen maar voor de mensen die in Nederland wonen. Blijf luisteren en geniet van de nieuwe uitzending vol informatie, inspiratie en bijzondere gesprekken. Van harte welkom bij One Power. We gaan voor een muzikale break en we zijn zo terug bij u.

Okay, og yin den ang isa bo mi rada. Nos tabay pa felicita algun di nos oyente nang manera nos episa siman pasa nos di un rubrica novo caminda po por manda felicitación pa bo ser keri es unang kwasi ay of es unang kwa yung diploma of es unang ku akas of es unang ku ay ayu dus si bo ke pa felicita bo ser keri manda nos un email via secretariat.onepower@gmail.com. Met de bolle repetit, secretariat.onepower@gmail.com. We hebben een nieuwe rubriek waarin wij dus een aantal mensen, uw geliefde, zullen feliciteren met van alles en nog wat. Het kan zijn een verjaardag of een diploma die je hebt behaald, een nieuwe baan, een nieuw huis, een nieuw kind enzovoorts. En als je je geliefde wil feliciteren, dan mag u een e-mail sturen naar secretariat.onepower@gmail.com. En niet vergeten, OnePower is met 3 R op het eind. Dus secretariat.onepower@gmail.com. Y nuestra comisa Awe va felicita algún gente que hace año. Den augustus e fin di simang e laste simang di augustus e promes simang di september. We gaan een aantal mensen feliciteren die jarig zijn geweest. En dat is Janine Verben en Nische Verben. Moeder en kind op dezelfde dag jarig. Hey, dat kan gebeuren, hè? 2 vliegen in 1 klap. 1 verjaardagfeest en dan is het klaar. En zij komen uit Rotterdam. En op 7 september, Joanne Snip uit Zaandam is ook 30 jaar geworden. Nou, ik had dus de eer om op het feestje van Joanne te zijn. Het was super, super gezellig. We hebben er zo van genoten. En nou, de moeder van Joanne, je zal het niet geloven, ze ziet er streng uit. Maar je weet niet wat er in de mars zit of zo. Dus Sister Joan, bedankt voor alles. Het was een geweldig feestje en we hebben er echt van genoten. Op het einde hebben we een soort van Soul Train Music van 97's gedaan. Dus het was zeer, zeer gezellig. En dan ook willen wij mijn schoonzus Renia Verbern op Curaçao feliciteren met haar verjaardag. 7 september, dat was gisteren. En dan ook Aniek uit Soest willen we feliciteren die afgelopen zondag jarig is. Iedereen van harte gefeliciteerd en een succesvol jaar toegewenst. En een speciaal liedje voor jullie allemaal.

Hey, luisteraars, dat was voor de jarige. Maar ik had eigenlijk een birthday liedje voor jullie allemaal. Maar dat doen we een andere keer. Want we moeten ook leren met de panel en alle liedjes omgaan of zo. Dus het blijft voor ons allemaal nieuw. Nieuwe studio, nieuw apparatuur. Dus bear with us. Ja, wij gaan even naar de nieuwsberichten. En ik wil het even over Dani toe, dat het is geweest op 30 augustus. Het was een geslaagde dag, luisteraars. Het was zo geweldig leuk en de sfeer was goed. Mensen waren blij. En we hadden ook op bezoek de gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland. En hij heeft zijn toespraak gehouden over Tula en verteld wie Tula was. En de gevolmachtigde minister benadrukte dat wij samen moeten werken om onze doelen te bereiken. En hij staat ook voor inclusie en diversiteit. En we hadden ook de Amersfoortse wethouder, mevrouw Micheline Paffensini, was ook van de partij. En deze wethouder, alles van de Afro-gemeenschap, is zij aanwezig om te laten zien dat iedere gemeenschap telt, gewoon binnen een gemeente. Zij staat ook voor inclusie en diversiteit. En in Amersfoort willen we niemand achterlaten, ongeacht je ras of kleur. En daar staat de wethouder voor. Dus we willen de wethouder, mevrouw Michelle Paffensini, hartelijk danken voor haar solidariteit met de Afro-gemeenschap in Amersfoort. En niet alleen met de Afro-gemeenschap, maar ook iedere gemeenschap in Amersfoort. En dan wil ik het hebben over de tweede fase van de federatie Afro-Diaspora-netwerk. Deze week heeft de federatie een brief verzonden aan haar relaties binnen het netwerk over de start van de tweede fase van de federatie. In deze fase staan de uitbreiding van het bestuur en het secretariaat en de inrichting van 8 commissies centraal. Het bestuur wordt uitgebreid met 3 bestuursleden. Te weten bestuurslid internationale betrekkingen, een penningmeester en bestuurslid betrokkenheid bij de gemeenschap. Dus als u denkt van ik wil graag solliciteren voor een functie, voor een bestuursfunctie bij de Federatie Afro-Diaspora Netwerk, dan mag u zich inschrijven voor de informatiebijeenkomst die we op 10 oktober via de Zoom zullen hebben, zodat iedereen wordt geïnformeerd over de 3 functies. En daarnaast zoekt de federatie 2 secretariaatsmedewerkers om te helpen met alle administratieve zaken die we hebben binnen de federatie. Dus als jij denkt van ik heb de skills ervoor, ik weet veel van de digitale weg, ik weet hoe we dat allemaal kunnen organiseren. Want weet je, een organisatie inschrijven bij de Kamerverkoophandel is makkelijk. Iedereen kan dat. Maar een organisatie managen, ja, daar gaat het om. En heel veel van onze organisaties die struikelen omdat we niet geen goede management hebben intern. Je moet verschillende afdelingen hebben. En de motor van iedere organisatie is het secretariaat. Want het secretariaat is degene die de brieven, de documenten bewaart en de brieven concipieert, nummers aangeeft en zo, enzovoorts enzovoort. Telefoons opneemt, mailtjes beantwoordt. Dus dit willen wij zeker ook voor de federatie. Dus als je die skills hebt, dan graag aanmelden voor de informatiebijeenkomst. En naast dit alles hebben wij dus 8 commissies. Die wij dus maximaal 5 functionarissen erop willen zetten op iedere commissie. En iedere commissie een voorzitter en een secretaris en commissieleden. En voor iedere commissie natuurlijk, het is belangrijk dat je een voorzitter hebt, omdat die dus de vergaderingen leidt. En een secretaris die de notulen allemaal maakt. Zodat er duidelijkheid is wat de commissie allemaal doet. En de commissies, het betreft de volgende 8 commissies: rechtspositie en gelijkheid, zorg, gezondheid en welzijn, onderwijs
kennisontwikkeling, innovatie en technologie, internationale vertegenwoordiging en netwerken, sociaal en maatschappelijk welzijn, kenniscentrum, cultureel erfgoed en identiteit, economische ontwikkeling en ondernemerschap, politieke en maatschappelijke participatie. Dat zijn de 8 commissies die de federatie dus gaat inrichten. Dus als je denkt van, nou ja, ik heb ervaring en kennis op één van die gebieden.

0: een online informatiebijeenkomst via Zoom. En tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende functies, werkzaamheden en procedures nader toegelicht. Op de website www.federatie-adn-anton-dirk-nico.org vindt u de uitnodigingsbrief en de link waarmee u zich voor de bijeenkomst kunt aanmelden. En na uw aanmelding ontvangt u de Zoom-link per mail. Dus ik herhaal de website www.federatie-adn.org en daar vindt u de link voor het aanmelden voor de bijeenkomst aanstaande 10 oktober. En dan een belangrijk punt. Vanwege het uitblijven van onze uitzendingen hebben we natuurlijk niet kunnen hebben over politieke issues en zo. Want we waren uit de lucht en zo. Maar ik had het ook een beetje uitgelaten, want de werkzaamheden die waren echt heel erg veel. Maar we hebben in de studio inmiddels iemand die wel politiek actief is en zo. We hebben hem zo direct, voor een interview over zijn boeken. Maar veel kiezers ontevreden over kabinet. Dieptepunt sinds aantreden Jetten. Ja, dat was uit de bron. Dus ik zie dat je raar kijkt. Want jij bent, jij bent van D66. Maar ja, VVD. Sorry, van VVD. Dus volgens een enquête van onderzoeksbureaus IPSOS-INO is 18% te spreken over het beleid van het kabinet. Dat is het laagste punt sinds Jetten D66 in februari aantrad als premier. Dat het vertrouwen daalt, komt volgens de onderzoekers door de onderhandelingen over de begroting in de afgelopen weken. De coalitiepartijen zijn het met elkaar eens over de financiële plannen, maar zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer hebben ze geen meerderheid. Oh jee, maar dat wisten ze van tevoren. Ja, als je een minderheidskabinet hebt, dan moet je echt heel lief kijken naar de andere partijen om jou te steunen. En dat je beleid in ieder geval een beleid is die iedereen dient. Omdat je dus geen meerderheid hebt. Dus dat is altijd, ik vond het wel heel erg kritisch om een minderheidskabinet in deze tijd te vormen. Want je hebt natuurlijk de hele Tweede Kamer eigenlijk wil je mee hebben om jouw beleid te steunen. Nou is dat een minderheidskabinet geworden. En je wist van tevoren dat dit een probleem zal worden. En dan, meneer D66, je zit hier aan te kijken. VVD, excuses VVD, ja. Voordat ik met je interview begin, omdat je toch al in de studio zit en zo. Welkom trouwens, Rinaldo. Wat vind jij van deze situatie in Nederland nu?
1: Goedemiddag, ben ik... Ben ik goed te verstaan?
0: Ja.
1: Dankjewel. Mijn naam is Rinaldo Issel. Dankjewel dat ik vandaag hier aanwezig mag zijn voor een interview over de twee boeken. Maar als we dan toch in de politiek mogen duiken. Ik zit in de gemeenteraad. Ik ben duo raadslid voor de VVD in Zaanstad. Ik hoor wat u zegt, maar alle plannen zijn nog niet uitgewerkt. Volgens mij is er nog geen duidelijkheid naar voren gekomen. Dus ik denk dat het soms ook handig is dat we de mensen ook de tijd geven om te presenteren wat ze hebben bedacht voor ons. En laten we dan kijken waar de uitwerking zal zijn. En ik snap dat dat misschien niet het antwoord is waar menigeen op zit te wachten. Maar als we constant maar bezig zijn en overal maar zeggen van joh, het gaat niet goed, we trekken meteen de stekker eruit, dan krijgt niemand de eerlijke kans om te doen waarvoor ze zijn gekozen.

0: Dus eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen, we moeten naar Den Haag kijken, we moeten kritisch blijven naar Den Haag, maar zoals iedereen eigenlijk de kans moet krijgen om hun werk te kunnen doen, als je nieuw bent op een baan, moet je de tijd krijgen om ook gewoon ingewerkt te worden. Het is Jette zijn eerste keer, hele jonge minister-president van Nederland. Ik denk echt dat we gewoon hem ook de kans moeten geven om zijn werk naar behoren te doen.
1: Ja, nou, ik denk de stekker eruit trekken is geen optie. Want niemand heeft meer zin om nog een keer naar de stembus te gaan. Om te gaan stemmen. Ik zeker niet. Want als het gebeurt, ja, ik heb altijd iedereen gemotiveerd om te stemmen. Maar als we nog een keer naar de stembus moeten, dan weet ik niet waar ik de kracht en de motivatie vandaan ga. Om mensen te zeggen van ga maar nu weer nog een keer stemmen. Dus dat gaan we niet doen. We gaan met elkaar praten en zo. Maar Rinaldo, echt eerlijk, dat is mijn mening dan. Zoals ik de politiek heb gevolgd mijn hele leven. Ja. Wij kiezen mensen. En dan is dat de vraag of het allemaal heel eerlijk is gegaan, democratisch. Maar we weten, of laat maar zeggen, heel veel mensen weten dat het zijn niet de politieke leiders die iets voor zeggen hebben. Het zijn de mensen achter de schermen die bepalen hoe de koers van Nederland moet gaan. Ja, en dan vind ik dat onze politieke mensen daar, ja goed, ze moeten hun show doen natuurlijk, ze moeten dingen doen, maar zij beslissen niet. Nee, het zijn de mensen achter de schermen. Dat is my humble opinion. Dus,
0: nou ja, dankjewel. Zo heeft iedereen inderdaad zijn of haar mening. Ik heb altijd één ding gezegd en ook voor de vorige verkiezingen was mijn slogan helder. Laat het beeld los en kies voor realiteit. En daarmee laat ik het eigenlijk aan de kiezers en de luisteraars over voor de eerstvolgende verkiezingen. Het zijn provinciale staten die eraan zitten te komen en de waterschaps.
1: Ja.
0: En we hopen gewoon dat dit kabinet hun voltallige tijd mag afronden. Zoals u dat zelf zegt, als ik weer moet gaan stemmen, wat gaat er allemaal weer gebeuren? Maar ik wil één ding meegeven aan een ieder die vandaag luistert, die dit terug zal luisteren of iets dergelijks. Laat het beeld los en kies voor realiteit. En dan kunnen we gewoon hopelijk gaan voor een eerlijke regering, kabinet en gaan zomaar door.
1: Ja, zeker weten. Kijk, het volk is nu eigenlijk heel erg moe van dat allemaal. En eigenlijk hebben mensen geen zin in. Van de 10 mensen die je spreekt, 9 zeggen van ja, ik heb er geen zin meer in. Zoals het gaat. Mensen zijn niet tevreden. Dat is uit onderzoek gebleken. En dat is het gevoel wat ik ook heb als ik met mensen praat. Mensen zijn ontevreden. Alles is duur geworden. Er is geen goed beleid. En kijk, het volk. Wanneer er goed beleid is, dan is het volk blij. Wanneer het beleid niet goed is, dan het volk is niet blij. Dan huilt het volk eigenlijk. Ja? En dat is wat ik eigenlijk merk. Dus, en dat is de reden ook waarom ik... ik volg ze wel, maar omdat ik mijn prioriteit ergens anders nu heb gelegd. Of zo, volg ik ze minder. Vanwege het feit dat ze doen toch het beleid wat ze willen. De mensen achter de schermen bepalen dat en zo. En ik kan gaan lopen schreeuwen wat ik wil. Maar als ze zeggen we gaan links en ik wil rechts, dan gaan ze toch links. Snap je? Maar we moeten onze politici toch wel blijven in de gaten houden wat ze doen. Want het gaat om ons leven. Wij zitten in een land waar beleid wordt uitgestippeld. Die met ons te maken heeft en zo. En als het niet goed gaat, als mensen het niet leuk vinden, of mensen vinden van ja, dat raakt mij. Dat raakt mijn gezin, mijn familie en alles. Dan moeten we opstaan en zeggen van ja, dit kan niet. Want wij zetten die mensen in positie. Want wij stemmen, het volk stemt. Ja? En democratie is regeren vanuit het volk. Niet vanuit je partij of je eigen visie. Dat niet. Nee, vanuit het volk. Wat wil het volk? Ja, en natuurlijk moet je dan samen met het volk in gesprek. Want als je dingen ziet die niet kunnen eigenlijk in het beleid. Ook al wil het volk, dan moet je dat kunnen onderbouwen. En zeggen van, dit gaat niet om dat. Bijvoorbeeld, we hebben geen geld. We hebben geen dit, dat of zo. Dus, laten we hopen voor het beste. En wat je zegt van, voor iedere premier is natuurlijk nieuw. Moeilijk als je niet eerder premier bent geweest en zo. Je krijgt heel veel druk op je en je moet de goede dingen doen en zo. Dus ja, laten we maar hopen dat het allemaal goed gaat en dat de mensen in ieder geval weer blij kunnen kijken. Ja, we gaan even voor een poekoe en dan zijn we zo weer terug met de twee boeken van Rinaldo.
2: One way.

0: Ja, luisteraars, dat was dus een beetje zoekmuziek. En Rinaldo was aan het dansen hier in de studio. En op Curaçao hadden wij dus de North Sea Jazz Festival afgelopen weekend. Het was geweldig. Heb ik begrepen. Ja, natuurlijk, we hebben al onze informanten over hoe iets is gegaan op Curaçao. Het was geweldig. En dan natuurlijk, zouk was een van de genres dat werd gespeeld en zo. Dus, maar luisteraars, het is tijd om Rinaldo Isselt te verwelkomen. Rinaldo is schrijver, spreker en politiek adviseur. Gespecialiseerd in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Daarnaast beschikt hij over een bouwkundige en technologische achtergrond. Hij is actief binnen de gemeentelijke politiek, waar hij woordvoerder is op het gebied van onderwijs, armoede en zorg en welzijn. En vandaag spreken we met hem over zijn twee boeken, Pak Andomijnen nou eens aan en De Kroetoe die moet komen. Rinaldo, van harte welkom bij One Power en fijn dat je er bent. En jij bent
1: Dankjewel.
0: natuurlijk geen onbekende voor ons, want je was al een keer in ons programma bij Pakhuis de Zwijger. En nu zit je hier weer. En bijzonder, in die tussentijd heb jij het voor elkaar gekregen naast je werkzaamheden. Je hebt een eigen bedrijf, gemeenteraadslid bij Zaandam enzovoort. Dat je twee boeken schrijft. Waar haal je die tijd vandaan? Hoe doe je dat?
1: Nou, mooi. Dankjewel, Connie. Dankjewel dat ik erbij mag zijn. We hebben inderdaad al eerder gesproken natuurlijk. We hebben al over veel zaken met elkaar gesproken. Maar de boeken had ik nog wel een klein beetje geheim gehouden. Waar vind ik de tijd? Nou, om te beginnen. Ik heb inderdaad twee boeken geschreven. Eén heet Pak Ondermijning nou eens aan. Nou, je gaf het zelf aan in de introductie. In het dagelijks leven ben ik adviseur en inspecteur ondermijning. Dat betekent dat ik gemeenten help met de bestrijding van criminaliteit, voornamelijk ondermijnende criminaliteit. Dit doe ik al sinds jaar 2017, 2018 zo'n beetje. En dit boek komt eigenlijk gewoon puur uit de praktijk. Praktijkervaring. Ik heb natuurlijk gewoon best wel veel gezien, veel meegemaakt, veel gedaan hierin. En op een bepaald moment merk je dat, nou, dat zie je de afgelopen tijd, zie je dat heel veel naar voren komen. Kijk maar wat er vorige week ook in Overasselt is gebeurd natuurlijk, met de hele grote groep, ja, criminelen die schoten hebben gelost en ga zo maar door. Je hoort heel vaak over grote drugsvangsten die er zijn geweest, maar ja, we horen eigenlijk alleen maar de dingen die zijn opgevangen, et cetera. Maar we weten niet wat er allemaal wel gewoon het land binnenkomt. En daar ben ik dus een van de mensen die bezig is om dit te voorkomen. En op basis daarvan, praktijkervaring, juridische kennis die daarbij komt kijken, heb ik een boek geschreven van zaken die goed gaan, maar ook zaken die beter kunnen.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou heb je twee boeken geschreven en eentje met de titel Ondermijning. Even kijken. Pak Ondermijning nou eens aan en de andere De Kroetoe die nog moet komen. En wat verbindt deze twee titels volgens jou met elkaar?
1: Dan moet ik eigenlijk eerst een korte introductie geven over het ander boek. Nou, het ander boek is inderdaad De Kroetoe die moet komen. Kroetoe staat eigenlijk voor vergadering. Is eigenlijk Kutu vanuit de Maron-gemeenschap. Betekent bijeenkomst, betekent vergadering, waar eigenlijk zaken die spelen in een volk, bij een volk, in een dorp, daar besproken worden. Maar Kroetoe heeft eigenlijk een verbastering gekend in heel veel zaken, vooral in Surinaamse taal, waar kroetoe ook betekent ruzieën met elkaar of weer gesprek voeren met elkaar. Maar de kroetoe waar ik naar verwijs is de vergadering die weer moet komen, voornamelijk bij ons als zwarte mensen. En dit boek, los van het boek Pak Ondermijning nou eens aan, die ik zeg vanaf 2017, zit in dit boek eigenlijk. Ik ben nu 37, bijna 38 jaar oud. Zit eigenlijk 38 jaar lang aan kennis, ervaring en zaken die ik zelf heb meegemaakt. En dingen waar ik zoiets heb van, joh, jongens, we praten de hele tijd over. Maar wanneer gaat nou eindelijk die verandering komen? Wanneer gaan wij als die Black community nou echt de volgende stap zetten richting een toekomst die voor ons goed is.
0: Ja, en wat moet er volgens jou concreet veranderen in de aanpak van ondermijning en...
1: Mooie vraag, Connie. En sowieso ga ik zo meteen nog naar je eerdere vraag terug. Omdat beide boeken, die vormen eigenlijk gewoon de pijlers voor een maatschappelijk debat, maatschappelijk gesprek. Reden waarom? Ik wil af van dat wanneer we over criminelen praten, dat een crimineel eigenlijk wordt afgebeeld als een grote donkere man of een grote zwarte man. En dat is het.
0: Ja.
1: En dat is de reden waarom ik ook het boek heb geschreven. Van heel vaak merk je dat organisaties, gemeentes, dit land, noem maar op, hebben filters op. Van hoe ziet een crimineel eruit? Nou, op dit moment is hier in Nederland dochter Joy de Gru, die het boek heeft geschreven Post-Traumatic Slave Syndrome. En ze heeft laatst een training gegeven waar ik bij aanwezig was. En ze zegt, doe je ogen even dicht. En ze gaf een voorbeeld van, er liggen mannen geboeid in het gras. Wie denk je, of wat zie je meteen voor je? En de filters die wij echt al ingeprent hebben gekregen, laat altijd denken dat het zwarte mensen zijn. Zwarte mannen zijn. En dat is het beeld die zo erg leeft. En dat moeten we gewoon gaan vernietigen. En dat is de reden waarom ik ook gewoon pak ondermijning nou eens aan heb geschreven. Want criminelen zien er niet uit als grote donkere mannen. Want ze kunnen elke vorm, elke kleur, elke afkomst hebben. En dat moet veranderen.
0: Jazeker. En ik ben blij dat je dat even noemt. Omdat we weten allemaal dat de zwarte man gelabeld is al jaren. Omdat andere rassen, zeg maar... willen voorkomen als de beste en de goede rassen zo. Maar criminelen hebben ook een witte boord en die dragen ook pakken. Dus zeg maar een joint te roken of even kijken, wat is het daar?
1: Nou ja, goed, het is nu even iets onduidelijk te zien, maar ik heb gekozen voor een beeld. Nou, wel nu een zwarte man, omdat ik gewoon mezelf hier heb geportrayed. Met de helft heb ik een hoodie aan. Ik vertel straks weer waarom dat. En aan de andere kant een pak.
0: Ja.
1: Omdat ik eigenlijk gewoon iemand ben. Door mijn aanpak, door de manier waarop ik werk, sta ik in beide werelden en ik kijk in beide werelden. Maar, zoals je net heel mooi zegt, Connie, er zijn heel veel witte boord, mooie witte mannen in pak, et cetera, noem maar op. Ja. En als je gaat graven naar wat zij allemaal doen, dan schrik je en dan denk je gewoon van, nou, misschien moeten we toch anders gaan kijken naar hoe en wie die crimineel nou werkelijk is.
0: Ja, precies. En zeg maar uit onderzoek, en heel veel mensen weten het ook van, de echte criminelen zie je niet, want die laten zich natuurlijk niet zien. En die zitten achter de schermen de boel te organiseren. En dan onze jongens, die worden daar dupe van, want die denken meteen van, nou ja, ik word rijk. En die willen heel graag dat ze jou pakken, zeg maar de zwarte man, en niet hun. Dus, maar ze blijven achter de schermen gewoon de boel aan het organiseren. Dus zij zijn de echte criminelen. En jouw boek De Kroeten Moeten Komen verschijnt ook in het Engels. Welke internationale doelgroep wil je hiermee bereiken? En welke boodschap wil je over de landsgrenzen heen verspreiden?
1: Mooie vraag. Inderdaad, De Kroeten die moet komen wordt inderdaad ook de Kroete that must come. En dat is omdat ik vind dat ik hiermee best wel een mooie boodschap in deze boeken heb neergezet. Iets die voor elke generatie te lezen is. Die ons uitnodigt om meer naar binnen te kijken. En er zijn niet iedereen spreekt Nederlands. Dus waarom zou ik niet een boek ook uitbrengen in het Engels, zodat het wereldwijd...
0: Ja. Zeker.
1: Gelezen impact kan maken.
0: Ja, zeker weten. Want wij zitten natuurlijk overal in de wereld. Dus als je in Amerika zit of in een Engelstalig land, vooral in het Caribisch gebied of zo, dan is het heel erg goed om dat boek natuurlijk te lezen. En als lezers na het lezen van beide boeken één belangrijk boodschap zouden moeten meenemen, welke boodschap zou dat volgens jou moeten zijn?
1: Hele mooie vraag. Je bent echt lekker bezig, Corny. Dank je wel hiervoor. Ik denk dat de mensen... Kijk, ik heb natuurlijk een paar proeflezers gehad. Ik heb naar de mensen gekeken hoe ze aan het lezen zijn geweest. Ik heb de tranen zien vloeien bij mensen. Ik heb een paar mensen gezien die delen van het boek hebben voorgelezen. Waarbij je merkte welke impact dit heeft gehad bij de luisteraars. En daarom nodig ik eigenlijk iedereen uit om dit boek te lezen. Want na dit boek denk ik dat we eindelijk ook gewoon iets meer gaan snappen van zaken die we misschien soms bewust blokkeren. Niet aan willen denken, niet over willen praten. Maar ik zoom in op verschillende maatschappelijke problemen en zaken die vooral binnen ons als Black community spelen. Waar er niet genoeg over gepraat wordt. En daarom zeg ik, de crew toe die moet komen. Vaders moeten met zonen gaan praten. Moeders moeten met hun dochters gaan praten. Mannen moeten met hun vrouwen gaan praten. Ik heb een hoofdstuk, The Black Man versus The Black Queen. Of The Black King versus The Black Queen. Ik heb een stuk als De Zwarte Man als angstbeeld. Zo probeer ik bepaalde zaken om te bouwen. Veelal ook gewoon betrekking hebben op mezelf. Omdat ik zie van hoe mensen soms op mij reageren. En ik wil ook gewoon die stereotypen gaan doorbreken. Van niet omdat ik 2 meter lang ben en mogelijk 2 meter breed. En noem maar op om het zo te zeggen. En in een hoodie soms rondloop. Dat ik een eng persoon ben. Weet je, leer me kennen en zie wie ik ben. Dus ook hierbij haal die filters weg. En de gesprekken die moeten komen onderling. Ik denk dat wij te vaak zijn we uit elkaar gedreven. Te vaak zijn er systemen ingezet om ons juist te dividen in plaats van bij elkaar te brengen. En met dit boek hoop ik dat mensen op een gegeven moment gaan zien van, hey, wacht even. Wij zijn onderling niet het probleem. Er zijn systemen in werking gezet om ons als probleem te zien. En wij zijn dat gaan geloven. En dit is juist wat ik wil proberen te voorkomen. Oftewel oplossen. En dat we echt richting een beeld gaan. Richting een beeld gaan van dit is wie we zijn. Dus ik heb ook gigantisch onderzoek gedaan. Ik ben echt diep in de materie gegaan. Zoals ik zeg, persoonlijke onderzoek, maar ook wetenschappelijk, academisch. En toch zag je op een gegeven moment van heel veel dingen die ons worden aangeleerd, gaan niet over ons. Dus ik heb ons nu neergezet.
0: Ja, hartstikke mooi voor je antwoord, Rinaldo. Ik ben blij dat je noemt ook ouders moeten met kinderen gaan praten en zo. En ouders onderling moeten met elkaar gaan praten. En omdat... kijk, de titel van je boek, De Kroeto die nog moet komen, dat is natuurlijk uitnodigend. Omdat je bent benieuwd van, wat voor kroeto? En dat is uitnodigend omdat er zoveel kroeto's zijn geweest binnen onze gemeenschap. Die eigenlijk geen resultaat hebben gegeven. Wij praten alleen maar over onze slavernijpijn. En ik zeg niet dat we daar niet over moeten praten. Maar we praten alleen maar over slavernijverleden. En terwijl er nog serieuzere problemen zijn met onze kinderen. Ja, die geen contact hebben met hun ouders. Andere problemen die de jonge generatie moeten helpen om vooruit te gaan. Ja, en daar praten we heel, heel weinig over. Het is slavernij, slavernij, slavernij. En ik zag eergisteren op LinkedIn, Hadassa Volkom, die had iets gepost over van excuses aanvragen voor slavernij. Zal de pijn niet helen. Je moet iets anders hebben om dat te helen. Dus ik wil heel graag inderdaad iets een ander geluid horen dat dan alleen maar over slavernij en wat alle organisaties allemaal doen om onze rechten te verdedigen en zo. Nee, we moeten eerst, ik heb het vandaag vanochtend gezegd tegen een paar Afrikaanse mensen, want we hebben de kreet Make Africa Great Again. Nee, Afrika kan niet great worden als wij zelf niet eerst great worden. Want een land wordt alleen maar great als wij great zijn. Het zijn de mensen die het land great maken. Dus we moeten aan onszelf werken eerst om een land great te maken. En als het gaat om de Afro-gemeenschap, wij moeten onszelf organiseren, de mindset veranderen. Wat je zegt, praat met onze kinderen, praten met elkaar, ophouden met ruzie maken met elkaar, om onze gemeenschap zeg maar de kans te geven om great te worden, ook de kinderen. En als laatste, want we gaan zo sluiten, even kijken, waar kunnen luisteraars die geïnteresseerd zijn in jouw boeken, de boeken vinden of kopen enzovoort?
1: Dankjewel Connie. Ik ga afsluitend reageren. Je hebt heel mooi gesproken en er zijn een aantal dingen die je hebt gezegd die ik echt zoiets heb van, joh, dit moeten wij sowieso naar voren brengen. Want we waren eerst, wat waren we voordat we slaven waren? Laten we dat als laatste mindvraag nog eventjes aan de kijker aan de luisteraar laten. Mijn naam is Rinaldo Isselt en mijn website is rinaldoisselt.nl. En daar kunnen mensen die geïnteresseerd zijn ook de boeken kopen.
0: Oké, Rinaldo, hartstikke bedankt voor dit interview en dat je bij ons wilde zijn. Luisteraars, we gaan...
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uur onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A10 door een ongeluk bij Overamstel. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
8: Tropic 2020 jaar.
9: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
8: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
9: Telefoon 020 41 22 5 95.
8: Diverse groenten en rijstsoorten.
9: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
8: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
9: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
8: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
9: Ai boy, la Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is op enkele plekken druk in Noord-Holland. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten extra reistijd. Ook op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is het druk. Tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Vels en Akersloot. Een kwartier vertraging. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere, doet er 10 minuten langer over tussen Bilthoven en Huizen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropic 2020 jaar.
7: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
6: Tenkatenstraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 5 95.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
6: Pomtaiers, geraspte zaven en kokos voor de bouillon.
7: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
6: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
7: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Ja, van boom bakadina, bada jou eba kondre odi, u dit op next dimension uitzending nou. En dan in abakadina dis so u abwantu mooi onderwerp uchakon, wat ak natuurlijk sabi rututori. En u abwambuskopu na samo begin dadelijk en dat na ter nagedachtenis voor een brada. Sam ben den al mindri, magwatrasi, jeje konre, Reinier, Fosch. Ja, a brada disi bedoen na sabi rutu mei. Dus u firen van nodu voor jeng agrani voor den sasadu in agrontapu disso. En natuurlijk. U abwantu sanisa epsa tapa kontring fu Mama Afrika en wachande tori kon ook tu in a uitsending. En a tori dis nou wa kon in wang musikale break en da wachara onderwerp kon ter memoriam Reinier Richard Vos. Dus wo arti wan poko dan bagadat me kon bakanao nou. Ja, een musikale break.
1: Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ne me lâchez pas. En position, tout le monde en position, en position, en position, en position. Et ça va beau. Attention. On nous aller. Voyez maintenant. On nous aller. C'est ça. On nous aller. Voyez maintenant. On nous aller.
2: Tu m'es encore, j'allais pour nous parler parce que je veux nous parler.

0: l'avez appris au début. Et pour que ça soit bon à nouveau, je vous demande de vous mettre en position. Tout le monde en position, en position, en position. Ah, ça c'est pas ça. Eh, on nous allez. Ah, c'est ça. Vous voyez monter. Eh, on nous allez encore. On nous allez encore. Vous voyez monter. Attention, vous voyez monter. Attention, mesdames et messieurs. Oh, commencez, sortez, sortez, sortez, sortez, sortez, montez. Couillez, couillez, couillez.
1: Ja, luisteraars, in Abakadina disso, leg van taki, u abwa in memoriam voor Reinier Richard Vos. Ja, abrada disi, is de minang abrada kwezi namas Sabirutu en namas organisatie Grani, u gosso lespeci, voor abrada disi sambende, ook tu in afamiri voor Sabirutu. Dus mo diwan profiel fu abrada disi want is de doudoro da peda u chief abrada dis bende gelift. Wa los ma konte kon uitswaai fu abrada disi want. A leeftijd san agweli bunu verrassend bende 48 jaar. En da so leesi we taki ai i konta pa gronta pu fu dui sa imus du. Uno kan taki san usabi ma usab tak abrada dis kane abem duan broko tapa gron tapu disi dat mek akisi a titel nek Sanse stadsdichter, rapper en woordkunstenaar. Mo lees ma pisi fo Reinier Vos. De man beloba ma in Sans stad. Ama ben de wan rapper, wan woordkunstenaar en wan verbinder. En eind augustus zo, ama las libi, ama gwa trase. En da is de Pidje geselschap ben de Nassandam fu. Sora brada fa ube lobeng. En fo nanku fu a fasfa a tjare libi waka. Want te smataki te isi wan bere da isi fa wan sma libi na gron tapu. Mine sa bet na wan stelling, ma a fasfa usi es de a brada ben libi echt wan boom power a baka. A man beskrivi. Wan pti musikale carrière a man ben de rapper. Hip-hop pionier. En mo lees van Tienzi in Nederlands. Binnen de Nederlandse hip-hop scene had Reinier een gevestigde naam. En was hij ruim een kwart eeuw actief onder verschillende namen. Waaronder RFX en Reintje aan de Praat. Hij heeft de grote prijs van Nederland al in 1999 gewonnen. Door zijn uitzonderlijk talent op een podium, door onder zijn toenmalige formatieartiestennaam Avance E de prestigieuze grote prijs van Nederland te winnen in de categorie hip-hop. Zo is hij begonnen aan zijn carrière. En zijn latere solowerk, waaronder het album Reintje aan de Praat, wat in 2017 uitkwam, werd geprezen om de vloeiende balans tussen rauwe hip-hop en diepe poëzie. Volgens het hip-hop platform Hip-Hop in Jesmoel wist hij met zijn muziek op een unieke manier maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen. En nadat hij zijn rap carrière had afgesloten, ontdekte hij, of hij wist het al, dat er ook een andere talent voor hem weggelegd was en dat met woordkunst en het stadsdichterschap. Voor Reinier bestond er geen harde grens tussen rap en dichten. Het is in wezen hetzelfde. Alleen de voordracht is het enige verschil, zei hij daarover. In 2022 werd hij officieel benoemd tot stadsdichter van Saanstad. Een rol die hij samen met zijn collega heeft vervuld en de naam is van Lisa van Tongeren. En hun samenwerking was zo succesvol dat hun termijn werd verlengd. En waar kan je over zijn gedichten nadenken? Zijn gedichten waren abstract en beschouwend. Vanuit de kosmos, zoals Van Tongeren het omschreef, raakte zijn teksten altijd precies de kern. Zijn beroemde ode aan Saanstad liet een onuitwisbare indruk achter op de inwoners en het gemeentebestuur. Reinier, hij was meer dan een performer. Hij was een fundamentele pilaar in de Zaanse gemeenschap. De Kittikotti-activiteiten. Hij speelde een actieve en drijvende rol in de organisatie van de Kittikotti-activiteiten in Zaanstad, waarbij hij hielp met het agenderen van bewustwording rond het slavernijverleden. Ja, de andere verbinder, vrienden, collega, artiesten en ook de Zaanse burgemeester Jan Hamming was gisteren ook aanwezig en hij refereerde hem als een buitengewoon warme man met een grote glimlach en een specifieke stem. Men omschreef hem als iemand die je meteen naar binnen trok. Zoveel warmte en liefde stralen van deze broeder uit. Hij coachte en stimuleerde ook jonge en beginnende artiesten om hun kunst met de buitenwereld te delen. En naar de ouders, vrienden, iedereen die hem een warm hart toedroeg, zijn onverwachte heengaan laat een grote leegte achter in de Zaanse pop- en kunstcultuur. En bij zijn naaste, in het bijzonder zijn kinderen. De Zaanse gemeenschap nam gisteren afscheid van onze grote man, Memorium Reinier Richard Vos. Richard Vos, we danken je voor wat je gedaan hebt voor de community. De Kittikotti-activiteiten. In Amersfoort heb ik je nog zien optreden op 30 maart. En je hebt de mensen inderdaad geroerd met hoe jij speels in een omgeving kan komen. En je pakt de sfeer, je kijkt naar de mensen en je maakt er iets moois van. Ik heb zelden zoiets unieks gezien. Deze man is echt een tovenaar met woorden geweest. En ik denk en hoop dat de manier hoe hij ook in zijn familie is opgebracht met woorden, dat zijn kinderen ook dat talent mogen overnemen. En in het kader van dichten heb ik hier een gedicht van iemand anders en ik voel het om het vandaag voor te lezen. En het gedicht is van Jozef Slagveer. En de titel is Sibibusi Kong, geschreven in 1967. Sibibusi Kong, Kowasmis King, Mek mi wroko na wanyung sranang. Sibibusi Kong, Mekunde wisrefi. Sibibusi Kong, Kong Sibibusi, Was den someni katibo prakseri, Fu vi go farawe. Was den go Sibibusi, Was den go, Was sranang kring. Sibibusi Kong, Kowas wisking. Sibibusi Kong, Kong friwi kra. Mek wi weri, nyung krosi. We, apowe madisi, beskrifi in 1967. Maar me vintak afiti in a tengpe udeno. Want den wortu sa, abrada dispota papiratak. Mek wi roko na wan nyung sranang. Was den so many katibo prakseri? Was is an an kring? Kong, friwikra. We luisteras, dis na in asfer fu abrada samikari Reinier Richard Vos ma ar poema samichakong ben de fu Jozef Slagveer wa brada san ben nibi in ating en a ben de wa mafu nu in a district. Koroni, we, na wogomoro farananga, sabi yurutu tori, ude in a literaire sferti de brada, want wambosko busami wan chakonji kondre taki, ube awang tu biji schrijver, en wanf dembende profiel Robin Ewald Raveles, het pseudoniem van Robin Ewald Raveles, geleefd van 1935 tot 1983, was een van de meest invloedrijke Surinaamse dichters, schrijvers en nationalistische politici van de 20e eeuw. Zijn artiestennaam Dobro, dubbele R, staat voor een directe verwijzing naar zijn initialen. Als charismatische voordrachtkunstenaar en vurig pleitbezorger van de Surinaamse cultuur, gaf hij stem aan het nationaal zelfbewustzijn rondom voornamelijk de onafhankelijkheid van Suriname. Dobro schreef zowel in het Nederlands als in het Sanatongo. Ik kan me nog heugen dat hij ook een column had in de Volkskrant. En hij was een centrale figuur in de schrijversgroep Mutete, die een wezenlijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de moderne Surinaamse literatuur. En natuurlijk kennen we zijn absolute meesterwerk, Wambong. Wambong, Wambong, so many wiwiri, minokar ding, ma usap a poema disi. Ben de abedoeling voor mek a eenheid voor Asanaan volkukong. Dus ah, poema disi, tjaren kong in den denis extra, Wambong. Na den bukusa abrada dischakong, mo karwantukong. In 1965, Aman schreef van debuut Bundel. En de titel verwijst naar de traditionele cassavepers van Matapi. En dit werk markeerde zijn entree als de stem van het Surinaams nationalisme. Andere boeken die hij geschreven heeft: Gekruisigd Suriname, een felle politiek geladen bundel waarin hij de koloniale status van Suriname bekritiseert en oproept tot zelfbeschikking. Het is ervan gekomen. Boodschappen uit de interimwereld, een verzameling van gedichten waarin hij de overgangsperiode naar de onafhankelijkheid beschrijft. En een belangrijke werk van hem ook is Uma, Srana Uma, waarin hij een eerbetoon aan de Surinaamse vrouw doet vanwege haar rol in de samenleving en de opbouw van het land. En zijn laatste wat ik zal opnoemen is De gezichten van de revolutie, uitgekomen in 1981. Een latere bundel waarin zijn ervaringen en idealen rondom de politieke omwenteling van de vroegere jaren 80 weerspiegelen. De literaire beweging Mutete. De eigen taal stond centraal. Er werd bewust geschreven en voorgedragen in het Sanatongo en in andere Surinaamse talen, in plaats van uitsluitend Nederlands. Luisteraars, waarom ik deze broeder vandaag ook behandel, is omdat Sabirutu komende zaterdag een ode brengt ook aan deze grote schrijver. Politicus, je kan hem van alles noemen, maar hij was een nationalist. Hij probeerde echt met zijn geest en zijn talent het volk van Suriname naar een grotere hoogte te brengen. En wij zijn samen met een sisa van ons, mevrouw Abrahams, Sintje Abrahams, zijn wij een samenwerking aangegaan om komende zaterdag aandacht te geven aan deze broeder. Dobro. Dus in No Limit komende zaterdag zullen de kinderen van Sabirutu ook hun talenten laten zien op dit gebied. Ze gaan voordrachten doen. Er zal een PowerPoint-presentatie gegeven worden over deze grote schrijver, Dobro. Dus we nodigen u hierbij uit, komende zaterdag in No Limit. Vanaf 2:00 kunt u komen naar No Limit, Geldershoofd, nummer 80. En de bedoeling is dat we de generatie van onze senioren en onze jongelingen bij elkaar brengen. Want wat natuurlijk belangrijk is, we moeten aan overdracht gaan doen. En daarom zal deze dag bijzonder zijn om Dobro bij de jongeren die hem misschien niet kennen, om ook hun nieuwsgierig te laten maken naar zijn literaire werken. Want we zien ook bij Sabirutu een aantal leerlingen die talent hebben. Het zijn soms met tekeningen dat je denkt van, dat zit goed. Die wordt architect of striptekenaar, of bouwkunde-ingenieur. Alles aan dat wist je dat in Sabirutu Pching. En afgelopen zaterdag zijn we begonnen met de start van het nieuwe leerjaar. En natuurlijk als organisatie zijn we altijd in een gezonde spanning van Omeni Okong, hoeveel van die leerlingen zullen zich weer laten zien? Wel, ik kan u zeggen, we zijn blij. We zijn blij om te zien dat we nieuwe leerlingen hebben gezien bij Sabirutu. En dat heeft gewerkt omdat de week daarvoor hebben we met een paar ouders gesproken. En omdat die ouders het belang zien voor Tjade Pitani Konapena, Sabi Rutu, de Mek Mofo Koranti Jiwi. En niks is beter dan Mofo Koranti. Dus we zijn op dit moment in een hele blije stemming dat Sabi Rutu nog meer leerlingen gaat krijgen. Want we hebben gezien verleden week wat het kan betekenen als kinderen op school gepest worden. Maar als ze hun geschiedenis kennen, dan weten ze ook met woord en daad de tegenpartij even in een hoekje te zetten. En dat is wat Sabi Rutu voor staat. Zelfverzekerdheid. Redzaamheid. Maar ook mondigheid. Onze leerlingen, we zien dat als ze moeten optreden elders. Ze pakken die microfoon en als ze een voordracht moeten doen, dan doen ze het met overtuiging. Dus ouders, als u kinderen heeft vanaf 4 tot 12 jaar en u vindt dat cultuur van ons erfgoed, ons cultureel erfgoed overgedragen moet worden, dan is het een verantwoordelijkheid dat bij u deels ligt. Want sommige kinderen zijn hier geboren, maar ze weten weinig van onze geschiedenis, van onze cultuur. Laat staan soms ook onze spiritualiteit, wat zo belangrijk is. En dat soort punten raken we ook aan bij Sabi Rutu. Dus we nodigen ouders uit komende zaterdag. Udongo Kondapena No Limit. En het programma is van 2 tot 5. Kom op tijd, want we hebben een interessant programma. En ik denk dat we ook met nieuwe ouders kennis willen maken. Dus ouders of grootouders, we roepen u hierbij op Sabi Rutu Konf Kontang. En u staptak vanaf 2019, Udekba. We betrouwen een pilot in 2006-2007 om even te voelen als die behoefte er was. Maar vanaf 2019 werd draai als Korofunu. En daarom ben ik ook blij met de vrijwilligers die de school elke week komen bezoeken om te steunen. En hierbij wil ik ook de sponsoren bedanken die een bijdrage leveren, zodat wij ook de lunch kunnen verzorgen. En soms als wij een outdoor activiteit hebben, dat we dat kunnen gaan doen. En ik zal u mijn telefoonnummer doorgeven als u interesse heeft. Dus naast dat u naar No Limit komt komende zaterdag, zal ik mijn nummer geven. Dat is 06 15 89 61 en dan weer 89. Zo, luisteraars, dit was het onderdeel van Sabi Rutu. En we hebben het gebracht in de literaire hoek van ons. Omdat we vinden dat overdracht, schrijven, zo belangrijk is. Ze hebben niet voor niks een spreekwoord uitgevonden. Wie schrijft, die blijft. Anders als u uw kind herkent, dat hij graag gedichten maakt, ik zou zeggen, twijfel niet.

meest andere groepen hebben ook hun eigen school. En uno ben den ik fossi. Dus dat want dat je abba recht voor claim dat u wanu eetjes koren. En we vet veng. Ja, ja, we vet veng. En orga voor nu. Krani boni, maar u zat dat want toe tras, maar ook toe ontrat foto. Meer die de mate met de ganga brada Peter, atei met dat jong. Zeeland, Rotterdam, Almere, Zaanstad. Mie no sap voet Utrecht, maar u zat dat die heeft eenmaal asani biji waka. En we zien een progressie, een resultaat voor de pitani funo. We pot een balans die de team funo. Te sap je route, te sap je eigen tongo. Dat want dat je een krachtig in je centrum no man. Ik mi firif tak mi sana tongo na mi sana na mi brada. Voor die man tori, en moest de mogelijk. Te me waka straat in de mensen in de pti Marokkaan na de pti. Dat zang, dat nou een macht jongen. Ap je eigen tongo. Leer je eigen tongo. Tak je eigen tongo. We, er wordt ook wel muzikale break, maar Nathan Nicky even. En dan begrijp dat we konden gaan, want toen is het belangrijk, die konden, want una wereldburger, eigenlijk langzaam maar zeker, om een beetje lust in titel, tak mina Sranaman, mina Antillian, no. Uno na wereldburgers, dus a grand trap of naf wie? Bekan na wie ben de nek voorzien? Voilà, maar dat is dat toch? Dat we artje wampje pokken nou, alsjeblieft.

0: Yes, I, you know, Sabima, tes meilleurs à poco distant. Mais Swift, mais Swift, mais Swift, pika, à Bosco Boudis Absomeni, à poco dis Absomen Bosco Poutak, et puis Arkibun, the ancestors de Naubara, et nous de Iwanteng, Pebeshi, Grontapu, et te quoi saute. Yeah, the Mantak est above, est below. Dat want ik wel een jugu jugu jagron, maar dat want ik wel een jugu jugu dat op zee ook toe. Hoe heb je idee dat een spiritual tori na op zee, we zien wat vertalen ja zo tap aan grond tapu. Maar wat zijn misabi, aan een fou, misabi, maar mi leri, mi belop geschiedenis. En mi dikki dikki so lezi dat jongen, fa grond tapu dis set kon so. Fa un positi de so. Da ye konji ta ki a yi a historia fou nou bende omen dosun dosun dosun yari. Pe den bijis ma fou nou be set den konen kreke. Or de bende, skoutou nou bende fa nou dou ala de san dat so. Om dat efi ben pleirwan feit da in a community strefi ye kon da de takange, da de tegi tak na disi dou no. We, da imroko jiwan trasma ina oso, imroko ji a feit sa you pleeg. En a pispe u denu ook tu wezi tak u an lo lei sang de in a grond tapu e konfsi taki no. En a laatste bigi lei, of an a laatste, want wa lo sa no katap se ete es tak. Ne ma potu nas korobanyi da de ma soru no taki. A landkaart fu Mama Afrika eigenlijk bijna, na bijna nek Europa zo. Maar dan, if je bestudeert, a story die je vanaf before, dat je ziet dat kan veranderen. Natuurlijk, de aardverschuivingen kan vinden plaats, dat we sabi toch. Want dat zorgt zo dat je Afrika en Zuid-Amerika, je staat voor de man bij plak kon wang. Dus dat zijn dat kan zo. Maar dan komt zo, de algemene vergadering moet lees voor, niet uit eigen werk, maar in ieder geval een feit die is me aan Mekustabi. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft in september 2026 met een overweldigende meerderheid van 164 stemmen voor een historisch resolutie aangenomen om een nieuw wereldkaart te promoten die de werkelijke grootte van Afrika laat zien. Dit besluit volgde op de intensieve Correct the Map-campagne die werd getrokken door het West-Afrikaans land Togo en officieel werd gesteund door de Afrikaanse Unie. Zonder strijd geen bokaal. Ik kom dat vaak tegen, vooral bij een paar mensen die in het veld activistisch zijn. De VN adviseert scholen, overheden en media wereldwijd om over te stappen op de, wat ze noemen, de Equal Earth Projectie. Dat is een moderne kaart uit 2018 die landoppervlaktes wel in de juiste verhoudingen weergeeft. Ja, wat moet je hiervan zeggen, mensen? Dus al die tijd op school, dan zie je de werelddelen, als ik goed opgelet heb, zijn er 5, toch? Ja, toch? En dan als je de vergelijkingen maakt, dan heb je door het langdurig gebruik van verschillende kaartsoorten hebben miljarden mensen een vertekend beeld van de wereldtopografie ontwikkeld. Ik ga een paar dingen voorlezen, dan heeft u een idee waar we over praten. Afrika versus Groenland. Op de oude schoolkaart lijken Afrika en Groenland ongeveer even groot. Maar in werkelijkheid is Afrika ruim 14 keer zo groot als Groenland, mensen. Luister, ja. 14 keer zo groot als Groenland. En dan de ultieme vergelijking voor Konsabi fa Afrika Bigi. Dan gaan we het ook even voorlezen. Het totale landoppervlak van Afrika is zo'n 30,3 miljoen vierkante kilometer. En welke landen passen daarin? De Verenigde Staten past erin. China past erin. India past erin. Japan en Mexico en ook nog een stukje van Europa. En dan is er nog ruimte over, mensen. Is dit niet een geweldige openbaring? Dus, lieve mensen, we gaan ook nadenken hoe wij hier in Nederland gaan kijken hoe de het ministerie van Onderwijs gaat werken om dit allemaal aan te gaan passen. Want wat ik hier lees, wat verandert het nu na het VN-besluit? En er staat er, hoewel de aangenomen VN-resolutie niet bindend is, sommige dingen zijn bindend, hè? Als je een veto hebt, dan is het bindend, maar sommige dingen niet, zet het enorme internationale standaard. En dan staat er hier scholen en atlassen. En dan landen als Togo, die dus het initiatief heeft genomen om dit aan de kaak te stellen, heeft aangekondigd om al hun schoolboeken direct te vervangen. En een westers land als Frankrijk heeft ook aangegeven dat ze de Mercatorkaart in de overheidscommunicatie te schrappen ten gunste van eerlijke kaarten. Frankrijk, ze hebben heel veel op een kerfstok, hè? En de techwereld, de strijd verplaatst zich nu naar de digitale platforms. Grote navigatie- en kaartendiensten zoals Google Maps en Apple Maps gebruiken voor het uitvouwen van wereldbeeld nog vaak een variant van de Mercatorkaart. U heeft er nooit van gehoord, ik ook niet, maar als we weer leren hoe schreef hij. Een Mercatorkaart is dus die oude rotzooi dat ze hebben gebruikt om ons een beetje op het verkeerde been te zetten. Maar we zijn in een tijd van revelation. Allalei ekonatapsei. Hé, als aan een rijm, bijna meer iedereen een rijmer. Allalei ekonatapsei. Hey. Omdat dit de technische makkelijk in vierkante meters op te delen is. Dus lieve luisteraars, ik wil het hierbij laten. Waar het om gaat, de werkelijke grootte van Afrika is nu bekend. En een Verenigde Natie heeft moeten toegeven dat we de hele tijd in de maling zijn genomen. Maar nogmaals, niet getreurd. We weten dat de waarheid altijd wint, toch? De mantaki. Allee kan lee olanga, maar de waarheid achterhaalt hem wel. En zo zijn er nog veel dingen die we inderdaad gaan ontdekken. Want wat er ook natuurlijk speelt, is hoe er in de spiritualiteit het een en ander zich heeft afgespeeld. Waarin we weten dat nadat de Europeanen naar Afrika gegaan zijn en ze zagen wonderbaarlijke dingen van onze voorouders, die ze met hun verstand niet konden begrijpen. En uiteindelijk zijn ze gaan kijken hoe ze mensen kunnen beïnvloeden. De Chamalosangodape, soms met wapens of soms daar kopen ze je om. En zo beetje bij beetje zijn ze inderdaad achter wat spirituele wijsheid gekomen. Maar we kunnen hun natuurlijk niet alleen de schuld geven. Want uno me quantu sanicandes anobeletti ook toe. Misschien waren we soms ook niet echt focust naar a spiritualiteit voelen. Maar usaptaki a spiritualiteit voelen is iets waar we meer aandacht aan moeten geven. Vooral in afeti, in atengpe udeno. Want zo lezen we regetak weer fit naar a libis. Maar naar a jeje weer fit. Dat usabit ook. Dat meki tewe mit usrefiso dat unom verwaarloos apis tewe ko in den comparsi funu. En if we first usrefi sana den bije ye sande en den dring sa we kisi sa umus du nang usrefi en mi bem ap wang takina abrada san konjasu ina uitsending before. Ama tak wang kruto mus kong. Mino ben kan kon benen, maar as an tigri me wan sot fazi. Want mi si taki, dis na wan young brada san ook to fene fan oudo taki. Kon mit ou srefi, kon fasta ou srefi. Ye ye fasi ook na afonan kousani. Want so le si, sot focus we poti, we pot a offer fo takang ou srefi ala wiki. Of kan de om de 2-3 dagen nek collectief. If you look at example fo den tra groupo, seide den tek den krakti. Zij de kies de positie. Na puur om afeit dat de wakker met de schrijf. En natuurlijk de abde kefe naar de schrijf ook toe. Maar te aigo om a algemeen belang. Dan de mespa anu. En natuurlijk hoe nou wang vergelijk hoe geschiedenis naar de diefding. Want ook toe. Mijn meer boek schreef ik taki. De trapartij de maspa anu taki. Wie is fijn of awo. Sukuf hoor. Ablakabuba. Na ondro. Maar de lei, bika, udenna her grond tapu. En we zien taki in ating, we kies wel wat teken, taki mama, Kontapu, a universum, ama aisa, de soru nu taki, de noto free afas fa a kontapu ego. En dat ap te maken na a kapitalistisch systeem, hoe kan dat ken zo? Want na money, mekis ma e konkis wan soort gedrag tak de vergiet ala trasani. Nek fa u abapis dape nu, dugwa Den Haag, 2 weken geleden zo, voor actie aandacht voor zouden we doen in het binnenland voor nu en in het binnenland ban want we zien dat water is stroom go alle pressie dus dadelijk kan de oshi de fysische essentie na foto ook toe op te maken naar de poison dus samwancha kong ununek nature part of nature want ununa trasma ook toe natuurlijk maar ununa special dat om stap voor en misap tak want to funu sap dat itu de firen ook to dat meki di abrada contact want koto mus vinden plaats as an tigrimi want dan misi tak ay dan want young brada go diki diki amandu onderzoek abuku okador dus sowieso want meka brada dis kono mindri da wo luku fa a jeugd e beweegt a papis disi want na de man dis wap van oudu voor dragen over de pionier zijn ego taki ei ano so so stiminja so mis ano so so botoja no asan se chami ma misap taki morosani def si morden morden sabi dus dan wat ik een petit musicale break dan wo go dadelijk in a uitzending en dan me luka juro fa juro ego so snel wat ik een musicale break even dan brada jou ik kon dadelijk baka.
1: Grandma told me, child, you don't need a building to speak to the Most High Yah. You don't need a title to know when His Spirit is near. His word is written in your heart. Remember who you are.

Ja, luister, als mijn Luca Juro en dan want to minute eten. Eigenlijk, Pocodici, religion is a trap, kingdom is within you. En daar staan die, the truth for my soul. En ze ook aan tak moren tak in a geschiedenis, we kon zien tak a memre boeken zijn, zo wan voor nu vindt tak hier, a no a letti voor a geschiedenis voor wie. Maar wala mala sap tak hier in Ethiopië. Dape de man, chipri den buku lek fa den buku, men de, before before. Dus de man junu 66 voor den buku, voor lazy, en dan de man knoei ook toe in den buku. Maar sa ook ons habit ak Ethiopië na akondre pe de man, hoor ala den buku, 15 san bem kombe, dus 81 buku. En evi yere den tori san de in den buku dape da ye, si takke dape, wan pis fu a spirituele kracht fu nu ben de. Ma dat de man be wan meku sabi. De man be ju wan hetra sot skoro tap a pis dati. Dus dat me Ethiopië an wan soma kondre. Italië be sukuf verover ding. Nek tuleisi a laste leise na Mussolini. De man sen tank ala sot bigi bigi san de man sen godape. Maar de man las afeti. En afeti dat hij be ap ook toe een speciaal boskopu bij. Want toe Amerikan. Want de Amerikan brothers aan ben de wan vliegen hier. Aan ben de wan piloot. Aan man gwena Ethiopië. Aan man ji de man dat per les. Van de man moest tek den plane. Do den san men hem do. En dat per jesi wan pis gemeenschap zijn san ben de. Sang soma fu nu ai etak a pan-africanism. Dat nou een exemple bebe konsita ki o panya-panya ina he gronta pou mate yepi de fanoudu. Dat we fenu srefi. Dus Ethiopia nou een special kondre. Dat me ki a kondre dat i we shitak Addis Ababa. Me go dape ook tu en me shitak a geschiedenis voor de man die is mogen morgen. En dan, ik denk dat in de wiki die second, dat we luku sana den feiten, sana den geschiedenis, sa u kan feni voor tjakon. Want als radiostation die si, na leren, we zoeken of tjabosko pou die kondre. Maar dan, we sluiten af. En dan, met tak tanyi voor atensa u archi a radiostation, one power na a next dimension. En dan, u taki te trawitje baka, want dan we luku fa u aba ploeg. Un saptak si sa Patricia da su ete. En dan mina Ilse we suku sa ukan du dis se ete. Ma te trawiki dan me baru odi. Wada yau e baru wan moi mofoneti ete.

Luisteraars, u luistert naar het boekenprogramma van Mart Radio met Tanya Jatnanan Singh, Kalo Jatnanan Singh, Guus Pengel en niemand minder. 107.9 Mart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

0: Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar de lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaam.

0: Eten? Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
0: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere Otekauroko dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt aan het einde van ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Ja, goeie middag, beste luisteraars. Even mijn controlebox, die stond nog even aan, vandaar het dubbele geluid. Mijn naam is Etienne Wicks en ik groet u van harte uit studio Gein, waar ik me momenteel bevind. Via Caribbean FM ook te beluisteren, in 107.9. Wilt u digitaal beluisteren, dan zoekt u www.radiomaat.nl op. Of een of ander tussenstation die alle radiostations aanbiedt, zoals Simple Radio. En dan kan je ons digitaal beluisteren. Wat vaak beter klinkt ook en weinig storing heeft. Het telefoonnummer 020-471-4291, het welbekende nummer waarop je mag reageren in dit programma, een tussenprogramma. Want u verwachtte natuurlijk mevrouw Arifa Badoula, maar die is helaas verhinderd. Dus vandaar dat ik eventjes een invalbeurtje heb. En samen met u wil ik deze twee uurtjes vullen. Dus doet u mij genoegen, belt u zoveel mogelijk op. Want er gebeuren dingen. Er gebeuren dingen in Suriname. Er gebeuren dingen hier in Nederland. Ik heb net zitten luisteren naar de Kamer, de Tweede Kamer. En ik kan u zeggen, de debatten over lezen, die zijn niet mals. Kinderen gaan steeds slechter lezen. Hoe komt dat? Waar ligt het aan? En wat kunnen we via de radio aan ze meegeven? U bent aan het woord. En ik ga ook luisteren wat u mij kan meegeven. Want soms heb ik ook een beetje probleem met lezen. Gewoon minolegi. Ik hou van lezen. Ik zit elke dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laatst te lezen tegenwoordig. Want je telefoon is natuurlijk een bron van verhalen, wat je kan opendoen en ja, je kan over de hele wereld wat lezen. Je kan googlen, je kan AI gebruiken, noem maar wat. Soms is het betrouwbaar, soms is het niet betrouwbaar, dus dat wil ik u wel meegeven. Let altijd goed op de bron. De bron is belangrijk en dan kan je een beetje met vertrouwen toezien dat het goed nieuws is. In AI heb ik meestal het gevoel dat ik niet de juiste bron heb. Maar ook dat is wijsheid, hè? Dat moeten we allemaal leren. Het is nieuw, AI. In mijn eerdere jaren heb ik nooit van AI gehoord. En nu is dit ontdekt en het doet toch heel veel met de mens. Misschien overrolt de mens in sommige gevallen wel. Want zelf operaties worden ermee gepleegd en liedjes worden ermee gemaakt. Nou, noem maar op, van alles kan je met AI tegenwoordig doen. Maar ik heb een toepasselijk liedje gevonden. Nou, niet echt toepasselijk, maar deze zanger die schreef over een boek. Buying a book, volgens mij is het Jotex, ik weet het niet meer. Maar wil ik als eerste laten horen. En laten we eens praten over hoe ziet u het lezen van uw kinderen misschien uit? Of van uw kleinkind? Is er vroeg mee begonnen? Kan ze goed lezen? Kan ze het navertellen? Details? Etcetera, etcetera. Ik ben geen leraar van beroep. Maar ik weet wel dat het lezen een van de belangrijke dingen is. Dus we gaan zoetjes aan daar misschien over wat kunnen vertellen. Of belt u over Suriname? Ik hoor ontvoering in Suriname, net van mevrouw Badoula, die stuurt me een app dat er ontvoeringen in Suriname zijn. Ik weet niet over welke ontvoeringen ze het heeft, maar mocht er wat zijn, dan hoor ik het graag van u. En zometeen hebben we meneer Royongevaart antwoord. Die is momenteel in Nederland, dus ik kan niet echt het godnieuws van Suriname vertellen, maar het is altijd leuk om hem in een uitzending te hebben, want het is een prater en een nieuwsman. Zelf ook bij de televisie gewerkt en verschillende radiostations, geloof ik. Maar goed, zometeen over een half uurtje, denk ik, gaan we hem bellen. Voor het laatste half uurtje van 17:30 tot 18:00. Als hij genoeg nieuws heeft. Want hij vertoeft in Nederland, dus we moeten uitkijken dat we hem niet gaan overbelasten. In zijn vakantie, hij moet genieten van het leven. Ja, we gaan even luisteren naar dat nummer die ik als tweede heb uitgezocht. Faudea van Kater Karma en Kenny. Dat is altijd mijn intro muziekje.
As een groet ik u vanuit de studio. Natuurlijk, mijn naam is Eetje Wix, heb ik al gezegd volgens mij. Maar het is nooit te veel. Ori ori. En het is maandag. Nee, het is dinsdag vandaag. Dinsdag. Zal ik kijken. 8 van de 9e maand september in het jaar 2026. En de juiste tijd, de studiotijd, is 17 minuten over de klok van 5.

0: That's all you're doing. That's what I told her. Listen, Miss Lady, here's all you're doing. Yeah.
1: For some young girl.
0: You ought to quit it. Dream. But I said, that's your car, driving home. Give him all your money. I'm sorry I dipped in your business. I won't do it no more. No.
2: Yes, you're digging in my business. Maar mijn vraag luidt als volgt. Hebt u al, geeft u wel graag een boek cadeau? Bijvoorbeeld aan uw kleindochter, uw zoon, uw nicht. Dat lijkt me in deze tijd waar men praat over. De Kamer is nu momenteel aan het debatteren hierover. Over het slecht lezen van kinderen. Onbegrijpelijk lezen. En als ze een contract moeten tekenen bijvoorbeeld, dan weten ze niet wat erin staat. Of dat ze een recept moeten halen, krijgen een bijsluiter en ze lezen het omgekeerd. Ja, dat is niet prettig om dit soort dingen te horen. Dus we moeten onze kinderen gaan stimuleren in het lezen. Al is het een uurtje, half uurtje per dag boekje lezen. Het werkt. Mevrouw Tanja Jadnanensi had het net nog over voor het nieuws begon. Van hoe belangrijk of lezen is. En dat ze ook altijd door haar vader gestimuleerd werd om te lezen. Het zijn prioriteiten die je moet stellen in je huis. Hè. Kinderen moeten goed opgevoed worden om later wat in de maatschappij te worden. En daar is lezen een van de belangrijke dingen. We hebben genoeg over het lezen. We gaan kijken naar een pokoe. En u kijkt met me mee of luistert met me mee en dan gaan we zien wat we in deze twee uurtjes teweeg kunnen brengen. Bigi Ailibi is een Surinaams lied die eigenlijk vertelt van hoe je een Bigi Ailibi moet leiden. Luistert u zelf maar naar Bigi Ailibi. Als het goed is, dan moet ik het wel doen.

0: Goed, lieve luisteraars, inmiddels hebben we de heer Roy Tjonaga aan de telefoon. En de eerste vraag die ik hem graag wilde stellen is... Hoe komt het dat er zo slecht gelezen wordt tegenwoordig? In Nederland is het hot news. En hij als ervaren leraar wil ik de vraag stellen van... Wat is begrijpelijk lezen? Roy, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Roy Jong
0: Afak. Jong Afak, hè? Sorry. Afak, ja. Mijn excuus.
1: Ja, oké. Kijk, wat we al jaren natuurlijk meemaken in Suriname... is het verval van het onderwijssysteem. Dat we steeds hebben geprobeerd om met deze nieuwe vernieuwingen... hebben geprobeerd om het onderwijs te herstructureren. Er zijn zoveel projecten geweest, bij één of bij... Ze hebben heel veel namen gehad. En het ging over het beroepsonderwijs. En minder voor het middelbaar onderwijs, dus het lyceum en de HAVO. Maar alle andere stromingen zijn nog steeds aan de beurt gekomen, zonder succes. En dat al heel lang. En er zijn een heleboel onderwijsdeskundigen langskomen. Kijk, het verschil met mijn educatie in mijn jeugd is dat we op school bevoegde leerkrachten hadden. Toch? Die mensen waren bevoegd en die mensen waren fanatiek en die mensen waren serieus. En er werd onderwezen met als vlaggestok normen en waarden. Die stonden hoog in het vaandel van alle docenten in Suriname in mijn tijd. Wat je ook had, is dat je verplicht was om naar de bibliotheek te gaan van school uit. Dat je moest verplicht lezen. Wat je ook had, dat je in onze buurt, waar ik ben opgegroeid, dat toeproject, had je de bibliotheekbus. Snap je?
0: Oh ja.
1: Dus wij hebben op allerlei manieren, hebben wij vroeger mogen genieten van uitstekend onderwijs, waarbij lezen centraal stond. Nou, sinds Ik kan niet aangeven vanaf wanneer, maar ik heb gemerkt dat toen ik in 2008 naar Suriname kwam om me daar te vestigen, ik begonnen ben met het geven van bijlessen. En wat opviel, waren twee dingen. Eén, het niveau van het onderwijs als het gaat om rekenen en taal Nederlands was abominabel. Was laag, was low, was niet goed.
0: Nee.
1: En het lag aan ook de kwaliteit van de docenten. Want als mijn neefje thuis komt en hij komt met een opdracht in zijn schrift, waarbij ik foute dingen lees, foute Nederlandse woorden, lidwoorden, en die is daarmee content, ze merkt niet, dat is haar niveau, wat ze ook misschien kan helpen, omdat ze niet goed is opgeleid, ze hebben er maar gegooid. Omdat er een tekorten waren in het onderwijs, hebben ze maar mensen snel opgeleid en zonder een behoorlijke educatie ondergrond voor de wolven geworpen, voor de leeuwen geworpen. Dan krijg je dat resultaat. Dus daar heb ik al vanaf 2008 dat gemerkt. Ik weet niet wanneer het is begonnen, maar ik merkte dat verval al. Dus voor mij is het niet verwonderlijk dat we nu aan 2026 zitten met het probleem dat Surinamers niet lezen, waardoor ze ook het niveau van het verzamelen van informatie en het doen van hun dagelijkse werkzaamheden, waarbij taal belangrijk is, dat is een kleine barrière voor ons, snap je?
0: Ja, nou.
1: Alles gaat gewoon door. Dus in de praktijk zal het misschien wel economische schade opleveren, maar het is niet meetbaar. Maar wat wel zo is, is dat het verval in het Nederlands, dat mensen Nederlands goed praten en schrijven, ook dus de pers in Suriname, het parlement mag zich ook daaraan schulden, ook de mensen in het parlement maken zich daaraan schulden, mensen in de regering maken zich daaraan schulden. Kortom, sorry, dat is een breed scala aan mensen in Suriname die het Nederlands niet beheersen zoals wij dat beheersten toen we nog goede opleiding hadden in Suriname en goede docenten, bevoegde docenten hadden. Dat is volgens mij de grootste oorzaak, het gebrek aan bevoegde docenten en de steeds veranderende een steeds veranderde onderwijssysteem, zijn de vernieuwingen, de mislukte vernieuwingen, die men heeft geprobeerd door te voeren in Suriname. Dat is voor mij de hoofdreden waarom dit nu zo gebeurt. En ik heb er altijd op gehamerd dat we dit moeten aanpakken. En dat kan door niet meer steeds wijzigingen door te voeren die niet op maat zijn voor het Surinaams systeem. Maar dat we een keertje goed op rijtje gaan zetten met alle onderwijsdeskundigen, alle pedagogen, die ook al dingen hadden uitgevonden die in een la zijn gestopt. Dat we een goede evaluatie gaan maken van wat voor Suriname, wat bij Suriname past. En als je kijkt bijvoorbeeld naar waar we in welke omgeving we leven, dan zou het misschien handig zijn om je niet meer te oriënteren alleen maar op Nederland, maar op het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. En je onderwijs ook een beetje daar, en je onderwijs ook daar aan te passen, daarop aan te passen, snap je? Dus er valt heel wat te doen, maar dat is voer voor de onderwijsdeskundigen. En waarom gebeurt dat niet? Omdat de onderwijsdeskundigen die wel capabel zijn om hun werk te doen, die worden niet gehoord, die worden niet gekend en die worden alleen maar tegengewerkt. Jo? Omdat alles gebeurt, alles in Suriname gebeurt via de partijpolitieke lijn.
0: Nee, sorry dat ik je even onderbreek, Roy. Maar het is niet alleen in Suriname zo, want momenteel is er een debat in de Tweede Kamer over het lezen. Vanaf vanmorgen is men bezig over het lezen. Hoe komt het dat ook hier deze achteruit ging? Ik weet, toen ik op de lagere school zat, was je verplicht te lezen. Je had dan de leesboeken, Wij en de Wereld.
1: Dat verklaar je toch zelf al waarom het zo is. Zelfs als in Suriname, men gaat niet meer naar bibliotheken, men stimuleert niet meer om te lezen. En je moet ook bedenken dat we nu in een digitaal tijdperk leven, waar mensen dingen afkorten, zo snel mogelijk dat ze willen communiceren met
0: inderdaad.
1: En dan krijg je afkortingen. Snap je? Ja. En ik weet ook niet als men hier genoeg bevoegde leerkrachten heeft voor het onderwijssysteem. Maar als die onderwijsproblemen hetzelfde zijn als van Suriname, dan hebben we dezelfde problemen. Snap je? Alleen is het hier massaler, omdat er een grotere gemeenschap is. Dus meer mensen lijden eronder. Maar ik heb ook hier in het onderwijs gewerkt. Nou, ik heb hier ook gewerkt bij de ICT-academie als stagebegeleider. Dat is in de jaren 2000, laten we zeggen 2004 tot en met 2008 ongeveer. Ja. En ik kan je vertellen, het was een beroepsopleiding. Het niveau Nederlands was ook abominabel toen. En het geldt alleen maar voor de leerling. Ook de Hollandse docent, de witte docent, praat niet altijd correct Nederlands. Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik weet het echt niet, maar ik heb geleerd om fanatiek te zijn met mijn taal, dat ik Nederlands op een goede manier moet spreken. Toch? Het moet correct zijn. En kijk, dat je taalfouten maakt, kan. Het zou niet zo'n ramp zijn als ik een taalfout maak, maar de inhoud van mijn boodschap komt aan. Snap je? Maar je verwacht van een docent dat die docent het juiste als hij met me praat. Want hij is mijn voorbeeld, hij is mijn teacher. Snap je? Als die parlementariërs in plaats van het meisje, die meisje zegt, daar heb ik er moeite mee, maar zo'n bericht komt aan, zo'n boodschap komt aan, want ik weet dat het heeft over een meisje, snap je? Maar als de docent tegen mij zegt, zie je die meisje daar, ik hou van, hè? Daar heb ik een probleem. Snap je? Daar heb ik een probleem. En dat is wat moet worden aangepakt. En dat is een van de dingen die in Suriname verkeerd gaat. Toch? Die educatie, als je de statistieken mag geloven, is er een beperkt deel van de Surinaamse bevolking wetenschappelijk geschoold, HBO geschoold. En de rest is Clevia. Zou je willen beweren.
0: De rest is Clevia.
1: Ja, maar dat niet doen dat ik wel Clevia scoor. Niet om die mensen Clevia te criminaliseren, maar dat is de uitspraak in Suriname. Dus ja, dat is gewoon, en dat zijn gewoon dingen die niet feiten zijn.
0: Maar het speelt de telefoon en de laptops tegenwoordig dan ook geen bepaalde rol in?
1: Dat zou niet mogen, toch? Dat zou niet mogen, want als ik mijn laptop aanzet en ik ga naar een wetenschappelijke site of een nieuws site, zie ik correcte taal meestal.
0: Ja.
1: Toch? Dus ik zou daar goed kunnen lezen. Dus dat zou een goed hulpmiddel zijn om juist dat te bevorderen.
0: Ja, maar je had
1: dat gebeurt ook.
0: Je had het net over de afkortingen, hè?
1: Ja.
0: Dat mensen dus berichten naar elkaar sturen in een afgekorte vorm. En dat je soms begrijp je niet eens wat de persoon ermee bedoelt.
1: Ja, maar dat wat ik doe. Ik stuur terug. Schrijf me in behoorlijke taal wat je hier bedoelt. Want dit ik ga mijn hoofd niet forceren. Ben ik klaar ermee? Als het een belangrijke boodschap is, dan krijg ik het in goede taal. Als het onbelangrijk is, dan komt het weer in P-taal terecht. Maar dan kijk ik er niet naar. Ik ga mijn hoofd niet gaan forceren om te gaan. Kijk maar hier de grieven.
0: Ja.
1: Snap je? En AI heeft geen vertaling daarvoor, dus ik kan dat ook, kan ook AI niet vragen wat daar staat.
0: Klopt.
1: Begrijp je?
0: Maar wat zou een goed advies zijn om de kinderen beter... Want ik hoorde mevrouw Tanja Jadnan Singh ook over hetzelfde praten in het vorige uurtje. Van, hoe stimuleer je een kind om goed te lezen? Want als je niet kan lezen, kan je ook niet rekenen.
1: Kijk, dat begint ook bij de ouders thuis, hè. Als je kindje naar school gaat, of als je kindje opgroeit, je kindje gaat nog niet naar school, wat deden we vroeger, en dat doen ze in Nederland nog steeds, ik heb het gezien eergisteren bij mijn neef, voordat die kinderen gaan slapen, wordt er gelezen voor die kinderen.
0: Ja, heb ik ook altijd gedaan.
1: Nou, dat lezen, dat is de eerste stap. Dat kind krijgt interesse in het horen van verhalen. En op een gegeven moment zeg je maar nou, nu gaan we je leren lezen, dat je het verhaal zelf kan lezen. En als dat kind geïnteresseerd blijft raken, als je dat blijft stimuleren om en je blijft lezen, als je die tijd ook neemt als ouder, dus niet met je telefoon zit te leuteren, toch? Of dat kind een telefoon geeft om met een spelletje bezig, nee. Dus die telefoonmoeders die er nu bestaan, die hadden we vroeger niet. En die telefoonvaders. Dat je wordt uitgenodigd om te gaan eten ergens in een restaurant. Je zit met 10 mensen aan een tafel en men men appt elkaar aan tafel. Dat kan toch niet?
0: Belachelijk,
1: maar dat is niet iets van kinderen, is iets van de ouderen, de jongeren die dat doen en de ouderen die dat doen. Dus dat zit in jou als persoon verweven natuurlijk. Is het ook een tijdsgeest van dingen. Iedereen doet het, dus dat zal het wel goed zijn, want iedereen is bezig met zijn telefoon. Ja. Een voorbeeld geven. Ik zou het aan jou die vraag stellen. Als jij van huis gaat 's morgens en je bent halverwege je werk en je komt erachter dat je telefoon vergeten bent, wat doe je?
0: Ik ga net terug naar huis.
1: Je gaat niet terug naar huis?
0: Ik ga wel terug naar huis.
1: Zie je wel?
0: Ik moet...
1: Je gaat terug naar huis. Want je bent afhankelijk van dat ding.
0: Ja.
1: Ik niet. Vroeger wel, maar ik niet meer. Ik ga naar mijn werk. Ik ga gewoon wat ik moet doen en ik kom terug en dan zal ik kijken, als er iemand dood is gegaan, kon ik die persoon niet helpen. Als iemand ziek is en heeft me gebeld, dan moet hij niet mij bellen, maar de dokter bellen, want ik kan hem ook niet helpen. En als het om business gaat, nou, geld is niet het einde van de wereld, dan maken we een andere deal, snap je? Dat is die mentaliteit van mij geworden al een hele tijd. En dat schiet op, hoor, ik kan je vertellen. Ik kan niet achter mijn telefoon, iemand belt, ik ben in de badkamer, ik ga rennen om mijn telefoon. Dat doen we niet meer.
0: Dat doen we al lang niet meer. Nee, maar waarom ik terug naar huis ga, dat moet ik eerlijk zeggen, mijn pasjes zitten erin. Als iets me overkomt, dan kan ik niets betalen, want ik betaal met mijn telefoon, ik betaal of met mijn pasje.
1: Dat is wel zo.
0: Ik ben heel afhankelijk van het ding. En wat ik wil meegeven, kijk, vroeger hadden we dit niet, maar het was een slechtere tijd. En dan stond je een uur lang om even te bellen via zo'n telefooncel.
1: Dus, Hoe bedoel je slechtere tijd? Ben je niet
0: op telefoongebied, hè? Ik heb het over op telefoon.
1: Tijd,
0: nou, dat kwartje in de...
1: tijd waarbij de telefoon op een andere manier werd gebruikt.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is nou makkelijker, het heeft zijn voordelen, moet ik eerlijk zeggen, als er wat met je gebeurt. Ja. Ik had toevallig gisteren nog op de radio hierover, dat iemand me achtervolgde en dat ik de heer Van Gom belde. Zogenaamd van, weet je, Tori praten, maar ik zei hem wel van, iemand loopt achter me aan. Maar goed, belangrijker is, ik je wil vragen, als wiskundeleraar ben je geweest, hè? Als je geen goede leesvaardigheid hebt, hoe zou je dan wiskunde kunnen uitleggen die sommen kunnen maken?
1: Kijk, dat is geen probleem. Ik heb een Chinees meisje gehad toen ik op het museum zat, ze in de tweede klas of zo.
0: Ja.
1: En ze kwam uit China. En ze sprak geen woord Nederlands.
0: Oh.
1: Ze kreeg voor Nederlands kreeg ze in het begin daar opeens ook onvoldoende, want dat is logisch. Want ze moesten weer die taal leren. Maar wiskunde natuurlijk in Grisali, want die moesten dat niet.
0: Oh, oh.
1: Waarschijnlijk spreken zij cijfers een andere taal. Toch, die kan je, dat kan je begrijpelijk voor jezelf maken. En als die meneer op het bord iets uitlegt, is het meestal uitleg ook met cijfers erbij. Dus je kan die cijfers volgen, je kan die regel volgen, dan kan je het begrijpen. Maar natuurlijk is het handiger als je die taal begrijpt. Want als je die taal begrijpt, dan kan je ook makkelijker dingen relativeren, interpreteren, weet je, en problemen oplossen.
0: Ja.
1: Maar taal, onder taal kom je nergens nog. Ik bedoel, het is heel belangrijk. En als je dat ontbeert, wordt het een langere weg om te begrijpen waar je mee bezig bent. Maar het is niet onontbeerlijk om zonder die taal goed te kennen om iets te leren. Weet je? Dus dat is een beetje er is een scheidslijn ertussen. Zo. Maar dat zou geen probleem moeten zijn. Maar natuurlijk is het belangrijk dat je een taal goed leert. En wat er in Suriname gebeurt, die ontwikkeling in Suriname, ik merk het ook in Nederland een beetje, maar in Holland nog meer, in Suriname nog meer. In Suriname, waar je ook komt en kleine kinderen tegenkomt van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en daarboven,
0: yeah,
1: is hun conversatietaal Engels.
0: Yeah.
1: Mijn kleinkinderen praten gewoon Engels en Nederlands met elkaar door elkaar, omdat ze veel van, ze zijn allemaal zijn ze op hun telefoon met die spelletjes. En die spelletjes zijn in het Engels zonder ondertiteling. Ook de televisie van Suriname is zonder ondertiteling, hoewel ze niet veel naar televisie kijken.
0: Nee.
1: Maar, en dan merk ik dat ze, dat mijn opa niet, dat mijn tanga meer Engels dan meer Nederlands, maar dat die ontstaan. Ik antwoord terug in Nederlands hoor, of in Surinaams. Want nee, ik vind dat ze dat ook moeten leren. En mijn kleindochter, die is op dansles bij een Chinese vereniging. En ze leren ook Chinees. En ik begrijp dat Chinees ook nu op bepaalde lagere scholen wordt geïntroduceerd als taal. Dus dat vind ik geweldig. Ontwikkeling. Daar heb ik pas gehoord hoor.
0: Ja, het is een studie.
1: Ik begrijp dat er een paar scholen in Suriname Mandarijn onderwijzen. Ja, dat vind ik een geweldige zaak.
0: Hier kan je op de universiteit het Chinoa.
1: Is iets wat geweldig is.
0: Ja. Nog nieuws uit Suriname? Of zeg je van, we hebben nog 7 minuutjes?
1: Nou, het laatste is dat men een beetje meer informatie heeft over de verdwijning van de meneer Leijsner.
0: Ja.
1: Hollandse deskundige, politieagenten, die dat team van politie, het politieteam dat naar Suriname is geweest.
0: Met de honden, team.
1: Met die honden, die hebben die auto kunnen bespeuren, besmeuren en bebruiken. En ze hebben nog meer details kunnen vinden over wat er aan de hand is. Maar ze kunnen het nog niet prijsgeven, ze hebben wel geen lijk gevonden, maar ze hebben meer informatie over wat er precies aan de hand is. Er zijn een heleboel scenario's die in Suriname draaien. Toen ik voor ik uit Suriname vertrok, was het scenario dat inderdaad die ex-man van meneer Sarge, van mevrouw Sarge, die man heeft vermoord om relationele problemen die er waren. En zo zijn er een heleboel dingen, maar zolang het onderzoek niet uitwijst wat er aan de hand is, kunnen we niet zeggen. Ik hoop dat die man nog leeft, maar dit is Suriname crimineel geworden. En de politie is niet bij machten altijd om adequaat op te treden. Getuige het feit bijvoorbeeld dat we in het binnenland op dit moment geen controle hebben. Het is een chaos in het binnenland, ik maak me ernstig zorgen.
0: We
1: zitten te pronken dat Suriname nog met zoveel 90+% bosbedekking heeft. Maar weet je jongen, er zijn een heleboel grote spelers, mafiozo's daar met geld, rijke Braziliaanse drugsdealers, die goud als lucratief zien naast drugs en houtkap en dat soort dingen. Dus ze betalen de eigenaren van die gronden, dus dat zijn de kapiteins en de pasjas die daar over de dingen gaan, die strijken die gelden op. En in silence wordt ons bos geëxploiteerd. En te gelden gemaakt. En die spullen die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld als men goud vindt of men hout vindt, dan gaat het langs de illegale weg, gaat het Suriname uit. We krijgen geen inkomsten ervoor. En ons bos wordt vernietigd achtergelaten. En weet je, de overheid is niet in staat om het eens dat in kaart te brengen. laat staan dat aan te pakken.
0: Ja.
1: Begrijp je? En ik maak me grote zorgen dat...
0: Ja, dat is een triest geval.
1: Dat we het bestuur van het land en het parlement, toch? Dat we ons bezighouden met futiliteiten, toch? We zijn bezig met dingen in het parlement te bespreken die niets te maken met ons voorbereiden op de ontwikkelingen die komen. Belangrijk is nu, op dit moment is belangrijk, dat we onze energiesector en alle spelers die bezig zijn op onze velden te werken, alle bedrijven die in Suriname zijn, om te weten met wie we te maken hebben, wat ze allemaal doen, wat hun plannen zijn en hoe zoveel mogelijk een win-win situatie kunnen creëren uit deze activiteiten van deze bedrijven. Toch? Ja. Wat moeten we doen met onze wetgeving om te zorgen dat we optimaal geld hier achterhouden en dat bedrijven niet met ze hebben een manier om op nationaal niveau om een overheid, als ze zaken doen met de overheid, om op een slinkse manier belasting te ontduiken, toch? En dat op een legale manier, hoor. En als je dat niet weet, dan weet je ook niet hoe je dat moet beperken. Dat je ervoor zorgt dat men niet komt met die foefjes, die belastingfoefjes, die multinationals uithalen, overal in de wereld. No? Maar als je weet als overheid wat dat is en hoe je daarmee moet omgaan, dan kan je ervoor zorgen dat Suriname het maximale haalt uit investeringsactiviteiten van buitenlandse bedrijven.
0: Ja, je moet het in kaart brengen. Je moet het in kaart brengen, maar we gaan er bijna uit. Laatste vraag, heel kort. Ik las vanmorgen dat meneer Brunswijk, zijn mensen de dupe zijn van dit goud zoeken, dat er op hun gejaagd wordt. Is die mening je ook toegedaan?
1: Hey, als ze op hem jagen, dan zijn ze 10 jaar te laat.
0: Ja.
1: Want meneer Brunswijk heeft bijna 50.000 concessies, maar hij betaalt geen belasting. Ik heb geen moeite ermee dat meneer Brunswijk goud zoekt als ondernemer op een legale manier. Maar we hebben zelf meegemaakt dat hij 2 jaar, 3 jaar geleden naar de Belastingdienst kwam om voor het eerst zichzelf te registreren, om belasting te betalen, toch? Dus dat meneer Brunswijk opjagen, ik wil het geen opjagen noemen. De staat gaat achter haar recht.
0: Hij zegt dat, Brunswijk, hè? Hij zegt dat.
1: Dat maar je mag dat zeggen. Maar hij mag een ondernemer zijn en hij mag een goede ondernemer zijn. Maar dan moet hij bijdragen aan datgene wat de wet voorschrijft, namelijk het betalen van belastingen en inkomsten. 107.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Erst zo kort de medley van natuurlijk niemand anders dan Oscar Harris. Meest populaire Surinaamse zanger, denk ik, in mijn leven tenminste. De tijd dat ik opgroeide was hij al populair in Suriname en heb flink van genoten en geniet nog steeds van hem. Goeie shows, hij heeft nog steeds een mooie en krachtige stem. Dus mocht er ergens in de buurt bij jou een show van hem zijn, ga er lekker naartoe, ga lekker genieten. Ik had mevrouw Anna, die komt ook uit het onderwijs verwacht. Ik dacht, die gaat zeker een reactie geven op hetgeen in het eerste uurtje besproken is. Maar nee hoor, vandaag is juist Anna niet op, zit ze niet op luisteren. En meneer Ramke is er ook niet. Die heeft toch wel een beetje ervaring op leesgebied. Maar ik krijg een telefoontje. God weet wie reageert. En ik groet u. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hé, Mr. Jan. Ik wilde net vertellen van... Ik haal een hot item aan die momenteel gedebatteerd wordt op de televisie. Met een jonge vrouw heeft erover gesproken. En Jan belt. Dus Jan gaat ons vertellen waarom de kinderen zo slecht lezen.
1: De kinderen lezen niet slecht.
0: Nou, dat verklaart de minister.
1: Ja, maar de kinderen van tegenwoordig zijn meer oraal bezig.
0: Wat zijn ze bezig?
1: Oraal.
0: Oraal?
1: Ja, wat
0: bedoel je daar eigenlijk mee, Jan?
1: Voorouders, die konden niet lezen. En die gebruikten hun taal. Hun mond.
0: Ja.
1: Maar kijk, je kan kinderen... deskundigen moeten erachter gaan, hoor.
0: Dat gaat nu ook gebeuren als de minister en de staatssecretaris mag geloven. Dat kan niet zo verder.
1: Maar het is overal in de wereld zo dat... kijk, ik luister soms naar programma's.
0: Ja.
1: En dan hoor je vooraanstaande minister of mensen zeggen... Ja, eindelijk een week vakantie. Ik heb 6 boeken in mijn kamer.
0: Ja.
1: Dat stimuleert ook niet.
0: Nee, maar je moet een kind beginnen te leren met lezen.
1: Mijn vader kon geen Nederlands lezen. Ik vertel over mijzelf.
0: Ja, eigen ervaring.
1: Maar hij las wel Hindi boeken.
0: Ja.
1: Dus als kind zagen we hem lezen.
0: Stimuleert.
1: En dan pakte je ook een boek, of het boek nou omgekeerd hield of niet.
0: Ik ken dat wel, ja.
1: Je kent dat wel, toch?
0: Ja. Je gaat zogenaamd lezen als een grote man.
1: Ja. Dus je ziet je voorbeeld dat doen.
0: Ja.
1: En dan neem je dat als voorbeeld. En gaandeweg, als je op school bent, vanaf de eerste klas, dan, hoe heet het, naar die school? Leonardo School, hadden we... goede school toen.
0: Okay.
1: Katholieke school. En goede meester, maar wel streng.
0: Mm-hmm.
1: En soms arrogant een beetje ook, maar...
0: Ja, dat waren ze zeker niet.
1: Met paplepel ingegoten hoe belangrijk lezen, schrijven en taal was.
0: Mm.
1: Want lezen alleen is niet genoeg. Je moet ook kunnen schrijven.
0: Absoluut.
1: En dat is het mooie van taal, als je het kan lezen. Dat je het weer met je eigen hand kan schrijven. Maar ja, tegenwoordig is iedereen met... toen wij op school, of ik, begonnen we met een griffel en een lei.
0: Ja,
1: later kwamen schriften en zo. Maar tegenwoordig is alles laptop.
0: Ja, de tijden veranderen natuurlijk.
1: Dus we moeten kijken. Daar aan de minister hier overal in de wereld klaagt men. En je kijkt Nederland, het niveau van onderwijs is veel hoger dan in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar toch zie je dat hier, dat er hier ook, zeg maar, dat slecht gelezen wordt. De hele week op de radio al.
0: Ja, daar heb ik het net over.
1: Ja. Dus ik hoorde meneer Jonge wat over Suriname. Het is geen Surinaams probleem. Het is een wereldprobleem.
0: Dat weet ik niet. Kijk, je de telefoon en de computer hebben hun intro gedaan. En ja, je merkt dat bepaalde dingen achteruit gaan.
1: Ja.
2: En is het nou, komt er nou door die telefoon of die laptop? Dat durf ik niet te zeggen, want...
1: Nee, kijk, ik denk het niet. Want met die telefoon,
2: ja.
1: Je stuurt ook bericht, je stuurt ook een, je schrijft ook. Maar je hebt afkortingen, je schrijft sommige woorden niet helemaal, maar in die strekking van die zin, dan weet je wat die afkortingen zijn.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar het is goed dat we erover praten. Maar ik las gisteren ergens een boek. Ik las eergisteren een bericht.
2: Ja.
1: Dat Surinaams Nederlands kinderen het heel goed doen.
2: Oh,
1: met
2: ja?
1: Taal.
2: Ja, het zou kunnen hoor. Ik zag...
1: Nee, ik las het. Het is geen andere story.
2: Nee, maar ik zag gisteren toevallig een klas van Zuidoost met een juf op televisie. En nee. zij ging ook behoorlijk erin om die kinderen beter te leren.
1: Nee, maar ze hadden onderzoek gedaan dat Surinaamse kinderen en hun ouders stimuleren. En vroeger zei men, ja, Surinamers lezen niet. Maar dat is niet waar. Surinamers lezen. Maar ik weet ervan, wij hebben dat als ons Suriname gestimuleerd hier in Nederland om schrijver en boeken te presenteren.
2: Inderdaad.
1: En dat is bijna meer dan 30 jaar geleden.
2: Maar die kennis van jou, die Anna heet ze toch? Die is toch onderwijzeres? Ze reageert altijd, maar juist vandaag niet.
1: Ik heb geen kennis die Anna heeft.
2: Ik bedoel die mevrouw
1: die belt, maar ja. Geen kennis van mij. Ik ken haar niet.
2: Oh, je kent haar niet?
1: Nee.
2: Oh, sorry.
1: Maar zij zegt dat ze lerares is geweest.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen, ja.
1: Dus,
2: ik ben benieuwd wat haar mening is over dit actuele geval.
1: Maar het is goed dat het onderwerp moet besproken worden.
2: Absoluut.
1: En het is goed dat ook Radio Marten aandacht aan schenkt aan lezen. Mevrouw Jetna Nansing
2: is altijd opgehamerd.
1: Met boeken en kinderen aan lezen. Met, soms met haar vader en meneer Pengel.
2: Ja, Guus.
1: Hebben ze soms leuke dingen.
2: Ja, maar het is goed dat deze dingen ter gehore worden gebracht. Want daar is de radio ook voor, hè?
1: Kijk, het is vaak. Er is een bibliotheek bijna in elke deel van Amsterdam. Dus als je geen boek kan kopen, huur elke week één boek voor je kind. Als je kind zelf niet durft te gaan, ga met het kind. En laat ze een boek uitkiezen aan de hand van... Je hebt, kinderliteratuur, jeugdliteratuur.
2: Ja.
1: Dus je hoeft niet een
2: boek cadeau maken op een jaardag, dat is volgens mij niet meer bij. Want meestal een computerspelletje.
1: Ik krijg elk jaar als ik jarig ben, van jou, krijg ik 10 boeken.
2: Oh ja, mooi.
1: Nee, 10 boeken. Ik lees net een boek van de ex-minister-president Schoof.
2: Ja.
1: Van twee journalisten. Ik lees niet omdat ik van meneer Schoof mag, als mens.
2: Ja.
1: Maar dan leer je van, afgelopen ruim 2 jaar is hij minister-president geweest. Een partijloze man. Maar toch heeft hij Nederland, nationaal en internationaal, staande kunnen houden.
2: Nou, ik wil bijna zeggen, hij doet het beter als de huidige premier.
1: Dus je leert van... Kijk, ik heb boeken ook van Surinaamse politici. Dus ze schrijven weinig.
2: Mm-hmm.
1: De Surinaamse politici, die zijn ook meer verbaal bezig.
2: Ja.
1: Ik heb gisteravond gekeken naar het debat. En daar zie je over die sport...
2: Ja.
1: Paspoort voor de diaspora voetballers.
2: Ja, dat heb ik net zitten lezen, ja.
1: En ze zijn tot 12:30, ik heb tot 10:50 gekeken. En dacht ik hoor het wel. En vanochtend zag ik dat ze tot 12:30 zijn doorgegaan. En het is met algemene stemming aanvaard het voorstel. om bij rechtswegen dat Surinaamse sporters, topsporters, de Surinaamse nationaliteit kunnen krijgen.
2: Ja, klopt.
1: Dus het hangt nu vanaf wat de regeringen...
2: Ze krijgen het gewoon zonder een of andere...
1: Ja, maar nu moeten de mensen hier goed kijken. Die sporters en hun advocaten. En wat er een Nederlandse wet zegt erover. Dus daar moeten ze...
2: Nou, de Nederlandse wet die doet niet moeilijker over, heb ik begrepen.
1: Nee, ze doen niet moeilijk, maar die club vorig jaar... Die verloren had en die kwam met ja. dat een. En dan komt de zaak op een andere terrein weer. Dan moet de regering en de rechter daar een oordeel over vellen.
2: Dat zou kunnen hoor, dat weet ik niet.
1: Ze wilde het, meneer Paviro Redje wilde alleen voor topsporters en intellectuelen. Top-intellectuelen.
2: Nee, daar gaan we weer, hè?
1: Dat is niet doorgegaan, dus meneer.
2: Dan ga je alweer een onderscheid maken. Want het lijkt alsof alle criminelen dan niet naar Suriname mogen. Maar omgekeerd mag het wel.
1: Ja, nee, iedereen mag naar Suriname als je een visum aanvraagt.
2: Ja, maar ik bedoel dat je dan de Nederlandse nationaliteit krijgt omdat je een keertje in de fout bent gegaan. Dat kan toch? Ik vind, je moet geen onderscheid maken. Je geeft of
1: nee, zij zeggen, de wet is voorlopig alleen voor topsporters.
2: Ja, dat heb ik gelezen. Hè.
1: En ze willen het niet, en ze hebben ook niet opgenomen, dat zoals het voorstel van meneer Paviro Redje, om top-intellectuelen of mensen die op andere gebieden een topprestatie hebben geleverd, dat is niet te gehonoreerd. Alleen topsporters.
2: Ja, Jan Sabine best en God doet de rest.
1: Ja, en nu moeten maar die voetballers moeten kijken, want Suriname moet 25 september spelen.
2: Ja, die CONCACAF, hè?
1: Ja, zoiets. Maar goed, meneer Fraser hoopt dat hij dan die spelers kan... uit een Nederlandse, Surinaamse speler ter beschikking krijgt. Maar ik vraag me af of je binnen die, hoeveel dagen, binnen 17 dagen dat rond hebt.
2: Laat me jou één ding zeggen, Jan.
1: Hè? Ja.
2: En dat is uit de grond van mijn hart dat ik het nu zeg.
1: Ja.
2: Iemand als Vrezen, die krijgt het heel moeilijk. Het is,
1: ja.
2: Het is geen prater, het is een driftkop.
1: Ja. Ja, een vechtbaasje.
2: En dat
1: is een vechterbaas hoor.
2: Maar daar bereik je niets mee in Suriname, want ze gaan je sowieso niet geen medewerking verlenen. Je ziet het met Stanley Menso en de rest, de medewerking die je in Suriname krijgt.
1: Kijk, het probleem in Suriname, ik had gisteren, heb ik telefonisch zat met Wiene aan de telefoon uit Suriname. Elke week bellen we of sturen we een bericht.
2: Ja.
1: En Wiene wordt komend jaar, ik denk 84 jaar.
2: Alsjeblieft.
1: 3 oktober. Dus noteer het, dan kan je een lied voor hem zingen. Maar kijk, het probleem in Suriname is, Suriname heeft eerst in 2019 onder Dien Goree een team gehad, gemengd.
2: Ja. Klopt.
1: Dus voetballers uit Suriname en voetballer uit Nederland.
2: Ja.
1: Stanley Menso.
2: Goree heeft het vers geschopt van allemaal die daar zijn.
1: Ja, Stanley Menso, daarvoor Aaron, die begonnen met alleen spelers, denk ik, uit Nederland.
2: Ja, hij heeft ook niks gedaan, hè?
1: Maar daar heeft hij ook zich verkeken met het beslissende wedstrijd.
2: Ja.
1: Dus Suriname moet het sport, de minister, de regering, vice-president, het parlement, juichen het toe. En aan de kantlijn zeggen, ja, we moeten ook investeren in onze spelers lokaal.
2: Ja, dat is niet zo eenvoudig.
1: Om het te verbloemen, maar sport en onderwijs zijn als ondergeschikt Ja, in het beleid van Suriname.
2: Ja, maar kijk, als je moet werken en nog s'avonds moet gaan trainen en wedstrijden moet gaan spelen. Kijk, vroeger had je de tijd, mag ik even, had je de tijd van Kluivert en hoe heet die andere weer, Lagadou en zo. Die mannen kregen dan een ambtenarenbaan.
1: Mijn baan, ja.
2: Maar nee, volgens maar mij zit dat er niet meer in.
1: Nee, maar dat gebeurde toen. Wiener is een van ze. Allemaal in de jaren 50, 60. Elk ministerie had een club
2: onderbracht.
1: Hoe noem je dat? Een club onder hun hoede. Was zo'n donateur van clubs. Dus die ministerie ondersteunde, los van het beleid, ook die clubs financieel. En net wat je zegt, spelers, goede spelers, die werkten of bij de overheid.
2: Bij de overheid meestal, hè.
1: En als ze moesten spelen nationaal, werden ze 3-4 dagen vrijgegeven.
2: Ja, toch?
1: Om te oefenen.
2: Ik weet niet of dat er nog in zit, hoor, Jan.
1: Nee, dat denk ik niet, want kijk, als je vergelijkt, Wiener heeft ervaring ermee. En Wiener zegt, toen hij in 68 hier kwam met Transvaal, en toen hebben ze tegen een aantal clubs hier gespeeld. Ze hebben een aantal wedstrijden gewonnen. En toen zeiden ze, ja, het is straatvoetbal wat Transvaal speelt. En kort daarna heeft meneer Michels het systeem van Transvaal overgenomen.
2: Ja, ja.
1: En gezegd dat dit wereldvoetbal is.
2: Oké.
1: Okay. Dus Surinamers hebben, los van de spelers nu, Surinamers hebben, los van de spelers nu,

0: die waren twee, volgens mij, Joodse afkomst.
1: Meestal.
0: De Zwarte Surinamers.
1: Ja.
0: En als eerste Zwarte Surinamer die hier gevoetbald heeft, dat is Anton de Kom. En Weilen, Judith de Kom, zei mij 2 jaar terug, ik had goede contact met haar, dat niet alleen voetbal, haar vader was de eerste zwarte atleet in Nederland.
1: Ook dat.
0: Ook dat.
1: Ja.
0: De Surinamers hebben een belangrijke rol. Kijk, de eerste die Oranje heeft gespeeld, dat is Free Meynals. Nee. Maar de eerste voetballer die in betaald voetbal hier gespeeld heeft, dat is Hampie Kamperveen.
1: Ja, dat klopt, dat weet ik nog. Want er was ook een lied over hem, hè?
0: Ja. Hij was de eerste die betaald voetbal. Ja. Hij heeft Oranje niet gehaald. Ja,
1: die man uit de sport had, hè? Hij deed aan judo,
0: ja,
1: hij deed aan voetbal, alles.
0: Studeren voor sportleraar.
1: Ja, hij deed alles, deed die man, ik weet niet.
0: Hij was geniaal op alle gebieden van sport.
1: Absoluut.
0: Judo, noem maar op.
1: Zwemmen. Nee, ik weet niet wat die man niet heeft gedaan aan sport. Als klein jongen bewonderde ik die man altijd.
0: En ook
1: altijd.
0: Daarna heeft hij zijn kennis overgedragen. En hij is gewaardeerd door zijn manier van leiden van Transvaal, SVB. Hij zat later in CONCACAF bestuur.
1: Ja.
0: FIFA, en hij afdeling zat, CONCACAF, dacht ik.
1: En hij zat ook af en toe in de casino.
0: Ja, dat was een hobby.
1: Jan, ik heb je heel veel cent uitgegeven. Okay, ik weet dat maar, mensen jaloers worden, maar dit is...
0: Nou, ik ben blij dat u me de gelegenheid...
1: Ja, we kunnen soms maar, lekker babbelen, wordt toch niet gebeld. Dus, maar ik moet rekening houden, toch? Anders...
0: Ja, nee, dat is zo. Maar tot slot wil ik zeggen...
1: Ja, ga je gang.
0: Goed, laten we kijken of het binnen 2 weken het lukt om die nacho... Surinaamse hoe noemen ze ons? Diaspora spelers, ja, in Suriname te krijgen.
1: Ik wil dat woord bijna niet meer horen, weet je dat?
0: Maar zo noemen ze ons.
1: Ja,
0: het parlement zelf noemt ons zo.
1: Ik heb zelf ook wat...
0: De ene zegt, we zijn met 1 miljoen Surinamers, maar het parlement en de politici noemen ons nog steeds diaspora.
1: Diaspora, ja. Wanneer we pakketten nodig zijn, dan zijn we spora.
0: Nee, maar dat doet sturen voor je familie. Dus daar
1: voor
0: moet
1: je familie?
0: Niet...
1: Nou, je zal weten hoeveel ik voor het ziekenhuis heb gestuurd.
0: Jij bent een welgesteld familie.
1: Nee, Jan. Kijk, ik zal het eerlijk vertellen, in de jaren van de koep was het heel schaars. En mijn moeder werkte nog in het ziekenhuis.
0: Ja, dan stuur je wel, ja.
1: En daar werd met een laken, werden mensen, die werd gescheurd en daar werden mensen mee verbonden, oude lakens.
0: Nou, en... je hebt het over medicijnen en behandeling. Toen die binnenlandse oorlog begon in Suriname, heeft het 5 minuten tijd van jou nog. Toen hebben wij als Suriname en wel Syria een brief gestuurd naar minister Bukman hier. De Tweede Kamer. Om die patiënten hier te helpen uit Suriname. En om die aanzuigende kracht niet te stimuleren. Om medicijnen en materiaal te sturen naar Suriname. En dat heeft de Nederlandse kabinet toen. Kabinet Lubbers,
1: ja,
0: dacht ik, gedaan.
1: Ja, maar
0: dus we hebben als organisatie, hebben we dat kunnen via de Kamer en de minister kunnen overtuigen om de mensen hier te behandelen en medicijnen te terug. En dat was in 86, 87.
1: Weet je wat het was, Jan? Ik was in de gelegenheid om 100 kilo per jaar te sturen.
0: Ja, maar, iedereen die bij KLM werkt.
1: Mag ik even uitpraten, Jan?
0: Ja.
1: Maar ik ging dan ook naar de collega's van mij en dan vroeg ik van, hey, je gebruikt je vrachtbriefje toch niet, mag ik je vrachtbriefje? En
0: zo
1: had mijn moeder dan een collega, ex-collega van haar in het AMC.
0: Ja, ja.
1: En die gaf me spullen. Dus ik kwam hele grote dozen met van
0: sturen,
1: alles.
0: Ja.
1: En nog wat sturen, niet dat ik geld had, maar ik had connecties. En als je connecties hebt...

0: Dan kom je ver, ja.
1: Ja, zelfs mensen van de KLM zeiden, oh, wat verschrikkelijk voor Suriname, zo'n mooi land, want velen hebben daar ook gezeten natuurlijk.
0: Nee, ik weet...
1: En die hielpen me.
0: Ik weet van die vrachtbriefjes, want wij als Suriname stuurden ook, soms stuurden we dingen. En dan, ik had een kennis, zijn vrouw was stewardess. Dan konden we elke maand van haar een vrachtbrief krijgen.
1: Ja, 20 kilo.
0: Ja.
1: Maar, nee, maar je mocht één keer per jaar 100 kilo sturen. Maar
0: dat is te bewijzen dat wij Surinamers altijd welwillend zijn geweest. Of het nou organisaties zijn in Nederland of individuen. Wij zijn welwillend om een bijdrage en waar nodig steun te zoeken voor Suriname hier in Nederland. Zelfs bij de landelijke overheid hier toen.
1: Ja, boom. We horen ja.
0: Abo.
1: Dankjewel, Jan.
0: Draai een mooie Indonesisch lied voor me.
1: Oké, dan moet ik even gaan zoeken, ja?
0: Oké.
1: Komt goed, Jan. Hele fijne avond. Doei, doei. Ja, dat is een mooi verzoek, maar zo snel ga ik hem niet kunnen vinden, dus we gaan eerst luisteren naar...

Right, ik heb getracht dit liedje te draaien. Ja, waarom hoor ik mezelf zo slecht? Is er wat aan de hand hier? Nee, maar goed. Ik heb gedacht het liedje te draaien, omdat zo maak je van een levensverhaal een pokoe. En dat is wat ik in de huidige tijd mis. Onder de rap is het meer een geklaag, een soort blues van de tijden. Maar er zijn ook leuke dingen die je kan vertellen in een lied. Want dit is echt een verhaal waar je naar geluisterd hebt over hoe de opvoeding ging. En daarom heb ik voor dit gekozen. Het is niet mijn muziek die ik elke dag luister. Maar ik kwam hem toevallig tegen en ik dacht van, nou, voor de luisteraars een keertje meegenomen iets anders. Ja, moeten we een beetje afwisselen, denken, toch? Ja, ik heb toch even een kort nieuwsje. Want inmiddels is het 17 minuten voor de klok van 7, dan word ik overgenomen door Raap Pengel. Die volgt mij op en daarna de heer Dalvoer. Medische zending Healthcare Suriname, de MZ, kan met financiële achterstanden die inmiddels oplopen tot in de miljoenen Surinaamse dollars. Hoewel het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, de VWA, meerdere malen heeft ingegrepen om de financiële problemen op te vangen, ontbreekt het vooralsnog aan een structurele en duurzame oplossing. MZ is een niet-governementele organisatie die in opdracht van het ministerie van VWA een belangrijke bijdrage levert aan de uitvoering van het overheidsbeleid op het gebied van primair gezondheidszorg in het binnenland. Voor de uitvoering van deze dienstverlening is structurele financiering noodzakelijk. Onze organisatie heeft tot nog toe geen exploitatiekosten ontvangen voor het dienstjaar 2026 en we zijn al in het derde kwartaal van dit jaar, zegt onderdirecteur financiële facilitaire en logistieke zaken Rachel Ten Azang. Dan vraag je je toch een beetje af. Maar wat gebeurt daar zo? Het goud, het zus wordt weggehaald. En dat de mensen dan een klacht moeten klagen over medische zorg. Als je dat verhaal verder leest in de Ware Tijd, dacht ik, dan gaat het over het volgende, luistert u maar. Zo ontbreekt het plafond in de verloskamer van polykliniek Klaaskreek en zijn de ramen in de ruimte waar onder meer baby's regelmatig voor controle komen niet meer intact. Dat contact venster nog niet. Why wint die? Ja, ik snap sommige dingen van Suriname niet, hoor. Dan denk je van zoveel dat er uit het binnenland gehaald wordt. Dit zijn de primaire eerste levensbehoeftes. Dan moet je zorgen dat die mensen een goed ziekenhuis krijgen. Het hoeft niet de luxe te zijn, maar het moet toch wel iets met een behoorlijk dak zijn, een afgesloten ruimte, dat geen ziektes binnen zomaar komen. Ja, maar ik kan met mijn oren toe, met klagen, toen ze voeren, maar en dit soort dingen, ja, dat gaat een pet te boven. En ik zat morgen, aan moestakkie. Dus ik ga uit je aanpakken. Want wat kreeg iedereen? Ik weet niet of je dat liedje kent, maar ik heb hem hier staan. En pago, hij verdwijnt, zomaar hij verdwijnt. Dat zou pas aan gaan. Oké, mijn vriendin, wat krijg je drie? Laat eens horen, ik ken het liedje zelf niet.

0: Ja, en dan kreeg ik net een bericht van actueel IBC. Dan kunnen we tussendoor schakelen. Maar ik kan niet echt een...
1: Een paar maanden terug was het.
0: Ik kan niet echt een actueel bericht bij IBC horen. Maar dit is live IBC bij Radio Maart. We kunnen tegenwoordig met de nieuwe technieken... kunnen wij gewoon doorschakelen. Dat is toch mooi.
1: En als je wil opscholen, niet op basis van rancune... maar dat je zegt van vanaf nu... Nu willen we de criteria hanteren. If wasma moest venwang kon in aanmerking voor zwakke huishouden, betekent als steun die wasma san euroko, wa gezin, wa massa, wa een ouder, moeder, dan asma moest gaan naar een wijkkantoor voor doa aanvraag. En daarvoor zijn er regels. En die regels zijn niet door Diana Pocky gegeven.
0: Ja, dat ziet u, Diana Pocky, hoorde u op Radio ABC. Er werd een wat pittige vraag gesteld, maar wij moeten door. En inmiddels zit ik al aan mijn tijd, nog 4 minuutjes te gaan. En dan houdt het op, die 2 uurtjes invallen voor mevrouw Arriva. Ik ga u groeten, mijn naam is Etje Wiks en ik wens u een hele fijne avond. En veel plezier met de volgende programmamaker, Mr. Ra Pengel. We gaan luisteren naar een... liedje waarmee ik wil afsluiten. En noem je Lassa Poko. Kom je er van de tapa? Nee, hij is al weg. I'm growing older. Ja, dat slaat op mij natuurlijk. Maar dan moet ik hem wel kunnen vinden, toch? Minder Sapa Pokongo. 1, 2, 3, 4. Hij moet er ergens tussen staan. En zolang we hem vinden, wanneer je de next weer is, is zo'n ding. Ik vind Growing Old. En dat is het volgende liedje waar ik u mee ga verwennen. Luistert u maar.

0: Yes, I'm growing old.
1: Growing old.
0: And so I have to leave you.
1: I wish I'll never grow.
0: En ik zie meneer Henk Albertson binnenkomen. En volgens mij gaat hij van me dan overnemen. Ik dacht dat de Raad Pengel zou overnemen. Ja, nou leuk. Dan krijgt u nog heel mooie muziek. Maar deze is een speciale. En deze slaat op mij. 'Cause I'm growing old.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelgus meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Toujours, toujours, na wie je reisbureau Capricho Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, die 43. Ah, anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere gronta pa lontu, dat wan taki, de ma abiro koma kana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, fu set you opolani free, gua para maribo, na kande, isa fasande, trase gronta pa lontu, ook tu kana kuan konkru tei, 020-67-37-342 of kijk op www.caprichostours.nl, drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja, ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man, van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricho's Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
3: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauro dat nog een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het eind of ding. Een sweet periode.
4: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Hey, goedenavond. Dit is Mart Radio op 107.9 FM. Mijn naam is Henk en vanwege afzegging van de heer Raapengel zit ik hier dus achter de knoppen nu. En ik zal wat gevarieerd muziek afdraaien. En zoals elke dinsdag, als u een nummer of een lied wil horen, kunt u altijd bellen naar de studio. Nummer is 020-471-4291. En dan zit ik hier, ik zal hem dan opzoeken en voor u afdraaien. Welkom allemaal. Ja, een beetje laat ingeschakeld, omdat ik nog even in overleg was mijn collega Etienne Wicks hier in de studio. Trouwens, Etienne, bedankt voor de afgelopen 2 uurtjes. Maar oké, ik zal u dan gezellig bezighouden met diverse nummers. En als u, net als wat ik zei, een nummertje wil horen of zo, neemt u gerust de telefoon en bel even naar de studio 020-471-4291. Dit is Mr. Robert Gray. Don't be afraid of the dark.

0: ます。
1: Deze is er dan eentje van Omalé met Soso.

Deze is dan eentje van Davido met Fall. We worden zo onderbroken door het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik gewoon bij u terug. Dus blijft u gewoon afgestemd op deze mooie zender. Het is toch regenachtig buiten.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Ja, daar zijn we weer. Welkom terug. Een luisteraar die belde op en die zei van... ik wil ook graag die andere van Robert Cray... Right Next Door horen. Dus bij deze, hier komt hij dan. Robert Cray. Met Right Next Door. Because of me.

En zoals ik had aangegeven, dat u kon bellen naar de studio. Het nummer is 020-471-4291. Ik ben nog steeds afgestemd op Marte Radio op de 107.9 FM. En ik heb inderdaad ook een verzoekje gekregen van een heel bekende band. En u zult deze natuurlijk herkennen. En ik moest speciaal de live versie afdraaien.

0: We hebben even een beller die wat nieuws heeft.
1: Hallo.
0: Ja, Anne, goedenavond. Zeg het maar.
1: Ja, ik zou in de uitzending komen, toch?
0: Ja, u bent nu een live in de uitzending. Zegt u maar.
1: Oké. Okay. Nou, ik lees dat Umberto Tan, hij is 60 jaar.
0: Ja.
1: Hij wordt voor de vierde keer vader.
0: Oh.
1: Hij heeft een partner, jullie een van een 37 jaar.
0: Oh, oké. Okay.
1: En die is zwanger.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Nou.
1: En zijn oudste dochter is 28 jaar.
0: Oh. Ja. En weet u misschien ook hoe oud de jongste is?
1: De jongste van zijn kinderen?
0: Ja.
1: Oh, die is een, even kijken, de jongste is 18 jaar.
0: Oh, 18 jaar.
1: Benjamin.
0: Oh, ja. Oké. Okay. En dan wordt hij opnieuw vader?
1: Ja, hij wordt opnieuw vader.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hij krijgt weer een meisje.
0: Oh, dat is ook al bekend?
1: Ja, dat is ook al bekend.
0: Oké, okay. Nou.
1: Maar het is een blondine, hè? Ze nemen nooit Surinaamse vrouwen, hè?
0: Oh, oké. Okay.
1: Voetballers en deze succesvolle Surinamers.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat valt me wel op.
0: Oh, ja. Ja,
1: ja. En die andere, hoe heet die ook alweer? Die met die zonnebril altijd, die heeft ook een jonge Griek. Veel jonger zelf.
0: Edgar David.
1: Ik heb hem een keer samen zien lopen met haar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar de vorige vrouw van Umberto Tan was ook een Nederlandse?
1: Ja. Geen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, geen.
0: Oké. Okay. Ja. En het leeftijdsverschil is dus 60 en 37? Dan heeft hij jong.
1: 23 jaar.
0: Oké, okay, dan heeft hij dus een jong blaadje van de boom geplukt.
1: Dat moet haar vader zijn, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Nou ja, in ieder geval bedankt voor het nieuws en we wensen hem natuurlijk een heel veel geluk, natuurlijk, hè?
1: Ja, dus. Voor hem.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Bedankt, Anne.
1: Deze mensen moeten de markt steunen, hè?
0: Ja, in principe wel, ja.
1: Zijn totale vermogen wordt geschat,
0: Nee.
1: Op ongeveer 2,3 miljoen euro. Je moet een pand voor markt komen, man.
0: Ja, klopt.
1: En deze mensen, die Roethoff, die advocaat.
0: Ja.
1: Een aantal van die ene die in de gevangenis nou zit, promes.
0: Ja.
1: Ze zegt van de. Mm-hmm. Hij kan toch één pand aan markt geven?
0: Geven, ja. Ja, maar er moet iemand zijn die hem natuurlijk benadert. Snap
1: maar
0: je?
1: Ik hoorde die meneer vertellen dat zijn moeder een eenvoudige vrouw is. Hij kent zijn moeder. Want die deed een programma voor een meneer Iwan Botsen op de woensdag en zondag. En hij zei, zijn moeder is die moeder van Promes is kent. Hij is een hele eenvoudige vrouw.
0: Ja.
1: Maar ik heb meneer Iwan, want die belt me ook op zondag om geld en vaderdag belt hij me op.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb hem gezegd, vraag die meneer om van milieu om Promes wat een bijdrage te vragen.
0: Ja.
1: En dan zegt hij ook tegen mij van dat gaat hij niet doen.
0: Oh.
1: Nee, hij gaat naar Wali, Gisaka, hij nak, awanak, alali.
0: Ja, maar dan moet er iemand natuurlijk zijn die...
1: Deze mensen benaderd, het is ook wel aftrekbaar van de belasting, toch?
0: Ja, klopt.
1: Ja,
0: klopt.
1: Voor een goed doel.
0: Ja, een gift. Ja, klopt.
1: Een goed doel in feite.
0: Ja. Nou, maar kent u ze niet persoonlijk dan? Of heeft u...
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Nou.
1: We gewoon onze kracht pakken nu.
0: Oh, okay.
1: Met een 2,3 miljoen.
0: Ja. Nou, misschien...
1: Dat kan ook niet, toch?
0: Nee, klopt. Ja. Maar, misschien wel...
1: Een villa in Amstelveen heeft hij.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Zo. En misschien moet er iemand zijn die dit soort mensen benadert natuurlijk om natuurlijk deze zender markt te steunen. Dus ja, klopt. Nee, oké, is goed.
1: De hoogste tijd nu.
0: Ja, klopt. Bedankt voor het nieuws, Anne.
1: Alsjeblieft, hè.
0: Oké, ja, fijne avond. Oké, doei.
1: Ja.
0: Dat was dan even Anne die met een nieuws kwam over Umberto Tan. En we hebben dit ook gehoord. Maar dan gaan we gewoon gezellig verder. Ja, als u dit soort nieuws heeft of zo, kunt u ook gewoon bellen naar de studio, hoor. Dan gooi ik u een uitzending natuurlijk, hè. Zo kom ik de avond ook door natuurlijk met muziek en informatie. Want ook dat is smart natuurlijk, hè.

0: like you. I don't know when the last time that I told you, but girl, you make me so very happy. I think we've got something that a lot of people don't seem to have. Talking about a 50-50 love.
1: Mr. Teddy Pendergrass met When Somebody Loves You. En als we dan toch live nummers afdraaien, dan ga ik nog de laatste live nummer afdraaien. En die vind ik persoonlijk een heel mooi nummer. En die is van de OJ's, Sunshine.

De formatie The Manhattans, Kiss and Say Goodbye. En met dit gaan we eindigen met de live nummers. En we gaan weer eens wat anders doen. We gaan dan naar de Surinaamse bodem terug. Deze is dan Johan Messijan met Rosa.

0: barrio.
1: De formatie Double Ere, Poco Poco. Om 10 minuten voor de klok van 9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen, onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd. Ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder. Help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
4: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is aan een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauroko dat nog ontapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het eind of ding. Een sweet periode.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Dat was dan Wilfrido Vargas met El Africano. We gaan terug naar de Surinaamse bodem met Sonora Paramarera. Gideon Saramang.

0: worden zometeen onderbroken door nieuws- en reclameblok. En dan ga ik dit nummer weer opnieuw instarten. Dus blijft u maar heel bij ons. Gezellig. En dan... dan heb ik dubbele muziek hier zo. Oh. Ja, worden dus zo onderbroken door nieuws- en reclameblok. En dan ben ik zo bij u terug voor nog een uurtje. En dan zal ik Sanan Carolina weer opstarten.
1: 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

De formatie Sranamering, ole ole. En we gaan gewoon vrolijk verder. Het is toch een beetje regenachtig buiten. Dus ik probeer wat vrolijkheid in uw huiskamer te brengen. De formatie Travassi. Waka waka.

Vrolijkheid op uw radio. Mart Radio op de 107.9 FM.

Ja, het volgende moetje neemt even wat tijd om op te starten, maar hij komt er zo aan hoor. Hey, de formatie Les Lui Sleu.

De formatie Les Leu Sleu. Heel prachtige saxofoon begeleiding. En onze collega Riedel die zit natuurlijk ook op een saxofoonles. Dus binnenkort gaat hij hier voor ons optreden. Misschien met dit nummer. Dus je weet maar nooit. Maar ik gooi er nog eentje van Les Leu Sleu in. En dit nummer is dan ook weer speciaal voor mijn collega Riedel. Onze saxofonist. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11. Dus ik heb nog zo'n kwartiertje te gaan.

Dat was dan de formatie Les Leu Sleu. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. Want het is nu 22:53. Dat wil zeggen 7 minuten voor de klok van 11. En ik ga een nummer instarten. Die is namelijk heel lang. En omdat het nummer dan zo lang is, ga ik u meteen groeten. Ik zeg een fijne avond verder. Het is regenachtig buiten, maar ik moet er straks doorheen. Maar ja, geef niet. Ik doe alles voor de luisteraars van Mart natuurlijk. Maar oké. Ik ga u groeten. Ik zeg een fijne avond verder. Wat u ook mag gaan doen. Voor zij die meteen naar bed gaan, dan zeg ik welterusten. En morgen natuurlijk gezond weer op. Want ik moet ook naar mijn bed toe, want morgenochtend moet ik er heel vroeg weer uit. Dus ga ik het hierbij laten. En ik zeg dan tegen u tot vrijdag aanstaande. Natuurlijk van 10 tot 12, want dan zit ik er weer met het programma Time to Relax. En waarbij ik dus de R&B's en de Golden Oldies voor u afdraai. Dus ik zeg dan hierbij, stemt u dan weer af vrijdag aanstaande het programma Time to Relax. Maar vooraf op de donderdagavond zit mijn collega natuurlijk Riedel daar zo. Die zal een artiest behandelen. En daarna draait hij ook wat een en ander. Wat R&B's, wat Golden Oldies. En stemt u dus beide dagen af. Beide dagen zijn van 10 tot 12. En dan hopen we u weer in de, zeg maar, wat vrolijkheid in uw huiskamer te brengen. Ik zeg bij deze bye bye, zwaai zwaai. En tot aanstaande vrijdag met het programma Time to Relax. Mijn naam is Henk en ik zeg adios.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft er door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws. Talent. Muziek. Geschiedenis. Sport. Onderwijs. Entertainment. Fashion. Gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
3: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart. Allah. langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Wij zijn één, Wina Wang. Prachtig, prachtig lied. Dat eigenlijk helemaal samenvat wat we het eerste uur met elkaar hebben besproken. Namelijk, hoe kom je als volk tot wasdom? Dat doe je als je naar elkaar durft te luisteren. Als je durft te zeggen, hé, we staan met elkaar in verbinding. En de prachtige meneer die dit heeft geschreven, naar ten gehoor heeft gebracht. Ik kan hem minder goed een ode brengen dan mijn vader. Dus ik vraag Carlo Jatanan Singh om ons te vertellen. Waar hebben we naar geluisterd? Waarom raakt dit ons allemaal zo enorm? Een ode.
1: Ja, een ode vooral aan de zanger. Ik weet dat hij zelf ook geschreven heeft. Maar in ieder geval, ik dacht het niet goed zo. Maar dit is werkelijk een van de mooiste liederen ooit gemaakt. Ja, ook van Dr. MacDonald, hoor, als Toerenamizee. Ja. Maar dit zijn dan twee uittappers. Ook Paul Amirali, dat liedje was mooi, maar dit behoort tot de grootste. En ik wil gewoon zeggen, kijk, maar inderdaad, eenheidsgevoel wat dit teweeg brengt. Dat we zeggen, de emoties die loskomen en die ons allemaal raken. Dus ik vind inderdaad, ik moet wel zeggen, ik heb Kenneth Arias persoonlijk gekend. Het was werkelijk een grootheid. Hij was een natuurtalent, geen specifieke vooropleiding. Maar als die man begon te spelen en te zingen, maar hij had één probleem en dat is dat hij te veel van een glaasje hield en misschien ook een joint gebruikte. Mm-hmm. En dat is het jammer en daardoor was hij niet overal welkom. Mm. Maar ik moet zeggen, hij is ons kort geleden voorgegaan, mm-hmm. maar ik vind toch, ondanks zeg maar kritiek op zijn persoonlijk leven, moeten wij hem zeker gedenken op een juiste manier.
0: Ja.
1: Iets naar hem vernoemen of wat dan ook. Want wat hij ons gegeven heeft met Wina Wang, dat is ongelooflijk. Dat is voor de hele Surinaamse bevolking, los van tot welke groep je behoort, maar ook los van welke tijd. Dit is een lied voor de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En we mogen Kenneth dankbaar zijn. En wij wensen hem ook, in welke dimensie hij zich moet mogen bevinden, het beste toe. En uiterste dank namens de Surinaamse gemeenschap.
0: Mooi. Fantastisch, ja. Ja. Wat een mooie ode. En ook, eigenlijk is het een ode aan inderdaad Kenneth.
1: Ja.
0: Maar het is ook een ode aan mens zijn.
1: Ja.
0: Met elkaar durven te staan. Niet alleen voor het prachtige wat iemand brengt. Maar juist ook te staan voor die andere kant van iemand. Dat iemand soms verdrinkt in alcohol, in drugs of in andere zaken. Dat maakt de persoon als mens niet minder. Dat is het gedrag van de mens. En hoe mooi om dat ook met elkaar te kunnen bespreken. Jij schreef een heel mooi boek, Reina. Daar hebben we het nog steeds over. Het eerste uur hebben we het uitvoerig gehad over het boek. Het boek De Kracht in Stilte. Integrated Governance Leadership. En je hebt het daar over de bovenstroom en de onderstroom. En hoe mooi is het om dat boek in het tweede uur ons nog meer te laten inspireren. Maar vooral ook wellicht geïnspireerd door nu dit wat we hebben ingebracht. Namelijk die verbinding, die eenheid. Het zoeken naar dat wat ons bindt. Jij geeft eigenlijk ook aan in jouw boek dat ja, is mooi, die zoektocht naar dat wat ons bindt. Maar om te komen naar dat wat ons bindt, moeten we vooral ook eerst weten wat ons ten diepste zelf raakt. En wat mij ten diepste raakt en wat ik dan meeneem, bijvoorbeeld ook op de werkvloer. Dan komen bovenstroom en onderstroom bij elkaar. Guus Pengel gaf ons een cliffhanger mee. Die zei, leuk, als je weet onderstroom, bovenstroom. Nu heb ik dat, dus in het voorbeeld van hem. Miset Misrevi, ik weet wie ik ben. Ik kom naar het werk. Ik kom als mijn hele eigen zelf. Maar hoe gaat dan die professionele omgeving daarmee om? Wat zegt jouw boek daarover?
2: Mijn boek zegt in principe nog niks over het, noem het even, mensbeleid. Mm-hmm. Indirect wel, maar niet absoluut. Het indirecte wat het boek zegt is, iedereen in je organisatie heeft een waarde van binnen. In de stilte die ze niet tot uiting brengen. En als organisatie moet je die waarde naar boven halen. En dat kan alleen als je inderdaad let op de lens die je zelf hebt. Mm-hmm. Hè? Als je je eigen onderstroom beheerst, dan weet je hoe je reageert op andermans onderstroom. Maar gelijkertijd zeg ik, voordat je mensen in het besluitvormingsproces betrekt, moeten ze inderdaad zichzelf durven zijn,
0: exact.
2: Zichzelf kennen en weten wat hun talenten zijn om in hun functie te kunnen groeien. Mm-hmm. En dat heb ik in het boek niet zozeer beschreven, maar dat vloeit voort uit mijn meer dan 40-jarige werkervaring.
0: Ja.
2: En het feit dat ik coach ben van de talentmotivatieanalyse.
0: Juist.
2: Waarom zijn talenten zo belangrijk? Als je weet wat je talent is, dan motiveert jou dat om te groeien,
0: exact.
2: Te shinen.
0: Exact.
2: Als je niet je talent kent en gewoon doet wat van je verwacht wordt, maar eigenlijk spreekt het je niet zozeer aan, dan ga je niet groeien.
0: Nee, nooit.
2: Dan kan ik me zelfs voorstellen dat je liever niks zegt.
0: Ja.
2: Want het spreekt je niet aan.
0: Guus. De cliffhanger en dit antwoord, komt het een beetje overeen of zeg je, ik wil iets meer, nog dieper een laagje gaan?
3: Ik ben benieuwd hoe, want de kracht in stilte gaat over het systeem is een organisatie, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
3: Hoe het systeem die kracht. Het is de vraag of ik dat nou goed interpreteer, zeg maar, die kracht naar boven haalt of zo.
0: Ja,
2: nou dat noem ik dan de Integrated Governance Leadership Tool. Nou ja, weet je, als we gewichtig doen als managementdenkers, dan ontwikkelen we een tool.
0: Altijd, ja.
2: Ja. Mm-hmm. En die tool is dus de IGL tool, mm-hmm. waarbij die manager zich ervan bewust moet zijn, oké, ik heb alle meetbare kanten op een rij, maar nu... En dan komt ook wel weer stilte tot uiting, zoals Carlo ook aangaf. Mm-hmm. Je moet als leider dan ook bij jezelf nagaan, heb ik alles meegenomen? Ga ik dieper in? En daar heb ik dan een tool. Het is, ik teken het als je hebt de bovenstroom, de onderstroom en dan is er een sluis.
0: Mooi.
2: Een filter.
0: Ja.
2: Dus we moeten ons als leiders dan heel bewust zijn. Heb ik gefilterd wat ik niet heb gehoord? Heb ik gekeken wat ik daaruit kan gebruiken en wat ik daaruit niet hoef te gebruiken, maar ik wel hoor? Wat je daarmee krijgt is dat je gebruikt het op het moment dat je een besluit neemt en je voelt het niet pas als alles misgaat. Want je hebt je best gedaan om alles te horen. Hè? Dus daar moet een van de volgende boeken, zijn allemaal instrumenten, behalve die stoel, om te horen wat er niet gezegd wordt.
0: Ja.
2: En dat is die filter. En de Integrated Governance Leadership Tool is een vereiste waarbij ik ook inmiddels al allerlei lagen heb beschreven waar je allemaal op kan letten om dingen naar boven te halen die anders verborgen blijven en alleen uit frustratie bij de uitvoering tot uiting komen.
0: Ja,
1: mag ik?
0: Natuurlijk.
1: Ja, eigenlijk heb je al een beetje gezegd wat ik wilde vragen. Namelijk, je zegt het boek gaat dus over talentontwikkeling vooral, dus het stimuleren van talenten. Maar de voorfase is natuurlijk het ontdekken van het talent. Ik heb namelijk vaak gemerkt dat er veel talent is wat onontdekt blijft. Natuurlijk is dat een moeilijke zaak. Hoe ga je dat ontdekken? Want als je dat ontdekt hebt, dan hoeft er ook niks meer mee te gebeuren. Hè? Dus het moet dan zich verder ontwikkelen.
0: Ja.
1: Ik wil vragen of je dus... Je hebt dan een beetje gezegd of je iets dieper op kunt gaan.
0: Ja, hele mooie vraag.
2: Belangrijk is dat we... weten, wat noemen we talenten? We noemen geen talenten van ik kan hard fietsen of ik kan mooi zingen. Talenten zijn diepere drijfveren die maken dat je doet wat je doet, dat je bent wie je bent. En dat ligt op allerlei vlakken. Op emotioneel, organisatorisch, op allerlei vlakken heb je eigenschappen die je persoonlijkheid vormen. En dat noemen wij talenten.
0: Ja.
2: En vanuit die talenten gaan we kijken naar... Ja, om het toch moeilijk te maken, competenties. Je weet in organisaties,
0: wat je
2: om
0: kan.
2: Een bepaalde functie te uit te voeren, moet je iets kunnen.
0: Juist.
2: Als je daar de juiste talenten voor hebt, dan kan je makkelijker groeien. Ik geef mezelf graag bloot op dat gebied.
0: Ja.
2: Mijn talent is, ik ben een creatieveling. Ik weet zeker dat Guus het begrijpt.
0: Ja.
2: Ik ben een creatieveling. Met als gevolg dat als je mij je boekhouding laat doen...
0: Dan gaat het mis. Dan
2: gaat heel creatief.
0: Creatieve boekhouding.
2: Oh, maar ook mijn administratie. Als ik in gesprekken zit, nu vind ik dat ik heel netjes mijn tafel geregeld heb. Maar als je mijn bureau ziet...
0: Ja, in grote chaos.
2: Ja.
0: Okay.
2: Maar dat is omdat ik op een andere manier gestructureerd ben. Ja. En dat is dus niet mijn talent.
0: Ja.
2: Maar als mensen het niet weten, vroeger wist ik het niet, was het gewoon een slechte eigenschap.
0: Juist. Oh, maar het is heel mooi, want dan kan je het ook omkeren. Dan kan je dat waar je goed in bent extra doen. En mensen moeten jou niet vermoeien met administratieve zaken.
2: Nee.
0: Dat is gewoon niet jouw ding.
2: Nee.
0: En het is heel mooi, want dat is een andere theorie waar ik erg door gegrepen ben. Misschien kennen jullie hem ook. Appreciative inquiry.
2: Ja, toch?
0: Ja, toch? Waarderend onderzoeken.
1: Ja. Ja.
0: En daar zeggen ze ook, hè, van als je in rekenen een 4 bent of een 5, maar taal 8, ga je taal ontwikkelen en wordt een 10.
2: Ja, toch?
0: Dat was moeilijk 6 keer per week naar bijles en zo. Wat mijn vader mee gestuurd en zo.
2: Ja, ja. Ik heb het ook meegemaakt. Ja. Maar... het heeft ook je cultuur en je organisatie veranderd. Alles verandert als je vanaf het begin zorgt dat je mensen naar hun talenten de ruimte geeft om zichzelf te zijn. Weer dat be you. Prachtig. Maar dat vraagt, want dat is iets, dat je zei het, die mensen moeten gecoacht worden.
0: Precies.
2: En dus dan kom ik toch weer aan die systeemkant.
0: Ja. Ja.
2: Want ik doe sessies met mensen en geef een rapport over hun talenten en drijfveren. En dan komen ze in de organisatie en dan wordt er alleen maar gekeken. Oh ja, ik neem hem aan. En verder zoekt zo'n persoon het maar uit.
0: Ja.
2: Dan gaat het toch mis.
0: Juist.
2: Maar dat is omdat je moet gecoacht worden. Want ik nam het voorbeeld van fietsen. Als je niet zo hard fietst, maar wel goed kan fietsen en je houdt ervan. Dan ga je discipline. Alles zet je in om keihard te fietsen.
1: Ja. Ja.
2: En dan word je een kampioen.
0: Ja.
2: Omdat het je talent is.
0: Juist.
2: Dan ben je gemotiveerd en je gaat ervoor.
0: Juist.
2: Maar dan heb je ook wel mensen nodig die je wat techniekjes geven. Hè?
0: Ja.
2: Zeggen van oké, je moet wel recht zitten op die fiets. Juist. En weet ik veel wat.
0: Ja. Okay. Ja.
2: Maar je hebt begeleiding. We hebben elkaar nodig om te groeien. En dat mis ik heel erg. Niet alleen in Suriname, ik heb
0: overal.
2: Hier ook gewerkt.
0: Ja, overal.
2: Dus overal mis ik dat.
0: En als je dan kijkt in jullie werk samen, lieve Guus en papa. Papa, jij hebt een kantoor met mensen erin.
1: Ja.
0: Hele leuke mensen. Die gaan overigens voor jou door het vuur. Dat zie je in alles wat je schrijft, zelfs artikelen over je.
1: Maar zelf ben ik ook vurig hoor.
0: Ja, nee. maar hoe heb jij daar heel bewust beleid op gemaakt? Dat je denkt van, dit zijn mijn mensen. Ik zie deze talenten in hun.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want kijk, ik vind inderdaad dat je, dat zegt Reina ook, die talenten zijn dus individueel verdeeld.
0: Ja.
1: Ik heb ook gezegd, je moet natuurlijk eerst het talent ontdekken.
0: Ja.
1: En dan moet je het talent stimuleren.
0: Ja.
1: En je moet dus inderdaad ook inspirerend daarbij zijn.
0: Mm-hmm.
1: Want in Suriname, dat wil ik, ga ik los van jouw vraag even, ga ik algemener stellen.
0: Ja.
1: Ik merk in Suriname dat er heel veel talent is dat niet ingezet wordt.
0: Mm, onbenut talent.
1: Kijk, als wij kijken, het gaat niet om één bepaalde politieke partij.
0: Nee,
1: en zo.
0: Nee. Gewoon overal.
1: Maar als we kijken naar wat er gebeurt. Ik neem periode van onze onafhankelijkheid.
0: Ja.
1: Dan is er eerder een neerwaartse spiraal dan een opwaartse.
0: Ja.
1: Terwijl de mensen zijn wel aanwezig. En ik ga je zeggen, dan maak ik een verschil tussen overheid zonder politiek de bedrijf hoor, en bedrijfsleven.
0: Ja.
1: Het bedrijfsleven in Suriname draait vrij goed. Als je naar die, ik ga geen bedrijven noemen om reclame te maken, maar al die grote bedrijven.
0: Ja.
1: Daar slaagt men wel erin het ontdekte talent goed in te zetten.
0: Juist.
1: En er ook winst mee te maken. Want als je niet winstgevend bent, dan wordt je opgenoemd.
0: Ja.
1: Maar als we kijken bij de overheid, dan zien we gewoon, ik kan wel eerlijk gezegd, de instituties zijn gewoon uitgehold.
0: Ja.
1: En een van de redenen is dat men niet de juiste mensen zet.
0: Ja.
1: En niet dat de juiste mensen aanwezig zijn, want ik vind dat er heel veel talent is. En dat komt tot uiting in het bedrijfsleven, waar
0: dus
1: die mensen wel presteren.
0: Exact. Ja.
1: Maar bij de overheid lukt dat gewoon niet.
0: Ja.
1: En dat is dus de zijde. Maar om terug te komen op de persoonlijke vraag, dat de mensen voor jou door het vuur gaan, is inderdaad dat je de mensen ook waardeert voor wat ze presteren.
0: Ja. Waarderen,
1: je moet positief staan, stimuleren en proberen te inspireren. Dat is gewoon
0: een feit. Mijn opzet. Guus, jij, observatie van wat Reina nu zo mooi aan ons meegeeft als rijkdom.
3: Ja, voor mij is dat echt een moeilijk ding. Omdat ik zit in branches.
0: Ja.
3: Deels, ik heb verschillende ervaringen, zeg maar. Dus ik kom uit het theater.
0: Ja.
3: En ik werk alleen met mensen die willen doodgaan voor een stuk. Als je met minder komt, dan ga ik zeggen, sorry, dit stuk, en het kan te maken met fase in je leven, maar om het zo goed mogelijk te maken, hebben we dit van elkaar nodig. Jij moet mij drijven tot het uiterste.
0: Yeah.
3: Ik werk nu in een gebouw met 4000 collega's. Nou, daar heb je niet 4000 mensen die dood willen gaan voor hun werk.
0: Nee, klopt.
3: Dus het is voor mij echt een soort schakel van...
0: Ja, het is
3: een
0: complete switch.
3: Hoe kan je het optimale halen? Want ik wil voor die leerstoel wil ik ook gewoon...
0: Ja, natuurlijk.
3: Het maximale halen.
0: Ja.
3: En dat is dus een heel ander soort spel wat je moet spelen.
0: Ja.
3: En voor mij is het dan ook een soort... leren kennen van andere type mensen die uit hele andere dingen hun behoefte bevredigen en zo. Dus dat is voor mij echt een leerding, zeg maar, van dat niet iedereen op het werk zit om het zo manja mogelijk te doen als het kan.
1: Mag ik een korte opmerking? Een beetje een ludieke opmerking.
0: Ja.
1: Wat zij haalt mij aan, maar ik ga mijn moeder aanhalen.
0: Ja.
1: Dus je zit in het juiste vak. En waarom? Een van de motto's van mijn moeder was, niet dat zij dat uitgevonden hoor, de wereld is een speeltoneel. Ieder komt en speelt zijn deel.
0: Ja, prachtig.
3: Ja, ja.
0: Maar dit is het ook.
3: Ja.
0: Dit is het ook. En het mooie is, en dan kom je echt, het is mooi dat je dat aanhaalt, papa, want dan kom je terug bij wat Reina zelf ook net zei, van ontdek je talent. Als je je talent hebt ontdekt, je weet wat jouw deel zou zijn en je gaat dan op dat toneel staan, dan kan je dus floreren.
3: Ja.
0: En wat heb je ontdekt? Van dit is mijn rol en hier wil ik de hoofdrol in spelen, dus ik ga daar staan.
2: Ja.
0: En ik leer de kinderen in Zuidoosten altijd dat zij de koningen en koninginnen zijn van hun eigen leven. Dus ze zeggen altijd, overal waar ik binnenkom en gastles geef, dan weten ze al. Ze beginnen nu zelfs al vast recht op te zitten. In het begin was het niet zo. 8 jaar geleden ging de klas in en zei ik, jongeren, rechtop zitten. Want jullie zijn de koningen en koninginnen van je eigen leven. Mm-hmm. En als je zo de klas in zit, wat ga je dan doen? Ze zei, juf, dan ga ik goed leren. Ik zeg, precies dat. Dan gaan jullie goed leren. Dus, en wat grappig is, op een gegeven moment, dan worden ze het, hè?
2: Mm-hmm.
0: Maar wat ik zeg ook, praat nu als een koning.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik laat ze ook echt die rol spelen.
1: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
0: Dat is een toneelstukje. Mm-hmm.
1: Is dat een boodschap van de koningin van Paramaribo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Sowieso. Nou ja, over boeken eren gesproken.
3: Ja, uh-huh.
0: Als we inderdaad die connect maken tussen enerzijds het mooie boek van Reina en anderzijds, Guus, heb jij een boek meegenomen waarvan je zegt, jammer, maar dit past precies in dit gesprek. Dus zou ik zeggen, tjago, ga ervoor.
3: Ik heb volgens mij al eerder reclame gemaakt, maar ik zal het blijven maken, omdat ik het een geweldig boek vind van Xille McCroy, Mensen als Zonne en Mensen als Manen.
0: Ja.
3: En ik zal gewoon een stukje lezen om te laten zien wat hij doet.
1: Ja, ja. Maar je bent wel in een uitgelezen gezelschap, hè?
3: Daarom.
0: Ja.
3: Mijn stad wordt gekleurd door duizenden kleine levens. Er wonen hier mensen als zonne en mensen als manen. Ze reizen en dalen en iedereen kent zijn plek. De zonnekinderen kleuren de dag. Ze moeten lachen, dansen en feesten. Dat is hoe ze overleven. De kinderen van de maan kennen de nacht. Ze verdragen het licht niet. Ze zijn bevriend met de schaduwen. Wanneer iedereen slaapt, houden zij de wacht. Voor de kinderen van de maan staat dromen gelijk aan overleven. Ik wil het hierbij laten.
0: Dat is mooi. Oh, zo geweldig. Ja, ja, ja, ja. Je wilt direct doorlezen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus ik denk, nou, laat het programma. Ik ga nu lezen.
2: Ja.
0: Ik ga hier mooi bij Mart Radio hier onder een boom zitten en dit lezen. Want klein paar woorden. En Reina, als je dit connect aan je boek.
2: Super, super.
0: Toch?
2: Jawel. Ik ga dit boek lezen.
0: Ja.
2: En ik ga het die onderstroom heeft hij helemaal beschreven.
0: Exact.
2: En hij inspireert anderen om dat ook te doen.
0: Ja.
2: Want zoals je eerder zei, hij ziet zichzelf als een
3: shapeshifter. Zo, dus dat hij overleeft door verschillende gedaantes aan te nemen.
2: Ja, maar dat is echt de top speler. Hij is een top acteur, maar mijn zoon zegt, acteren is niet spelen, het is zijn. Hij is een shapeshifter. En daarom kan hij doen wat hij doet.
3: Ja.
2: Maar dat heeft hij dan, dat is zijn talent. Hij heeft dat ontdekt. En ik hou van die term, hè, shapeshifter. Want ik wil ook geloven dat er verschillende dimensies zijn waarin we leven. En dat we niet vastzitten in wie ik nu ben. Maar dat ik ook iemand anders kan zijn. Vanavond. Ik zei tegen een collegaatje van me altijd: meisje, je hebt hier hard gewerkt, als je naar huis gaat, ga op de bar dansen. Ga uit, doe gek.
0: Ja. Ja.
2: Dat is ook een vorm van shapeshift. Dat zie je zelf niet als een vaste persoonlijkheid.
0: Ja. Hoe mooi is het dat je, want eigenlijk daarmee geef je jezelf ook toestemming, permissie om te zijn. Wat jouw zoon zo mooi zegt. Hè? Dus het is veel meer dan dat gewoon een beetje acteren.
2: Nee, maar het is zijn.
0: In essentie zijn.
2: Ja.
0: En hoe mooi is ik. Ja, ik voel me er heel blij van worden van deze uitspraak. Omdat het. Hoe mooi is het als we inderdaad niet zeggen van ja, maar jij bent.
2: Ja.
0: Jij bent bedrijfskundige. Ja, jij bent oud-notaris. Ja, jij bent Guus Spengel van Anton de Kom Leerstoel. Coördinator.
2: Ja, nee.
0: Dat is een stukje.
2: Ja.
0: Maar hoe mooi is dat je veel meer dan dat kan zijn.
2: Omdat je ook dan niet.
0: Ik denk ook dat het voor mensen heel bevrijdend kan zijn. Omdat heel veel mensen, tenminste dat hoor ik nu van heel veel mensen die zeg maar met pensioen gaan. Dat ze zeggen, maar wie ben ik dan? Als ik geen onderwijzer meer ben, wie ben ik dan? Maar dan ben je nog steeds jij.
2: Ja.
0: Dan heb je de status van onderwijzer niet meer. Of in mijn geval de status van stadsdeelvoorzitter.
2: Ja.
0: Dus heel veel mensen hadden ook medelijden met me.
2: Oh,
0: want ze zeiden, mijn gunst, daarna 8 jaar ben je geen stadsdeelvoorzitter meer. Wat ben je dan? Zeg ik, nog steeds Tanja.
1: Tanja, juist.
0: Nog steeds Tanja. En nog steeds gewoon heel liefdevol voor de stadsdeel. Maar ze zeggen, dan ga je weg, dan ga je niks meer doen voor stadsdeel. Ik zei, nee, ik hoef niet betaald te worden om iets voor jullie te doen. Omdat ik heel erg van jullie hou. Gewoon klaar. Omdat eigenlijk dat mooie lied net. Dat kwam bij mij heel erg binnen. Hè? Wie nou wel? Want dat is denk ik. Voor mij kwam het heel erg binnen. Want ik dacht, ja, dat is mijn inspiratie natuurlijk. Ik heb heel veel mooie banen gehad. Ik ben ook Tweede Kamerlid geweest. Hartstikke leuk allemaal. Voor het NOS Journaal. Blabla. Al die CV-toestand. Maar hier in Amsterdam Zuidoost ben ik inderdaad de leider geworden die ik altijd al wou zijn. En waarom? Omdat je voelt dat Winawang. Ondanks het feit dat we zoveel hippies hebben met elkaar. Elkaar vies en vuil soms uitschelden. Maar papa, dat is toch in essentie ook waarom je in Suriname blijft?
1: Ja.
0: Je had ook kunnen kiezen om naar Aruba te gaan of naar Nederland te gaan. Of weet ik veel waar je allemaal zou kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar je hebt altijd gezegd, je hebt ons ook opgevoed. Ik weet nog dat je een keer tegen mij zei, was ik klein. En toen zei ik, papa, wat ben ik nou? Ben ik nu Hindoestaan? Ben ik nu Afro-Surinamer? Wat ben ik eigenlijk? En toen zei je, man, primair ben je gewoon Surinamer. Dat was toen zo mooi. Ja. Dus los van, je zei, ik heb niks met die etnische dingen.
1: Maar toen was ik, je klopt helemaal.
0: Ja.
1: Maar nog verder gaan, want ik ben steeds een beetje spiritueler geraakt. Ja. Ik hou van een geintje, maar in wezen ben ik toch spiritueel.
0: Je kan ze beter zeggen.
1: Je bent primair mens. Nee, je bent primair mens.
0: Ja.
1: Dat ben je als eerste.
0: Ja. Ja.
1: En waarom dat lied ook van Kenneth ook zo mooi is,
0: Winawang,
1: is niet alleen voor Suriname.
0: Nee, klopt.
1: Maar ik ben aanhanger van de eenheidsfilosofie.
0: Ja.
1: Dus alles in de kosmos is op de een of andere manier met elkaar verbonden. Dus we zijn een eenheid.
0: Ja.
1: We zijn elkaar. We beseffen dat niet zozeer. Maar alles, ook de natuur. Hè?
0: Ja.
1: Maar enfin, dat is weer een andere richting.
0: Nee, is mooi.
1: Maar als je... je hebt gezegd een boek, maar het houdt niet rechtstreeks verband...
2: Nee,
1: maar met natuurlijk dat van Reina. Maar ik was... eigenlijk ben ik nog steeds onder de indruk van het boek van Bea Vianen, Strafhok.
0: Oeh, prachtig.
1: En ik moet zeggen, ik heb dat boek gelezen toen het pas uitkwam. Is decennia geleden. Ik denk 40, 50 jaar geleden. 40 zeker.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment werd er weer reclame voor gemaakt. Dus Bea is weer een beetje in de belangstelling.
0: Ja.
1: En ik dacht, laat me dat boek weer gaan lezen. En je zult steeds hebben, jullie met allemaal, dat als je een boek weer gaat lezen, je nieuwe dingen ontdekt.
0: Ja.
1: Maar ook jouw visie op bepaalde zaken is veranderd.
0: Ja.
1: En daardoor lees je het boek ook weer anders.
0: Juist.
1: Maar ik moet gewoon zeggen dat het boek voor Suriname geweldig belangrijk is. Mm. Ja?
0: Kunt u heel kort aangeven?
1: Ja, heel kort. Heel kort. Ik ga proberen. Paar minuten hoor. Ja. Nee, want het boek is nog te lang natuurlijk. Maar ik ga ook zeggen waarom het belangrijk voor Suriname is. Kijk, strafhok duidt aan op een plaats waar in het verleden, want dat hadden wij onze cultuur helaas, dat kinderen in de hok werden geplaatst als ze stout geweest waren of kwaaie dingen gedaan hadden.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is strafhok. Maar wat Biafiana dus weergeeft, is eigenlijk dat Suriname verdeeld is in allerlei strafhokken. Dus wij... Kijk, wij zijn uiterlijk eenheid. Maar vooral... En je kan verder gaan dan de etnische groepen hoor. Maar eigenlijk heeft elke etnische groep heeft bepaalde regels. Mm-hmm. Dat ze zeggen, je moet je zo en zo gedragen. Mm-hmm. Je mag niet met die en die omgaan. Mm-hmm. En dat beschrijft ze ook, want die hoofdpersoon werd dat hij met haar zou trouwen.
0: Yes.
1: En hij zat dan voor een groot probleem. Mm.

0: Daarom moest hij wel het in de staatsmeisje trouwen. Maar in feite gaf hij meer om Rubia, als ze dat zo heet.
1: Ja.
0: Maar daar wijst hij dus op dat er toch behoorlijke discriminatie, wijst hij erop, dat er bestaat, of althans zeg een halve eeuw geleden bestond, ja, in Suriname.
1: Ja.
0: En dan vraag ik mij af, is er daar verandering in gekomen? Dus dat is mijn visie.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus toen ik dat las eerst, ja, zei ik, ja, dat klopt wel. Maar we zijn nu bijna een halve eeuw, zou je kunnen zeggen, verder. En is er daar wel verbetering gekomen? Of zijn er nog steeds diezelfde strafhokken die er zijn?
1: Mooie vraag.
0: En die ons eigenlijk een beetje verdeeld houden van elkaar.
1: Ja.
0: En dat is knap, want Biafiane, dat wist ik eigenlijk ook niet precies hoor, maar het is ook dat zij, ik wist dat het typisch Surinaams is, maar half Hindoestaanse en half Creoolse.
1: Ja.
0: Dus een echte Dogla.
1: Ja, mooi.
0: En dat beschrijft zij ook vanuit haar Dogla-positie.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus deze problematiek.
2: Hmm.
0: En daarom raad ik het iedereen aan. Maar het is ook stof tot reflectie.
3: Ja,
0: dat
3: zeker,
0: je nadenkt.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Hoe zit het met die analyse van Bea?
1: Ja.
0: Geldt dat nog nu?
1: Ja. Ja.
0: Maar ook wat ook naar voren komt hoor. Dat is ook actueel nu. De hoofdpersoon Nohar is een activist eigenlijk. Hè? Die onderwijzers werden al toen onderbetaald.
1: Ja.
0: En hetzelfde verhaal speelt nog in.
1: Ja.
0: Dus er werd ook eigenlijk binnen die onderwijzerskringen, dat zij waren de initiatiefnemers, maar samen met de linkse beweging, werd er een massademonstratie georganiseerd tegen de corrupte overheid, als het ware.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat wordt ook op prachtige wijze beschreven. Ook gevechten en mensen dus werden ook neergehaald met geweld en zo. Alles rondom het onafhankelijkheidsplein toen. En ook schitterend beschreven.
1: Wow.
0: Dus ik raad iedereen aan die het nog niet gelezen heeft, te lezen, maar zo niet te herlezen.
1: Ja, ja, ja. Talia
2: Ossendorf is nu een biografie over Biafiane aan het schrijven. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze de persoon...
0: Wie schrijft?
2: Talia Ossendorf.
0: En dat is een?
2: Is een Surinaams-Nederlandse onderzoekster. Zeg maar. Okay. Ze heeft veel over Edgar Cairo geschreven.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar
0: ja,
2: nu gaat ze Biafiane...
1: Wat prachtig.
3: Ja, ja, ja. Ja, ik heb het boek thuis, maar het is zo lang geleden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus ik kan het niet...
1: Ik zie jullie allebei een notitie maken in je hoofd vanavond. Ja. En ik moet heel eerlijk bekennen, ook ik heb het heel lang geleden gelezen.
0: Dat is verplicht voor scholen, toch?
1: Ja, ja,
0: middelbare
2: en het had een aangename dikte, dus dat waren die boeken die
0: maar daarover ook een compliment aan haar. Hij zegt het ook, je weet, Surinamers hebben de neiging, ik ook een beetje zelf, terwijl ik veel lees, om niet te dikke boeken.
3: Ja, ja,
0: dus dat boek van jou oogt redelijk plat, maar heeft een geweldige inhoud. Dus
1: ja, precies.
0: Dus ook knap dat je het zo, hoeveel pagina's zo is dat?
3: 102.
0: Dat is goed dat de luisteraars dat ook weten.
1: Ja, ja, ja. En ook nog...
0: Maar schat dat informatie.
1: Dat zou ik net zeggen, het is wel, het is niet in de kwantiteit, maar zeker in de kwaliteit.
0: Ja.
1: Dus niet de hoeveelheid, maar het is... En tegelijkertijd, Reina, zit ik toch even te denken, want dat voorbeeld van strafhok, als je dat legt op jouw boek, papa zei misschien gaat het ver van elkaar, maar volgens mij past het erg op elkaar.
3: Nee, het past goed, maar zij heeft een onderstroom zichtbaar gemaakt.
1: Exact.
3: Want het is zo, maar we beseffen het soms niet eens.
1: Ja.
3: En dat is waar ik dus van hou, die gesprekken die niet gevoerd worden.
1: Ja.
3: Zij heeft iets zichtbaar gemaakt.
1: Ja. Ja.
3: Wat mensen tot denken moet zetten. En die vraag waar Carlo dan mee eindigt, is dat nog zo? Dat is een hele moeilijke, pijnlijke vraag.
1: Want wat zou jij zeggen? Wat zou jij zeggen? Dus als we die pijn toch even durven aan te raken?
3: Laat me het zo. Dus ik heb van Fred Derby geleerd dat je dan zegt, laat me er dit van zeggen.
1: weet je wat ik heb geleerd, Reina? Ik heb in mijn politieke scholing geleerd dat je moet zeggen, enerzijds en anderzijds.
0: Dat noem ik relativeren. En dat doet in Holland wel, maar Suriname niet. Vraag zegt men mij ook in wel ingelichte kringen. Zeggen academici, hé Carlo, maar Wat zeg je? Je zegt eigenlijk niks.
1: Ja.
0: Ik zeg, hoezo? Ja. Hij zegt, ja, maar het kan zo, kan zo. Ja, ik zeg, maar dat is het.
1: Dat is juist.
0: Het twijfel is de basis van het bestaan.
1: Ja.
0: Ook wetenschap, hoor.
1: Absoluut.
0: Ja, dus inderdaad.
3: Twijfel is de basis van het bestaan.
1: Ja, want als we niet meer twijfelen...

0: Oh,
1: Da
0: dat is
1: kan ik niet
0: absoluut.
1: groeien.
0: En dan.
2: Dat is waar. Dat winnen we nog
0: Ja,
2: hè?
0: no, dat
2: Nooit.
0: zijn ook geen mens. Nee, want als mens heb je dat.
2: Precies, je moet twijfelen.
0: Ja.
2: Ik denk, dus ik ben.
0: Ja.
2: En wanneer je
0: ja.
2: denkt,
0: ja.
2: ben je
0: Ik
2: altijd aan het twijfelen.
3: Ja.
2: Je bent
3: Ja.
2: altijd aan het kijken van, hé,
3: Ja.
2: dan ben je enerzijds. Maar goed, ga door op jou. Want jij
0: Ik
2: zei,
0: dacht dat ik
2: ik ga,
0: eraan
2: ontsnapte. No. Je kent me niet,
3: nog.
2: Je kent me niet.
3: Je ziet hoe oud ik ben. Ik heb Fred ook persoonlijk gekend, hoor. Dus niet sorry.
2: Juist hoe je nu Fred Derby hebt genoemd, dat willen we
0: ja.
2: extra
0: ja.
2: weten.
0: Ja, ik kwam gelijk in mijn hoofd. Wel, ik vind dat het er nog is, maar in een andere vorm.
2: Oké.
0: In die zin dat toen ik in Suriname aankwam, werd er niet eens over gesproken.
2: Oké.
0: Ik kwam uit een Zuidoost, waarin zwart-wit discussie. En ik dacht, in Suriname is het er niet, omdat we allemaal één zijn. Want ik dacht, ik ga naar Suriname, dan ben ik met een heleboel andere mensen van kleur.
2: Ja, was je allemaal één.
0: Ja,
2: zeker.
0: Want gek genoeg, toen ik in Nederland woonde, wist ik het verschil niet tussen Hindoestaanse, Indiaanse of jouw type.
2: Ja.
0: Voor mij helemaal zelf.
2: Ja, precies.
0: Als iemand me vroeg, maar welke etniciteit? Ik zei, oh, dat weet ik niet. Ik heb gewoon gesproken met die persoon.
2: Precies.
0: Dan kom ik in Suriname en dan moet ik plotseling gaan leren.
2: Ja.
0: Al die etnische verschillen die zich
2: mooi,
0: dan blijkbaar weer anders gedragen.
2: Ja,
0: en waar je allemaal rekening mee moet houden. En je moet er rekening mee houden. Hè? Dus dat besef
2: tuurlijk,
0: ik voldoende.
2: Tuurlijk.
0: Maar dat heb ik daar geleerd.
2: Ja.
0: En ik ben ook uitgescholden dat ik zwart ben. En ik heb mandjes bij de poort van mijn kantoor gehad.
2: Oh, wow.
0: Dus als je me vraagt, is het er nog? Ja, het is er nog. Alleen nu denk ik dat we erover kunnen praten.
3: Ja, dat is,
2: dat is een hele mooie.
3: Mooi.
2: Het moment dat je ergens over kan praten, wat jij ook doet met je boek.
0: Ja.
2: Het moment dat je ergens over kan praten, dan is de oplossing in zicht.
0: Dan komt die onderstroom een beetje omhoog. Zijn er nog steeds mensen die vinden van nou is niet nodig. Want iemand heeft me ook gezegd toen ik over dit boek een presentatie gaf. Ja, maar jij komt uit Holland. En daar zeggen ze alles. Ik vind het wel prettig dat we hier niet alles zeggen.
2: Ja.
0: En zeggen, maar dat komt omdat jij een beetje...
2: Ja.
3: Maar ben je ook geboren hier, Reina?
0: In Rotterdam.
2: Ze is in Rotterdam geboren.
3: Maar ik ben meer van Amsterdam. Klein geintje mag het even.
2: Ja, mag wel, zeker.
3: Ik heb het niet gezegd, maar er is... eigenlijk is het Amsterdam, maar is het niet zo mooi wat ik ga zeggen. Want ik ben voor Amsterdam. Maar... schrijver heeft gezegd, er is geen Rotterdam dan Amsterdam.
2: Huh?
3: Ik ben niet eens.
2: Is niet mooi.
3: Maar jij zou blijven, ik zei lang.
2: Ja, zei lang, maar ik niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik ben echte Amsterdammer.
3: Nee, ik ook.
4: Amsterdamse radio gaat dit.
3: Ik ben ook van Moekum. Ik ben ook van Moekum.
2: Bij mij is het sterker. Ik ben absoluut Amsterdammer. Maar ik ben nog veel meer Zuidoost.
0: Ja,
3: oké.
0: Helemaal goed.
5: Ik heb in Rotterdam gestudeerd, zo alles.
3: Ja.
2: Jij bent
3: Zuidoost, ik ben Oost-West.
2: Zuidwest. Maar uiteindelijk is dat dan toch hier. Ik denk deze ontmoeting met elkaar. Elkaar ontmoeten op een grote liefde voor het woord.
0: Ja.
2: Een grote liefde voor lezen. En ik zie Guus, als we het hebben over liefde in lezen.
3: Raoul, ook een van onze stoppers, Raoul de Jong.
2: Zie ik hem bladeren in een prachtig boek.
3: De Jaguarman.
5: Je vroeg ons wat we deze zomer gaan lezen.
2: Ja.
5: Ik wist dat Raoul weer een boek had geschreven.
2: Ja.
5: Hij heeft een speech van een speech gehouden op 1 juli.
2: Ja. Als jullie dat nog niet hebben gezien.
5: Moeten jullie gewoon gaan kijken.
2: Even checken.
5: Dat,
2: prachtig. Ik zat daar en ik ontplofte van trots.
5: Hij is als verhalenverteller zo'n geweldige reisleider, zeg maar. Hij neemt je mee in verhalen van plekken die je niet kent via literatuur. Dus hij heeft een boek gemaakt waarin hij een stuk door Europa loopt. En dan neemt hij aan de hand van literatuur, laat hij je van alles beleven. Maar als schrijver, hij manipuleert je ook breed. Dus hij is echt...
3: Maar ook zijn boek over Suriname, wat hij beschrijft.
5: Ja,
3: fantastisch.
5: Ook
3: een stukje spiritualiteit, hè. Zit er ook in zijn boeken.
5: Zeker,
2: en je gaat een stuk voor ons...
5: Ik ga twee kleine dingetjes doen.
2: Maar voordat je dat doet, wil ik jou ook een groot compliment geven. Want wat vind ik dat een mooie zin. Dat je zegt, hij is een reisleider. in verhalen.
5: Ja. Ja.
2: Heel
5: ja.
2: mooi.
5: Ja.
2: Ja, ga je gaan.
5: Hij is echt de gist. Ja. En ook omdat er, we worden wat serenang in de uitzending, toch?
3: Ja, ja, ja, prima.
5: En Raoul begint met Mina Kakaforu Krondenami Ede. Mina Kakaforu Krondenami Ede. Kabawansi Nefi Denami Neki Krondenami Ede. Dus dat wil zeggen van, ik ben een haan en ik heb een kroon op mijn hoofd. Ja. Ook al is er een mes op mijn nek.
3: Ah, hey. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja.
5: Om dat boek zo te beginnen.
3: Hey. Ja, heel mooi, heel mooi. Je moet een handje de voorste zijn.
5: Ja, ja, ja.
3: Geweldig.
5: Ja, ja, ja. Even kijken. Maar hij begon te schrijven. En ik begin gewoon. We spraken af onder de klok in de hal van Amsterdam Centraal. Ik was 10 minuten te vroeg. Alle zwarte mannen die voorbij kwamen lopen konden hem zijn. Ik hoopte op iemand die knapper, slimmer en breder was dan ik. Een soort koning die mijn leven in één klap makkelijker zou maken. En van mij een prins. Maar van alle zwarte mannen op deze wereld is er natuurlijk maar één mijn vader. Ik herkende hem meteen. Het was alsof ik in de spiegel keek. Ja. Hij was 10 minuten te laat.
3: Mm. Ja.
5: Dus dat, zo begint
2: het.
3: Dat heb ik ergens gezegd. Is het in dit boek? Ik heb dit al eerder gelezen.
5: Maar hij heeft die toch eerder gegeven, zeg maar.
3: In een ander boek van hem heb ik dit verhaal ook gelezen.
5: Ja.
3: Ik weet niet of het Jaguarman is, maar...
2: Het zou kunnen. Ze hebben inderdaad, als ondertitel Guus, hebben ze hier inderdaad van... In 2020 verscheen Jaguarman, Raoul de Jongs bekroonde zoektocht naar een legendarische Surinaamse voorvader.
3: Ja.
2: Die zich volgens de overlevering kon veranderen in een jaguar.
3: Ja.
2: En dat is de Guus dus.
5: En ik heb nu gevonden dat wat ik echt wou lezen. Dus mag dat.
2: Natuurlijk, doe het rustig. Ja.
5: We kennen elkaar nauwelijks. We ontmoeten elkaar pas 7 maanden geleden op een stoffige weg in Ghana. En toch herkenden we elkaar. Misschien omdat sommige dingen niet verdwijnen. Misschien omdat mensen elkaar blijven roepen. Ondanks oceanen, ondanks 300 jaar hel op aarde, ondanks al die dingen die bedoeld waren om mensen voorgoed van elkaar te scheiden. Wat ons verbindt is sterker dan dat. Dat wordt.
3: Prachtig. Mooi, heel mooi.
2: Schitterend, mooi hè.
0: Je moet lezen, hè.
2: Je moet gewoon lezen. En dus ik vind het zo jammer dat heel veel mensen zeggen, nee, ik hou niet van lezen.
0: Ja.
2: Maar dan denk ik, je ontzegt jezelf zoveel.
3: Ja.
2: En al begin je maar met... Dus dat heb ik net met... Ik heb een groep jongeren nu in Zuidoost wel bereid gevonden om met mij samen te lezen. En ik vraag ze gewoon om... gewoon 1 pagina per week.
0: Oké.
2: En de grap is, als je ze dat zegt, doe maar 1 pagina, dan lees je soms 10, soms zelfs 20. Mm. Ik had het laatste meisje die zei, dat boek was zo interessant, juf. Ik heb het helemaal uitgelezen.
3: Ja.
2: We hebben hier in Amsterdam Zuidoost hebben we een juffrouw, Cindy heet zij. Ze zit bij het Ingenieur-Lely Lyceum. En wat zij kan, is eigenlijk wat jullie ook hier kunnen, mijn gasten vandaag hier aan tafel. Wat zij kan is inderdaad die reisleiders zijn. Mm-hmm. Dus jongeren meenemen. Maar zij maakt lezen ook tot een beleving. Mm-hmm. Dus in de winter bijvoorbeeld, na school, dan mogen die kinderen, ze heeft een leesclub. Mm-hmm. En ze zoekt boeken die echt interessant zijn voor deze tieners. En dan zet ze chocolademelk voor ze klaar. En dan echt een gezellige plek heeft ze gemaakt. En dan gaan ze lezen en dan gaat de juf met hun erover praten daarna. En ze heeft nu een wachtlijst voor die club. Dus het kan wel, maar vaak gaat het erom hoe... En ook, je moet voordoen. Waarom hou ik zo van lezen? Omdat ik, zowel mijn vader als mijn moeder, zag ik altijd boeken lezen.
0: Ja.
2: Want je kan wel tegen je kinderen zeggen, lees, maar jij zelf leest nooit.
5: Ja.
2: Is onzinnig.
3: Ja.
2: Maar als je ziet dat je vader ondanks een super drukke baan, toch gewoon 1, 2, soms 3 boeken leest in de week, denk ik, ik moet ook een boek kunnen lezen per week.
0: Ja.
2: En mijn moeder ook.
0: Ja.
2: Dus die las ook altijd van alles en nog wat. En bij ons was het zelfs zo dat je, als je een goed rapport had, of je had iets leuks gedaan, iets goeds gedaan, dan kreeg je boeken.
0: Ja.
2: Dus altijd boeken cadeau. En dat is ook, Guus, wat wij altijd doen. Hè? We geven elkaar altijd boeken cadeau.
3: Ja.
2: Voor ons is dat het ultieme geschenk. Ja.
3: Maar,
2: een boek.
3: Een korte opmerking.
2: Ja.
3: Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang.
2: Mooi.
0: Heel mooi.
2: Die vind ik heel mooi. Door het lezen van een boek, boek je vooruitgang. Want uiteindelijk nou even kort toch naar onze hoofdgast deze keer. Ik vond het heel fijn dat ik deze 2 prachtige heren ook aan mijn zijde had. Maar als hoofdgast, wanneer gaat dit boek in Nederland worden gepresenteerd? Heb je daar een idee bij?
0: Kijk, het punt is dat ik eigenlijk even op vakantie kwam.
2: Mm-hmm.
0: En mijn boek is gedrukt toen ik hier was. En ik zou ze meenemen naar Suriname.
1: Oh, oké. Okay.
0: En ik zou 13 juni vertrokken zijn.
1: Oké. Okay.
0: Maar door, laat maar zeggen, gezondheidsomstandigheden, niet van mij persoonlijk, ben ik genoodzaakt hier tot eind augustus te blijven.
1: Oké, okay. Oké. Okay.
0: Dus ik wil het nu hier promoten.
1: Ja.
0: En ik wil de mensen in Nederland de gelegenheid geven om hier gesprekken met mij over aan te gaan. Ze hebben nu het geluk. Want die mensen in Suriname sturen me appjes van wanneer kom je nou, wanneer kom je?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik kan dus nu hier, tot eind augustus, kan ik hier presentaties over verzorgen.
1: Okay.
0: En discussies op gang brengen.
1: Mooi.
0: En dat is wat ik wil. Dan, want ik heb
1: dat is dan vast gebeurd. Oké, maar dan is het mooi, want we zeggen toch altijd dat we iets sterks hebben. We hebben heel veel sterke punten, we hebben een paar minpunten, we hebben heel veel pluspunten. En een van de pluspunten van het Surinaamse volk is, we hebben Mofokoranti.
0: Ja.
1: We praten graag en veel over, heb je dit gehoord, heb je dat. Dus ik zou de prachtige luisteraars van Mart Radio willen oproepen. U heeft nu 2 uur lang geluisterd naar ons hier op Mart Radio. En we hebben het prachtige boek van onze geweldige gast besproken. De kracht in stilte van Reina Kolff-Telgt. We zouden zeggen, lieve mensen, als je hebt genoten van dit gesprek, vertel het ook aan andere mensen. Vertel dat dit mooie boek er nu is. En mevrouw Reina Kolff-Telgt, die is altijd bereid om te komen voor een lezing of whatsoever. Als jullie bij elkaar komen, Makuba-netwerk, noem maar op. Nodig haar uit, ze komt. Ze gaat met jullie erover in gesprek. En zoals jullie al hebben gemerkt, dit is een rijk boek. We hebben 2 uur lang erover gepraat. En we hebben nog niet eens een kwart van wat we zouden kunnen bespreken met elkaar besproken. Hoe mooi is dat? Ik ga nu aan de 2 heren vragen. Terwijl ik doorpraat, kunnen jullie daar al nadenken. Wat nemen jullie mee van dit gesprek? Voor gewoon, Mofokoranti. Om te zeggen, dit boek van Reina, jullie moeten het lezen. Nodig eruit. Wat neem je mee dat je zegt, maar dit heeft me echt getriggerd. Ik heb er ook eentje. Maar ik ga bijna. Ik zie Guus zijn hersenen helemaal ploffen.
5: Denken.
1: Guus, wat neem je mee?
5: Nee, ik zit nog te denken, want ik wil het boek gewoon meenemen.
3: Ja. Om
5: te kijken naar de kracht in stilte, omdat het dieper is dan. Ik heb altijd veel aan de kracht van stilte in deze rumoerige samenleving om te kijken wat je als individu maximaal uit jezelf haalt. Terwijl ik het heel mooi vind dat je probeert om een heel systeem in gang te zetten. Dat is voor ons en onze kinderen en voor al die mensen die na ons komen, gaat het een geweldig ding zijn als het systeem veel beter loopt dan dat het is. Dus dat die nieuwsgierigheid neem ik mee.
1: Oh, mooi gezegd, Guus. Heel mooi. De nieuwsgierigheid om inderdaad te willen weten en om ook. Dat is ook wat ik meeneem, to be honest. Eigenlijk in het gesprek, het ontstond een beetje volgens mij tussen jullie alle drie. Ik weet niet of jij dat zei, papa, of je dat weet ik niet. Maar een van jullie twee zei van, maar dit boek kan, als we dat op de juiste manier interpreteren, kan het gewoon Suriname veranderen.
3: Dat is mijn mening, maar eigenlijk heb je me verrast en ik zou niet direct komen waar het niet. Dat ik Reina al als fellow Rotarian al meer dan 20 jaar ken.
1: Ja.
3: En ook haar kwaliteiten ken. Haar inspiratie. En ik moet zeggen, eigenlijk moet je. Suriname leer je. Eigenlijk mag je mensen niet complimenteren.
1: Ja.
3: Het is ook een foute traditie bij ons.
1: Complimenteren daar niet
3: maar
1: veel.
3: En zo. Maar ik ken de oprechtheid waarmee Reina haar materie brengt. Ja, dus als ze dus haar verhaal brengt, dan staat ze er ook achter.
1: Ja.
3: Begrijp je? Niet geveins wat je zei, je brengt iets, je acteert, je handelt anders.
1: Juist.
3: Dus dat was ook de reden dat ik zeg van, mede de reden om hier te zijn. Maar ik had mij voorbereid, want ik ben ook spiritueel, dat ze zo praten, dus meer de meditatieve kant.
1: Ja.
3: En het speelt gelukkig wel een rol, hoor, want ik dacht geen rol spelen, maar ze heeft erop gewezen.
1: Ja.
3: Ook het meditatieve, en jij zei ook contemplatieve.
1: Ja. Yes.
3: We horen bij elkaar, meditatie en contemplatie.
1: Ja.
3: En dat speelt ook een rol, maar wat ik zei, dus dat dit een bijdrage kan leveren tot een versterking van de instituties in Suriname. Dat hebben we heel hard nodig.
1: Prachtig. Ik vind dat een hele mooie samenvatting van jullie twee heren. Ontzettend bedankt dat jullie hè, de twee vrouwen hier aan tafel. Ja,
5: het was voor zoutosoep deden we dit, toch?
1: We gaan hierna zoutosoep eten, jongens. Maar wat heel mooi is, want dat is toch ook wat ik net zelf bedacht. Hoe mooi het is dat we steeds meer, ook als vrouwen, ons zelf toestaan. Dat ook die twee mannen naast ons kunnen staan. En dat we dus in het mannelijke en het vrouwelijke elkaar weten te vinden. Want verbinding bestaat niet alleen maar tussen volk als zodanig. Maar juist ook in die mannelijke energie en die vrouwelijke energie.
3: Maar niet boos worden. Maar ik zie het als een compliment. Jullie kunnen beide je mannetjes staan.
1: Ja, dat klopt ook echt.
0: Ja.
1: Ik weet, dat brengt mij op een... Heb jij dat ook van jouw grootmoeder meegekregen? Dat ze zeiden, zorg dat je flink studeert, want je diploma is je eerste man.
0: Ja, van mijn moeder.
1: Je diploma is je eerste man. Ja. Dat kwam even in me op. Ja. Ik maar dacht even. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ik kijk ook eventjes naar onze prachtige meneer de technicus. Dat we gewoon toch dit programma eindigen met dat prachtige lied. Ik wil hem gewoon nog een keer horen. Vinden jullie dat goed?
3: Winamang. Ja.
1: Fantastisch om daarmee
3: En tevens een ode aan Kenneth Arias. Want ik vind dat hij ondergewaardeerd is.
1: Exact.
3: Een grootheid ondergewaardeerd.
1: Oké, mooi. Ja. Dus lieve mensen, ik sluit hem af met jullie te bedanken dat jullie 2 uur lang met ons in gesprek hebben willen gaan over het prachtige boek van mevrouw Reina Kolff-Tellegt, De Kracht in Stilte, waar het gaat over hoe je tot werkelijke kwaliteit komt van besluitvorming, juist in complexe systemen, als je gaat integreren die bovenstroom met die onderstroom. Reina, bedankt. Papa, bedankt. Guus, bedankt voor dit fijne gesprek. Ik zou zeggen, een hele prettige zomer, want ik ben er pas weer. Ja, de eerste week van september.
5: Zo.
1: Ja, want ik ga in augustus eventjes op vakantie. Maar dan ben ik er september weer. En ik zou zeggen, lees heel erg veel tot die tijd. Want dan kunnen we over onze boeken hebben en onze boekenkeuze. Lees zoveel mogelijk. Leer zoveel mogelijk. En lieve mensen, wees niet stil. Laat zoveel mogelijk van je horen. Want wij als volk in Amsterdam Zuidoost, of je nou een Surinaamse roots, een Ghanese roots, een Antilliaanse roots, een Syrische roots, wat voor roots daar ook hebt. Wij mensen van Amsterdam Zuidoost, we zijn het waard om naar gehoord, echt gehoord te worden. En dan gaan we nu luisteren naar Winamang. Tamboong, dit was Tanja Jatnanansing voor Mart Radio.
3: Applaus voor Tanja. Ja,
0: dank je.

Goedenavond mensen. Je bent afgestemd op Radio Maarten. Face to face. Vandaag is het een beetje tijd voor some love songs. Dit is even een hele oude. Person to person. Dat is even om bij te komen. Iedereen begin alvast je klaar te zetten. Want we gaan, als we eenmaal beginnen, dan non-stop love songs.

Et naturellement, quand tout ce matin, ça s'abat dit, c'était Average White Band. Dit is ook meteen om jullie uit te leggen dat Tide Inoyere Noan R. Kelly, Inoyere Noan Joe, Noan Kid Sweat. Average White begint het al aan te melden, Tide na Blue Eyes. En natuurlijk mensen, goedenavond, degene die Sawang Sak Mopofu Kwaku, die nu al thuis zijn. Op 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
6: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap,
6: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En natuurlijk gaan we de tweede uur in. Seder zegt, hij speelt het slim. Hij laat gewoon de televisie aan zonder geluid. En dat hij arkit in pokoe gedoro. Hij moet alleen maar die doelpunten zien. Dus mensen, mocht het zijn, je loopt love songs, dan kijk je naar je televisie zonder geluid. En dan heb je je radio heel luid aan.

Ik heb sowieso vandaag uitgekozen, want Messi, die kijk, Argentinië kijk ik sowieso niet naar. Het is allemaal een beetje voor mij bevoorrecht. Messi die loopt gewoon sowieso finale in.

En natuurlijk voor wie er niet kijkt, het is al 1-0. Tegen Engeland natuurlijk.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: In a fort of Amsterdam, radio maar na nummer 1. Na de Abba Firi, oh, a echte strana Firi.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
5: This is your captain.

0: www.vrijfm.com.
1: Odi, odi! 107.9, maar radio!
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden.